0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Een hele goedemorgen, het is 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Zometeen Post Malone en de Simple Minds die komen er ook aan.
0: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Rotterdam Schiebroek is gisteravond de seniorenflat grotendeels ontruimd vanwege brand. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen omdat de meeste bewoners slechte been waren. Rond een uur of 7 was de brand aan de Wilgelei uit. Meerdere katten zijn gered door de brandweer. Die moesten mee met de dierenambulance omdat ze rook hadden binnengekregen. Over de oorzaak van de brand in Schiebroek is nog niets bekend. Een verpleegkundige in Brabant heeft een beroepsverbod gekregen. Hij bleef zich voordoen als een professioneel hulpverlener, terwijl hij dat niet meer was. Hij is nu geschrapt uit het register. De man werd een paar jaar geleden al veroordeeld omdat hij pijnstillers had gestolen. Na zijn ontslag ging hij verder als zelfstandige. Daarbij voerde hij illegaal medische handelingen uit, vaak onder invloed. Zo had de man op een verkeerde manier een infuus aangelegd bij een bewusteloze vrouw. En bij een evenement deed hij zich volgens EHBO'er, ook al was hij stom dronken. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dit studiejaar staan bijna 130.000 studenten op een hbo of universiteit ingeschreven. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met 10-20%. Nu is er sprake van een minieme daling. Er komen vooral minder studenten uit Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is wel nog steeds een kleine toename te zien van het aantal buitenlandse studenten, enkele tientallen. Bij de Hogeschool Rotterdam is wel een duidelijke daling zichtbaar. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. In meerdere plaatsen zijn explosies gemeld. Volgens het Iraanse leger is als reactie de straat van Hormuz gesloten voor het scheepvaartverkeer, maar dat wordt door de Amerikanen ontkend. De Amerikaanse aanvallen waren al door defensieminister Hegseth en president Trump aangekondigd. Dinsdag waren er ook al 2 aanvallen. Iran zei toen bases van de VS te hebben bestookt. Na ruim 2 maanden kwamen de VS en Iran tot een staakt het vuren. Maar er zijn nog altijd geregeld aanvallen. Het weer. Eerst vrijwel overal droog, ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17-18 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen, en dan wordt het opnieuw 17-18 graden. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En goed nieuws voor de weggebruikers. Want op deze donderdagochtend geen files. Dus wat zeggen we dan zo luid als we kunnen?
3: Gas op die lolly!
1: En dat is een geintje, hè? Niet echt doen.
0: Niet doen.
4: Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Peter en Milou. Radio met een grote R.

0: Dit nummer is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de film The Breakfast Club. Maar als het aan de liedzanger van The Simple Minds had gelegen, dan waren zij helemaal niet degene geweest die dit nummer hadden uitgebracht. Ja, ze brachten namelijk alleen muziek uit waar ze zelf ook aan hadden meegeschreven. En dat was hier niet het geval. Maar de vrouw van de liedzanger die zag wel wat in dit nummer en zei tegen de man: je moet niet zo eigenwijs doen. Ja, en de rest is geschiedenis. Simple Minds en Don't You Forget About Me.
1: Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag. 6:07. Je bent er weer bij. Op deze fonkelnieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Bij een gloednieuwe editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van een rijd met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En Milou, wat zit er in de show vandaag? Wat gaan we allemaal doen?
0: Nou, heel veel leuks. Onder andere begint het WK natuurlijk vandaag. En wij hebben twee oranje fans uit onze regio gevonden die altijd het oranje team achterna reizen. Dat doen ze vaak in hele mooie outfits. En die gaan we zo meteen bellen.
1: En ze hebben ook geen wedstrijd gemist, hè, die twee?
0: Ja, eentje. En dat had te maken met een open hartoperatie. Nou, dat is op zich wel een goede reden, toch?
1: Ja, dat is wel een goede reden. En ik lach er om als een boer met kiespijn natuurlijk. Want dat is niet zo leuk. Zie je ook dat er al bij heel veel mensen wakker zijn via de Rijnmond-app. Arie Vermaas is erbij. Jacob zegt goedemorgen. Ruud en Danny die zijn er ook weer bij via de app. En ik zou zeggen, laat het je vooral even horen. Want we zijn heel erg benieuwd. Wat ga je doen op deze donderdagochtend? Laat het even weten. Wat maakt het dat jij deze ochtend al wakker bent? En wie weet roepen we jou dan zo meteen wel uit het Onze Vroegste Vogel. En we bellen later deze show ook met de man die namens de NOS de WK-finale van commentaar mocht voorzien. Ja, dat lijkt me echt een fantastische, fenomenale klus. Zo leuk om te doen. En jij kunt je weer kronen tot Tune Kampioen 2026 in een nieuwe aflevering van de Tune van Toen. En het beste van de jaren 80, 90 en nu komt voorbij met zometeen The Police. Jessie J komt er ook aan. Maar eerst Post Malone bij Peter.

0: De oudste flessenpost die ooit werd gevonden spoelde aan voor de westkust van Australië. De fles was in 1886 in zee gegooid door Duitse zeelieden voor een experiment. En na meer dan 232 jaar spoelde de fles dus aan en bleek daarmee de oudste flessenpost ter wereld te zijn. De police en message in the bottle was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: Het is 6:15 inmiddels. Je luistert dus inderdaad naar Rijnmond, Peter en Milou. Je bent er weer bij, je hebt ons weer gevonden. En misschien deed je dat gisteren ook wel. Dan hoorde je dat Bob van den Burg meedeed op het Grevelingenmeer bij Oudorp aan een wereldrecord windsurfen. Nou ja, dat heeft hij zelf geïnitieerd. Ik vond het echt heel erg knap. Hij wilde namelijk de 800 kilometer aantikken.
0: Oh, wat een end.
1: Ja, dat is echt een end inderdaad. Hij had eerder 400 kilometer gevaren, zeg maar helemaal naar Engeland en weer terug. En dat deed hij niet voor zichzelf, maar dat deed hij voor het goede doel. Voor spieren. Ook een beetje voor zichzelf natuurlijk, want ja, het is ook een eerkwestie natuurlijk. Het oude record stond op 695 kilometer in 24 uur. Maar het ging niet zo makkelijk voor Bob.
2: Laat het zo zeggen, een record haal je niet zomaar op. En zo voelt het ook. Dus we hebben een hele zware nacht gehad. En nu trekt de wind gelukkig aan. Dus als alle sterretjes goed gaan staan nu, dan hebben we alsnog een kans, denk ik.
1: Neem ons nog even mee naar die nacht. Wat viel er zo tegen? Wat was er zo zwaar?
2: Ja, nou, ik denk dat jullie meer naar het binnenland hebben jullie volgens mij alle regen- en hagelbuien gehad. Mm-hmm. En heel extreem. En die kosten heel veel energie om op te bouwen. En die energie die halen ze uit de drukverschillen, om het zo maar te zeggen. Temperaturen, drukverschillen. En daardoor hadden wij weinig tot geen wind. Oh. Dus waar we met een hele goede voorsprong eigenlijk op het hele schema de nacht ingingen. Tot zelfs op een gegeven moment zat er 1100 kilometer in. Hebben we eigenlijk de nacht nauwelijks gevaren. En is Bob zelfs van 4 tot van 4:30 tot 6 van het water geweest. Heb ik hem laten rusten. Hebben we eigenlijk tussen 6 en nu lopen ploeteren. En sinds een kwartiertje, 20 minuten lijkt het. Ik durf het niet eens meer uit te spreken op het ogenblik. Maar lijkt de wind weer wat aan te trekken. En als hij dat volhoudt tot 6 uur, dan zou het kunnen zijn dat alsnog het wereldrecord haalbaar is.
1: Dat is dus de coach van Bob, dit was Roel Zwijnenburg. En die voer ook mee met die windsurfer, zeg maar.
0: Ja.
1: En het was dus wel heel erg spannend. Absoluut geen uitgemaakte zaak.
0: Is er inmiddels al nieuws over hoe het is verlopen?
1: Er is inmiddels nieuws en er is goed nieuws, want hij heeft het wereldrecord verbroken!
0: Yes! Oh, wat fijn!
1: Hij haalde niet de 800 kilometer waar hij naar streefde, maar hij is wel gekomen tot 765 kilometer. Hij heeft het dus gered. En we gaan hem zo meteen na 8 uur nog even bellen over deze geweldige prestatie.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Daddy Swims en Guilty voor je op Radio Rijnmond. En Peter, ik wou trouwens vanochtend op een appje van jou reageren van gisteravond.
1: Ja.
0: En vaak doe ik dat via WhatsApp toch gewoon, laat maar zeggen, met een hartje geven of zo'n duimpje.
1: Ja.
0: Dus dan ga je op dat bericht staan en hou je het ingedrukt en dan komen er al die mogelijkheden wat je hem kan geven.
1: Ja, ja, ja. Een smiley of een
0: precies,
1: duimpje.
0: Precies, een hartje, een duimpje, een lachpoppetje.
1: Ja.
0: Weet je wat mij opviel? Dat er nu een WK-bal bij staat.
1: Er staat een WK-bal bij.
0: Er staat een WK-bal. Ga eens kijken of dat jij hem ook hebt.
1: Ja.
0: Dus je gaat naar je WhatsApp. Dan ga je op een bericht staan.
1: Mm-hmm.
0: En dan kijk je dus hoe je hem antwoordt. En als het goed is, staat er dus een WK-bal bij.
1: Ja,
0: ja,
1: er staat een WK-bal bij. Nou, dat is leuk zeg. Nee, dat wist ik echt niet. Wat ontzettend leuk.
0: Ja.
1: Hé. Hey. Ja, maar ik wil even weten bij onze luisteraars of zij hetzelfde hebben inderdaad.
0: Ja,
1: heb je ook een WK-bal? Als je wil reageren op iemands berichtje. Dat is wel grappig. Oh, en als het zo is, reageer even met een WK-bal.
0: Oh, dat vind ik leuk, dat vind ik leuk.
1: Dat kan dan via de Rijnmond-app natuurlijk. Overigens zijn al heel veel mensen wakker hoor. Tetti is al lekker aan het sporten. Wim, die heeft om 3:15 de wekker.
0: Zo.
1: Dan heb je wat aan je dag, zegt hij erbij. Ben, die heeft ook zin in de dag. Die zegt, die stuurt ook al een WK-bal, zie ik erbij. Die zegt, ik heb heel veel zin in de Ardennen binnenkort, over 4 dagen.
0: Oh, leuk.
1: En Danny, die zorgt altijd voor een lach op ons gezicht. En er is nog een Ben, die komt uit België. En die laat weten van, joh, ik volg het WK een klein beetje. Maar op de een of andere manier trekt dit WK me totaal niet aan. En ik ben voor Nederland, niet voor België.
0: Goed
1: ook al
0: zo.
1: Woont hij daar. En ik krijg ondertussen al heel veel WK-ballen. Wim, die stuurt een WK-bal. Phil, die heeft de WK-ballen ook gevonden. Ben, die heeft de WK-ballen gevonden. Heb jij hem al gevonden, die WK-bal? Alles

0: Dus Nick Kamen, I Promise Myself. En I Promise Myself dat ik in ieder geval de wedstrijden van het Nederlands elftal ga kijken. Maar of ik de rest ook ga volgen, dat weet ik niet hoor, bij dit WK. Het leeft nog niet echt in Amerika. En ook hier in onze omgeving leeft het ook nog niet echt, hè?
1: Maar je gaat dus ook de wedstrijd tegen Tunesië kijken, die om 1 uur begint.
0: Ja, ik wil dat wel doen. Ik wil het wel proberen. Ja.
1: Oh, dan gaat de oranje voorziening, die valt deels naar beneden.
0: Ja, ja, dat is een voorteken, denk ik.
1: Dat denk ik. Zo, dat zal wel zijn, zeg.
0: We hebben hier de studio versierd, maar ja, het hangt ineens naar beneden. Terwijl we hebben er niet aan gezeten.
2: Het dus was echt een parcours.
0: Ik vrees dat dit een voorteken was. Ja, we moesten limbo dansen door de studio.
2: Ik heb ze proberen hoger te hangen, maar dat is dus niet goed gegaan. Daar
0: dat
2: komt
0: blijkt.
2: Het op
0: neer. Nee, dat maakt niet uit. Hé, hey, Milou. Ja, 1 plakbandje houdt niet, hè. Dat weet ik niet zo. Er zijn al heel veel straten oranje versierd natuurlijk. Jij hebt iets ontdekt, hè, op de app.
2: Ja, ik ontdekte dus dat je een WK-bal hebt als je op een appje reageert. Dus dan ga je op een chatbericht staan in de WhatsApp.
0: Ja, je moet even uitleggen, want Truus die zegt, ja, waar vind ik die WK-bal? Bij de sporten?
2: Nee, je gaat op een chat staan in je WhatsApp. Maakt niet uit welke. Een berichtje waar je op wil antwoorden. Die hou je ingedrukt. En dan daarboven komt zo'n rij met allemaal emoties. Dus een duimpje, een hartje, een lachenbekkie. Je kent het allemaal wel. En heel klein beetje naar rechts swipen, dan zie je dus een WK-bal. Dus die is rood met blauw en groen en dan zo'n witte swirl erdoorheen.
0: Ja.
2: Daar moet je hem vinden.
0: Nou, en als je hem niet hebt, dan moet je hem even laten weten. Dan sturen we er eentje naar je toe. Dat vind ik ook lullig anders.
2: Oh. Zo meteen krijg je de hoofdpunten van Dave Datema.
1: Nou ja, Peter zei het al, het WK voetbal begint vandaag. Hele stratenkleuren oranje. Maar dat mag niet overal. En dat zorgt weer voor frustratie. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
5: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen.

0: eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
1: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
2: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Fijn dat je er weer bij bent deze ochtend. En ik heb voor jou de verkeersinformatie. En er staan best wat files op dit moment in de regio. Best wel wat kleintjes. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 12 kilometer, 8 minuten vertraging. Nou, die is niet zo klein. En die voelt ook niet zo klein, nee, als je erin staat natuurlijk. Diezelfde A4 die verdwijnt net. Dan hebben we de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer, 8 minuten. Dan diezelfde A15 de andere kant op. Rotterdam richting Europoort tussen knooppunt Rozenburg en Havens 5507 kilometer, 6 minuten. A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer, 6 minuten vertraging. En dan tot slot de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. 9 kilometer file en daar doe je 5 minuten langer over. Dan gaan we naar Steven van der Gijs, het weerbericht. Goedemorgen Steven, wat brengt deze dag?
3: Peter, een hele goede morgen. Nou ja, het relatief koele zomerweer houdt deze dagen nog aan. Ook vanmiddag wordt het maar 17 of 18 graden. Terwijl het normaal in de middag zo'n 20 of 21 graden hoort te zijn. Daarbij beginnen we wel op de meeste plaatsen droog vandaag met geregeld zon. Maar raakt het vanmiddag vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen bewolkt. En gaat het vanaf de namiddag ook af en toe regenen. Nou, de wind die komt vandaag uit het zuidwesten. Die is matig boven land tot soms vrij krachtig langs onze kust. Nou, morgen ook nog een grijze en bewolkte dag. Kan er ook wat regen vallen. Het wordt maar 17 of 18 graden met ook nog eens morgenmiddag een stevige zuidwestenwind. Ja, dan gaan we in het volgende uur kijken of ik wellicht wat beter nieuws heb.
4: Dankjewel, Steven van der Gijzen was dat. 3:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
5: Op de Zwijndrechtse Brug is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Volgens mensen te plaatsen was de bestuurder mogelijk onder de invloed. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De bal gaat rollen op het WK voetbal met vanavond de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal moet nog een paar dagen wachten. Voor Oranje begint zondag het toernooi tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman hoopt dan dat keeper Bart Verbrugge weer in het doel staat.
6: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
5: Verbrugge raakte geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Nou, mocht hij niet halen, dan staat of Vlekken of Roefs onder de lat. Vlekken was de afgelopen periode onder Koeman de tweede keeper, maar daarover is nog steeds geen duidelijkheid gegeven.
2: Ik krijg toch Vlekken van, de manier waarop Ronald Koeman het de pers te woord staat. Ja, van Boeten, kijk, het is hoopvol. Het klinkt allemaal zo neerslachtig. Er zit totaal geen energie in die man. Ik geloof hem ook niet dat hij er zin in heeft en dat hij er vertrouwen in heeft.
5: Ja, misschien over een wedstrijdje of 4-5 als we in de halve finale staan. Je weet maar nooit.
2: Ik voel hem niet.
5: Ja, in eigen land kleurt het ook steeds meer oranje. We zien al foto's van compleet oranje gekleurde straten. Maar dat mag niet zomaar. Mark uit Delft kreeg namelijk te horen van de woningcorporatie. Het moet weg. Want volgens de corporatie is het namelijk een brandgevaar. Doet hij dat niet, dan komt de corporatie het zelf doen morgen. En de rekening van €150 wordt dan bij hem neergelegd, zegt hij in het AD. Volgens woningcorporaties mogen versieringen, zolang het maar brandveilig gebeurt. En de vlaggetjes die zijn opgehangen, die zijn dat niet. Inmiddels is de hele kwestie zelfs een politiek dingetje geworden in Delft. Want ook daar zijn vragen gesteld in de gemeenteraad. Want andere straten, die zijn compleet oranje. Dat is geen probleem. Maar bij Mark mag het dus niet. Ze noemen het regelgeving op z'n smalst.
2: Oh, vind ik wel sneeuw hoor.
4: Ik ook.
5: Ja goed, aan de andere kant, ik wil even zeggen. Kijk, bij mij in de straat zijn ook dingen allemaal oranje versierd. En toen de eerste mensen afgelopen weekend begonnen, zag ik dat ze van die slang, van dit soort dingen
2: vlaggetjes
5: ophangen.
2: Ja, zoals wij in de studio hebben.
5: Zijn. En toen waren er wat andere mensen en die dachten, nou weet je wat, we doen het ook over de weg heen. Nou, ik kan met mijn auto er net onderdoor. Maar als je bijvoorbeeld met een busje of zo er moet zijn, dat gaat geheid fout. En dat mag dus niet.
2: Nee, natuurlijk niet.
4: Dan moet je ze wel hoog
2: ophangen. Dat begrijp ik ook wel.
5: Ja, ga jij het die mensen vertellen, hou je vlaggetjes weg.
2: Nee, maar ik vind
5: dat
2: wel.
5: Dat is natuurlijk gewoon een straatruzie in de dop.
2: Nee, ja, dat, nou ja. Nou, het ligt aan hoe je het zegt. Hè. Het is vaak de toon die de muziek maakt. Als je zegt van, joh, hey, ik vind het hartstikke gaaf die vlagjes. En wat heb je het mooi versierd en wat leuk. Zou je ze iets hoger kunnen hangen? Dan is het al, klinkt het al heel anders dan, dit is toch gevaarlijk. Als je daarmee begint. Snap je wat ik bedoel? De sandwichmethode. Eerst iets positiefs, slaan. Dan de feedback en dan weer iets positiefs.
5: Ja, weet je wat ze al terug zeggen? Hé, hey, hou je feedback.
7: Dit is Radio Rijnmond.
2: Met zometeen de nieuwste single van de G3J's is Chumbawamba.

0: Chumbawamba en Thump Thumping hier bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Je bent er weer bij op deze donderdagochtend. Het is inmiddels 6:50. Zullen we even een vroege vogel erbij halen?
1: Vind ik een goed idee, want we krijgen al heel veel WK-ballen via de WhatsApp. Want ik kwam er dus achter dat je via WhatsApp een speciale WK-bal naar elkaar kan sturen. Maar dat is niet het enige wat mensen vandaag bezighoudt.
0: Nee, Sylvia, het is een spannende dag voor jou, hè? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Een hele spannende dag.
0: En waarom precies?
2: Nou, omdat vandaag de uitslag van de examens zijn.
0: Zo.
2: En bij vandaag om 8:00 komt de normering vrij. En dan gaan de mensen die daar heel veel verstand van hebben op school, gaan alles uitrekenen. Wie er wel geslaagd is, wie er een herexamen heeft en wie er geen kans van slagen heeft.
0: Oh jeetje, en even voor de duidelijkheid, jij hebt niet zozeer familieleden die in spanning zitten, maar het is meer voor jou persoonlijk, want jij werkt in het onderwijs.
1: Jij bent docent.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en je geeft Nederlands, toch?
2: Nederlands, ja.
0: Ja, al een prachtig vak natuurlijk. Ja, altijd mijn lievelingsvak geweest.
1: Ja, ga je ook mensen bellen, Sylvia? Ben jij degene die dat... Oh, spannend.
2: Ja, ik ben mentor van de vierde klas. En ik ben gisteravond al door de leerlingen geappt. Mevrouw, wie belt u als eerste? Belt u op alfabetische volgorde? Wilt u me 2 keer bellen? Want mijn telefoon doet raar. Al die appjes krijg ik inmiddels van mijn leerlingen. Dus dat is wel heel grappig.
0: Ja, grappig, maar ook wel heel spannend. En is het ook wel eens falikant misgegaan?
2: Ja, zeker. Dat een leerling niet opnam of zo.
0: Dat een leerling niet opnam of dat hij dacht dat hij geslaagd was of toch niet. Ja. Weet je wel, zoiets? Heb je daar een voorbeeld van?
2: Nou, maar wel dat een leerling niet opnam, want toen heb ik moeder gebeld. En toen zei moeder van, ja, maar ze zit bij de tandarts. Dan denk ik, waarom? Ga je bij de tandarts?
1: Zo, dan heb je wel stalen zenuwen voor de tandarts en voor je examen. Jeetje.
2: Ja. Jeetje. Dus, nou, het is heel spannend vanmiddag. Dus, ja.
0: Nou zeker, en helemaal bijzonder voor jou ook wel, want het is de allerlaatste, of niet?
2: Ja, het is mijn laatste mentorklas, want dan mag ik eind van het schooljaar, dus per 1 augustus ga ik met pensioen.
0: Nou, en je klinkt nog hartstikke jong en vlot, hoe oud ben je dan?
2: Nou ja, ik heb de pensioengerechtige leeftijd bereikt in juli, dus...
0: Ja joh, dan heb je er gewoon recht op, dan mag het gewoon, hè?
1: Ga je er dan extra van genieten van die dag dat je die leerlingen nog mag bellen?
2: Ik hoop als het natuurlijk bel ik altijd met heel veel plezier. Want de reacties zijn op dat moment altijd het leukst van de leerlingen.
0: Ja.
2: Soms moet ik mijn telefoon ook wel even heel goed van mijn oor afhouden, omdat ik anders gehoorbeschadiging krijg.
0: Het niet is ineens, ja precies. Nee. Hey, Sil, wat ga je nou het meeste missen van het onderwijs?
2: De leukste leerlingen. En de reuring en de gezelligheid van de kinderen die... Ja, toch ook wel heel veel hun best doen. Maar ja, de rotte appels, ik weet niet of ik ze zo mag noemen. Ja, die moet je eigenlijk maar... Dat zijn er maar een paar en die moet je gauw vergeten.
0: Zo is het ook. Aldus Sylvia. Haar laatste woorden als docent?
2: Nou, nee hoor, nog niet. Want ik moet ook nog mijn examenpraatjes houden.
0: Zo is het ook. Nou, je gaat er nog even lekker lang van genieten. En wij genieten ook van jou, dus je bent onze vroegste vogel vandaag. Daar komt hij aangefladderd.
2: Ja.
0: Waar mag ik hem naartoe sturen vandaag?
2: Ja, nou ook misschien.
0: Oh, misschien, daar komt-ie. Ja!
1: Heb je hem?
2: Ja, ik heb hem.

0: Best uit de jaren 80 en 90. En nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Paul Simon en Late in the Evening.
1: Ja, het is nu nog heel vroeg in de ochtend. Het is 7:10. Jij bent in ieder geval al wakker. En Truus, goed nieuws, heeft haar ballen gevonden.
0: Yes!
1: Ja, ze stonden bij haar net even ergens anders onderin.
0: De WK-ballen heb
1: ik
0: het over.
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Hè. Leg nog even uit hoe je die ballen kan vinden als mensen ze zoeken.
0: Ik kwam er dus vanochtend achter dat op WhatsApp bij je emojis heb je nu ook een speciale WK-bal. Dus die ziet er anders uit dan een normale voetbal. En ik dacht dus alleen dat die er stond als je op een chatbericht reageerde. Dus als je dus een chatbericht ingedrukt hield en dan kan je het een emoji geven als reactie. Maar hij staat dus ook gewoon tussen je emojis.
1: Sterker nog, Annemieke zegt, je kunt geen gewone voetbal meer krijgen via WhatsApp. Het is nu automatisch een WK-bal.
0: Nou.
1: Dus dat hebben ze leuk ingesteld wat dat betreft. Ja, en wij zijn ook al in de stemming, hè. De studio is versierd. We hebben oranje vlaggetjes en we hebben rood-wit-blauwe vlaggetjes. We moesten wel limbo dansen door de studio, omdat iemand ze heel onhandig... Het mengpaneel was gewoon niet meer te bereiken.
0: Ja, nee, ik moest echt kruipen naar het mengpaneel. Ik heb ze hoger gehangen. Maar misschien moeten we nog wat aanpassingen maken.
1: Heb jij inmiddels je WK-pool, je bonanza al ingevuld?
0: Ik heb hem vanochtend ingeleverd bij Dave, want die is natuurlijk een beetje de leader daarover. Maar ik moet zeggen, ik heb hem iemand anders laten invullen. Dus ik heb gisteren met diegene gefacetimed en die is dat hele ding met mij doorgegaan. Maar ik had één ding waar ik het niet mee eens was met diegene. Hij heeft Nederland laten winnen.
1: Hij heeft Nederland wereldkampioen
0: gemaakt. Hij zei, ik vul hem voor je in, maar dan wint Nederland wel.
1: Oké, nou dat vind ik wel een goede deal op zich. Dat je dat dan zegt als voorwaarde. Bij mij is het heel gek gegaan. Ik heb mijn zoontje laten invullen. En ik heb hem maar twee keer gecorrigeerd. Hij zei bijvoorbeeld Paraguay-Brazilië, zei hij 6-1. En toen zei ik, zullen we dat bijvoorbeeld omdraaien? Ja hoor, is goed. Weet je wel, maar hij heeft alle uitslagen bepaald voor mij.
0: Nou, jouw kansen zijn superhoog.
1: En wie eindigde in de finale? Amerika en Frankrijk.
0: Nou, dat zou op zich kunnen.
1: Ja, en Frankrijk ook als winnaar. Dus ook dat zou wel weer kunnen. En Trump wil natuurlijk sowieso dat Amerika in de finale komt.
0: Ik kan zeggen, Trump
1: dus
0: gaat
1: ik zit geramd. Maar ik ben heel erg benieuwd naar onze luisteraars.
0: Ik ook.
1: Heb jij een WK-pool ingevuld? Ben ik sowieso benieuwd naar. Maar wie heb je dan laten winnen? Of hoe ver heb je oranje laten komen? Dat vind ik eigenlijk helemaal interessant om te weten. Omdat ik me afvraag of mensen vertrouwen hebben.
0: Hoe ver heb jij laten komen?
1: Tot de 16e finales.
0: Nee,
1: dus bij de
0: laatste
1: 32.
0: Dat is niet zo ver, toch?
1: Nee, ik denk dat we de pool overleven. Nipt. En dat we daarna dat we bij de laatste 32 zitten en dan uitgeschakeld worden.
0: Jeetje, Peet, waar is je vaderlandsliefde gebleven?
1: Ja, ik hou heel erg van oranje. Maar ik heb er weinig vertrouwen in. Dat is wat anders.
0: Dat blijkt.
1: Ja. Wie heb jij laten winnen? En hoe ver komt oranje in jouw WK-pool? Of in jouw gedachten? Dat mag natuurlijk ook, hè, als je geen pool hebt ingevuld. Laat het me even weten. De Rijnmond-app die staat voor je open. Rechtsboven de app-ons-button. En dan kom je zo gezellig hier bij ons in de studio. Ik ben heel erg benieuwd of we een beetje vertrouwen hebben in oranje of totaal niet.
0: Ik ook.
1: Een paar dagen voordat we echt van start gaan. Voordat die leeuw officieel gaat brullen.

0: Bruno Mars en I Just Might. En hij komt binnenkort in Nederland. Hè? Volgende maand is hij er al.
1: Jij gaat erheen.
0: In een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Voor de Romantic Tour. En inderdaad, ik ga erheen. Puur dankzij mijn vrouw. Want die heeft nog tickets weten te regelen. Omdat ze echt als een gek heeft lopen klikken. Laat nog even weten hoe ver Oranje komt volgens jou. Hoe ver denk je dat het Nederlands elftal van Ronald Koeman komt op dit WK? Laat het maar weten via de Rijnmond app.
1: En zo meteen bellen we met de 19-jarige Isaura. Die een jaar lang zonder haar telefoon leefde. En dat heeft haar leven drastisch veranderd. Nou ja, hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: En jij kunt je kronen tot de absolute tune-kampioen van 2026. We spelen namelijk zometeen weer de nieuwe tune van toen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat. Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Een hele goede morgen. Het is 1 minuut over 7. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Met zometeen muziek van Ruben Hillen en Taylor Dane.
0: Eerst krijg je het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen Dave.
8: Goedemorgen. In Rotterdam Schiebroek is gisteravond de seniorenflat grotendeels ontruimd vanwege een brand. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen omdat de meeste bewoners slechte been waren. Rond een uur of 7 was de brand aan de Wilgelei uit. Meerdere katten zijn gered door de brandweer. Die moesten mee met de dierenambulance omdat ze rook hadden binnengekregen. Over de oorzaak van de brand in Schiebroek is niets bekend. Op de Zwijndrechtse brug is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Volgens mensen ter plaatse was de bestuurder mogelijk onder invloed. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Dame Nevel, onderdeel van de Gorkumse scheepsbouwer Dame Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn erover gesprekken gaande. Het gebeurt niet vaak dat de staat een deel van een bedrijf overneemt. De overheid heeft aandelen in 40 bedrijven, zoals vervoers, energiebedrijven en banken. Dame bouwt onder meer marinefregatten en is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van Nederland. Het wordt gezien als een bedrijf van strategisch nationaal belang. Ook andere NAVO-landen laten marineschepen bouwen bij Dame. Internationale handelaren worden voor miljoenen euro's opgelicht met fraude met olieopslag in de haven Rotterdam. Justitie staat vaak machteloos. Handelaren kunnen daardoor vaak fluiten naar hun geld. Het gaat om grote bedragen van honderdduizenden tot miljoenen euro's per zaak, zegt het havenbedrijf bij Nieuwsuur.
9: Ik noem dat een soort van marktplaatsfraude, alleen dan XL. Dus er zijn mensen, kwaadwillenden, die handelen in niet bestaande partijen olie of niet bestaande overslagruimte in die grote terminals om mensen op te lichten, dus eigenlijk financieel gewin eruit te halen.
8: Uitzoeken wie er achter de oplichting zit is vaak een hele lastige klus die veel tijd kost, zegt justitie. En omdat in vrijwel alle gevallen de oplichters en de opgelichte partijen uit het buitenland komen, is vervolging erg lastig. Vorig jaar registreerde een meldpunt 10 miljoen dollar aan fraudebetalingen. De teller voor dit jaar staat al boven de 2 miljoen. Het weer, eerst vrijwel overal droog, met ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17 tot 18 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen en dan wordt het opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij nog de verkeersinformatie. Bestaande uit twee files bij ons uit de regio. Namelijk op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoefvliet. 9 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. En ook een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en in de Industriegebied Avelingen. 6 kilometer en daar doe je 5 minuten lang over.
0: Dat is wel leuk. Vandenberg die reist zo met je mee.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
13: Radio met een grote R.
14: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: De Stedelijk Deen op je favoriete radiostation, Radio Rijnmond. En Can't Get Enough of Your Love. Een hele goede morgen. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
1: Op deze lovely day.
0: Je luistert naar Rijnmond met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. En het wordt vandaag weer niet om over naar huis te schrijven met een temperatuur die schommelt rond de 18 graden.
1: Oh jeetje, nou, en de langste file in onze regio. Nu vind je op de A27 tussen Geertruidenberg en Werkendam en heb je 5 minuten vertraging.
0: Belgische Tesla-eigenaren die kunnen nu net als in Nederland de handen van het stuur halen. Er is namelijk goedkeuring verleend voor het zelf laten rijden van de auto. En dat dankzij het voorwerk van Nederland.
1: En paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Basiliek Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het 172 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend.
0: En FIFA-voorzitter Gianni Infantino, dat is de opvolger ooit geweest van Sepp Blatter, die heeft gisteren gereageerd op de situatie van de Somalische scheidsrechter. Weet je wel, die werd geweerd uit de Verenigde Staten. Infantino die noemt de kwestie ongelukkig, maar hij zegt niet bij machten te zijn om landen terecht te wijzen.
1: En zometeen het verhaal van Isaura uit Rotterdam, die een jaar lang zonder smartphone leefde.
0: Leeft ze nog dan?
1: Ja, ze heeft het overleefd, een jaar zonder smartphone. Dat kunnen we zeggen. Maar we gaan er zo meteen bellen om te vragen hoe.
0: Ja, wel op haar smartphone, hè, bellen wij zo meteen.
1: Ja, precies.
0: Vandenburg komt er ook aan. Stephanie Mills is onderweg. Maar eerst de winnaar van The Voice of Holland. Hij zat in het team van Suzanne en Freek. Werd een beetje bekritiseerd. Is hij nou de echte winnaar? Maar hij heeft wel een lekkere eerste single afgeleverd. Die heet

0: Vandenberg onder leiding van Bert Hering. En ik moet altijd denken aan die bierreclame die hij daarna nog heeft gemaakt in de jaren 90. Voor een niet nader te noemen biermerk heeft hij toen nog liedjes gemaakt. Julie July bijvoorbeeld. Maar dit was Burning Heart. Een hele goede morgen. Het is 10 minuten voor 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar een heel jaar lang leven zonder smartphone. Voor de meeste jongeren en eerlijk gezegd ook voor mij klinkt het als een absolute nachtmerrie. Geen WhatsApp, geen Spotify in de bus en al helemaal niet eindeloos scrollen op TikTok. Het overkwam de Rotterdamse Isaura Duimel toen ze 13 was en haar ouders haar telefoon innamen. Maar wat begon met serieuze afkikverschijnselen veranderde haar leven drastisch. Isaura, een hele goede morgen.
1: Hallo, een hele goede morgen.
0: Nou, je klinkt nog vrolijk in ieder geval. Je bent ondertussen 19, je studeert aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam. Neem ons even mee terug naar die dag dat je 13 jaar oud was. En je ouders pakten je telefoon af als straf. Hoe hard kwam die klap op dat moment aan?
1: Zo, je wil niet weten. Het was echt, onwonderbaarlijk eigenlijk. Je weet niet wat er overkomt en je denkt, ik moet hem nu terug hebben. Ja. Het was echt, ik was wel echt zeker super boos op mijn moeder.
2: Had je gedaan als pubermeisje dat ze je telefoon afpakte?
1: Ja, dat was het dus. Ik ging met een vriendje toen bellen tot laat in de avond. En mijn moeder zei al van, hey, je moet morgen naar school. Zet de telefoon eens weg. Maar ja, ik luisterde natuurlijk niet. Dus op een gegeven moment was de enige oplossing, telefoon pakken dan.
2: En voor hoe lang werd die afgepakt?
1: Ja, eerst zat ik dus voor 3 maanden. Maar de straf werd verlengd, omdat ik me niet bleef gedragen. Dus,
0: wat deed je dan? Wat deed je dan allemaal?
1: Laat thuiskomen.
0: Je was echt heel ondeugend, jij.
1: Ja. En dan gewoon zoveel mogelijk mijn goede gedrag laten zien, zodat ik zo snel mogelijk de telefoon weer terugkreeg. Dus het was echt,
2: Maar die kreeg je dus niet terug, hè? Hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd?
1: Een jaar, anderhalf bijna.
2: Oh, ja. En wat was het moeilijkste in dat jaar?
1: Ja, dat echt wel dat je dan je vrienden niet meer kan appen of bellen. En ook muziek luisteren met openbaar vervoer was voor mij echt wel lastig. Maar tegelijkertijd, het is niet alleen zijn nadelen meegegeven. Want het is ook zoiets moois om even zo lang geen telefoon te hebben. Om gewoon jezelf even te kunnen vervelen en... Maar ook eventjes bij jezelf in te checken en nieuwe dingen te proberen. En ja, ook super mooi hoor.
0: En wat heeft het je dan uiteindelijk gebracht en opgeleverd? En hoe hoop je daar anderen mee te inspireren?
1: Voor mij heeft het vooral toch wel echt gebracht dat ik bij mezelf kan komen. Dus op het moment dat ik dan... ik heb natuurlijk weer social media, hè. Dus als ik dan weer aan het scrollen ben, dan kan ik ook sneller zeggen van... Hey, ik weet dat ik nu aan het scrollen ben, ik ben ervan bewust en... Weet je, ik ga het nu eventjes stoppen. Ik ga nu even een boek lezen. Of ik ga nu even iets anders doen. Ik hoef het niet overal mee te nemen.
2: Ik vind het zo knap, want zelfs ik zit gewoon te doomscrollen. Terwijl ik weet dat het niet goed voor me is. Maar jij hebt het ook echt omgezet, hè, in een eigen bedrijf. Vertel.
1: Ja, Digital Balance Coaching heet het. En daarmee hoop ik dus eigenlijk jongeren te ondersteunen bij het wat meer vinden van zichzelf. Minder vergelijken op social media. En ook echt... te denken van je telefoon is een hulpmiddel. Het is niet gelijk slecht, maar het kan je ondersteunen om bepaalde dingen te doen of informatie op te doen. Maar het is niet de bedoeling dat jij eronder lijdt.
2: Precies, en hoeveel kinderen heb je al kunnen helpen?
1: Ik heb nu, tot nu toe ben ik echt nog startende. Dus ik ben zoveel mogelijk op zoek nu naar scholen waar ik een les mag geven. En ik heb nu wel al bij een organisatie al een les mogen geven.
2: Wat
1: dus
0: nou, wat leuk.
1: Het start zich op en ik vind het superleuk. Dus hopelijk kan ik nog meer jongeren inspireren. Maar ook later hopelijk ouders ook. Want die willen natuurlijk ook weten hoe
0: het... Ik denk het wel, hoor.
2: En tot slot, Isaura, hoe dankbaar ben jij je ouders als ze die telefoon hebben afgepakt?
1: Oh, je wil het niet weten. Ik ben zo blij dat mijn moeder dat heeft gedaan. Aan de andere kant kon ik haar natuurlijk op dat moment vervloeken. Maar het was echt super fijn om die ervaring te mogen meemaken. Als een van de weinigen. Ik weet niet wie dat nog meer zou hebben. Maar het was echt heel fijn.
2: Ik zou er een dikke knuffel geven.
0: Isaura Duimel, heel veel succes met je studie aan het Grafisch Lyceum. En super, met je bedrijf Digital Balance Coaching. Fijne dag.
1: Dankjewel.

0: Stephanie Mills op Radio Rijnmond. Never knew love like this before.
1: En zo meteen krijgen de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van onze eigen nieuwslezer Dave Datema.
2: Ze is 77, komt uit onze regio. En mogelijk maakt ze haar debuut op het WK. Wie het is en op welke positie ze staat, dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
7: Voordeeluitjes.nl.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
10: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
12: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
0: Wel lachen. We krijgen een berichtje van Ad Waasdorp. Die zegt, goeiemorgen Peter en Milou. Peter die had het vanochtend over het brullen van de Nederlandse leeuw. Maar, zegt hij, ik vrees dat het meer het piepen van een pasgeboren kitten wordt. Oh, dat is niet echt veelbelovend. Maar ik vind wel, als het een kitten wordt, weet je, dat het dan een beetje een agressie, weet je dit. Weet je wel, dat willen we
1: dit
0: zien.
1: Dit is als Messi weer iemand floort, precies. Nee, goedemorgen. Het is 19:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie. Bestaande uit 4 files bij ons uit de regio. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Kluisplein en Zoeterwoudendorp. 9 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 6 minuten. Dan nog file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Industriegebied Avelingen. 6 kilometer, ook daar 6 minuten vertraging. En tot slot een andere file op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 4 kilometer en daar heb je 6 minuten oponthoud.
0: Dan gaan we zonder oponthoud naar Steven van der Gijzen. Steven, wat brengt deze dag? Goedemorgen.
13: Een hele goedemorgen, Peter en Milou. Nou, vandaag nog een relatief koele zomerdag. Vanmiddag maar 17 of 18 graden. Wel beginnen we vandaag op de meeste plaatsen droog. Er kan een enkel drupje regen vallen, maar veruit de meeste plaatsen blijven droog. Maar vanmiddag, dan raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt. En vooral vanaf de namiddag en vanavond krijgen we overal te maken met regen. Nou, morgen ook een grijze en regenachtige dag. Een dag om snel te vergeten. Hooguit 17 of 18 graden. Met ook nog een stevige zuidwestenwind. Ja, en kijken we dan naar het weekend. Dan hebben we op zaterdag een aantal wolkenvelden. Ook wat zon, nog een kleine kans op een bui. Maar ik denk meestal tijd is toch wel droog. Wordt het in de middag ongeveer 18 graden. Zondag, dan gaat de temperatuur eventjes terug naar...

0: naar 17 graden, maar blijft het wel op de meeste plaatsen droog. En na het weekend, Peter, dan krijgen we weer te maken met hogere temperaturen, zeker vanaf dinsdag. En dan wordt het weer meer dan 20 graden.
1: Kijk, dat is in ieder geval positief vooruitzicht. Dankjewel, Stefan, voor zover. We spreken je over een uur weer. Het is inmiddels 7:55. Tijd voor de hoofdpunten en die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Damen Nevel. Dat is een onderdeel van de Gorinchemse scheepsbouwer Damen Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn daarover gesprekken gaande. De overheid heeft nu al een belang in ongeveer 40 bedrijven. Er zitten bedrijven bij als KLM, GasUnie en ABN AMRO. Damen bouwt onder meer marinefregatten en is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van Nederland. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. In meerdere plaatsen zijn explosies gemeld. Volgens het Iraanse leger is als reactie de straat van Hormuz gesloten voor het scheepvaartverkeer, maar dat wordt weer door de Amerikanen ontkend. En Orgel Joke uit Vlaardingen maakt misschien haar debuut op het WK voetbal. De FIFA heeft haar gevraagd om op te treden voor een wedstrijd van het Nederlands elftal, mocht Oranje de tweede ronde halen. Ze mag dan voorafgaand aan de wedstrijd in het stadion het publiek opzwepen. Ze zei overigens niet meteen ja.
3: Ik moest er wel eens even goed over nadenken, hoor. Want mijn zoon die belde in eerste instantie van ja, maar ik heb een mail gekregen. Maar ik denk echt dat het een grapje is. Hij zegt dus ik ga het even terug mailen. Hij zegt maar dat en dat heb ik gehoord, dat je gevraagd wordt om daar te spelen. En uiteindelijk werd dat een, hebben ze met elkaar een Zoom gesprek gehad. Een meeting. En daar kwam het tot uiting dat het dus inderdaad waar was.
2: Ja, Orgel Joke treedt regelmatig op plekken waar je het niet zou verwachten, zoals muziekfestivals. En een optreden op een WK, ja, het zou wel een eer zijn.
3: Dat is niet normaal. Als je 77 word ik zaterdag en dat je dat dan mag doen.
2: Ja, maar ja, dan moet Nederland natuurlijk wel nog de tweede ronde zien te halen in een groep met de Zweden, Japan en Tunesië.
1: Ik vind wel dat we Orgel Joke zo meteen even moeten proberen te bellen. Het is toch hartstikke leuk.
4: Echt heel
1: dat
4: leuk.
1: Dat ze dit weer voor elkaar krijgt. En inderdaad, ik snap wel dat ze denkt dat het een grapje is. En als je het vertaalt, dan is het ook een grap, hè? Organ Joke krijg je dan. Goed.
5: Dit is Radio Rijnmond.
1: Met zometeen de Rolling Stones, de nieuwste single, maar eerst Cher voor je.

0: en Cher op je favoriete radiozender Radio Rijnmond en de Shoop Shoop Song. En het origineel van het nummer komt uit 1963, ooit gezongen door Mary Clayton. Dit was de allereerste versie. Lekker hoor.
1: Heerlijk.
0: Er zit ook heel veel power in. En daarna is hij onder andere door Aretha Franklin en door tal van de andere artiesten uitgevoerd. En de versie die je net hoorde van Cher, die komt uit 1990. En is afkomstig van de soundtrack van de film Mermaids. Het is inmiddels 7:07. De tune. Van toen. Daar is hij weer hoor. Nog 3 weken lang de tune van toen. Daarna verdwijnt deze quiz voor onbepaalde tijd in onze spellenkast. Dat betekent dat je nog een paar keer kunt meedoen. In totaal 15 keer. 15 tunes die je kunt raden. En als dagwinnaar win je sowieso die exclusieve nergens anders te winnen Gerst de Rijnmond sokken.
1: Of dat dan nog niet genoeg is, maak je ook nog eens kans op die maanprijs. Ja, dat is deze maand 2 kaarten voor een avond vol jazz, soul en live muziek op zaterdag 11 juli in Rotterdam.
0: Maar je kunt eind juni dus ook vandoor gaan met de eretitel Tune Kampioen van 2026.
1: Spannend hoor.
0: En wie dat wordt, ik weet het niet. Maar Milou houdt dus een lijstje bij met onze luisteraars. De hoeveelheid goede antwoorden spelen een rol. Maar ook de snelheid waarmee je speelt, hè?
1: Nou, zeker weten. Ik heb onder andere Ruud en Danny in de lijst staan. Irma en Bram doen ook mee.
0: Ja, inderdaad. Het is vandaag een tune van een iconisch spel. Ontworpen door een Rus, door Alexei Pashtinov. Het spel kreeg algemene bekendheid doordat het meegeleverd werd bij een spelletjesplatform, de Game Boy van Nintendo, in 1989. En dit is de tune.
2: De tune van toen.
0: Dat klinkt ook wel een beetje Russisch, hè?
1: Ja.
0: Maar welk spel is het ook alweer? Heb je enig idee? Laat het maar weten via de Rijnmond-app. Rechtsboven de app ons button. En de snelheid speelt dus ook een rol, hè? Milou zit al klaar met een stopwatch. Ingedrukt en wel. De tune die je net hoorde. Welk spel hoort daarbij? Laat het maar weten. De app staat voor je open.

0: nummer toch van Sambar. Nieuwste single, die heet Homebreaker. En die hoor je uiteraard hier op Radio Rijnmond. En het is inmiddels 18 minuten voor 8.
1: En Tom Rozen, een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen, Rijnmond.
0: Is dit de Tom Rozen die we gisteren spraken?
1: Ja, want we spraken je gisteren in de uitzending over dat je als enige regiogenoot en als enige leerkracht in het speciaal voortgezet onderwijs was genomineerd voor de Impact Award Docent van het Jaar. Gistermiddag ging je daar naartoe met je hele klas.
0: Nog niet verklappen, hoor.
1: Nog niet verklappen, Tom. Maar neem ons even mee. Hoe was je middag?
2: Het was een hele bijzondere middag met de bus naar de AFAS Live. Met heel veel andere kinderen was het natuurlijk al super spannend om met de klas zoiets mee te maken. Maar het was super geregeld. We hadden een balkonnetje apart in de AFAS. En ik heb hele blije kopjes gezien. Voor de klas was het echt geweldig. Alleen de reis al. En op de terugweg lag iedereen lekker te slapen in de bus. Omdat het toch wel indrukwekkend was.
0: Oh, wat geweldig. Ja, en dan heb je nog niet eens over die awarduitreiking gehad. Want toen kwam dat moment van die Impact Award. Docent van het jaar. En dan willen wij natuurlijk weten, heb je hem gewonnen?
2: Ja, ik zou jullie niet langer in spanning laten wachten. Ja, ik heb hem te pakken.
0: Zeg,
1: Had je hem zien aankomen? Had je hem verwacht? Was het spannend?
2: Nee, ik had het zeker niet verwacht. Ik had toch mijn Rotterdamse bescheidenheid een beetje meegenomen.
0: Ja.
2: Ik had het gehoopt. Het is wel een enorme eer om genomineerd te zijn. En zoals ik gisteren ook al zei, het gaat uiteindelijk ook niet om zo'n prijs of om zelf met je bakkers op zo'n podium te staan. Het gaat erom om dat fantastische werk. En als ik maar een paar mensen kan inspireren om misschien ook eens te komen kijken in het speciaal onderwijs of
0: wat goed,
2: misschien ook een keertje wat dat willen doen, dan hebben we eigenlijk al gewonnen. Dus ik zag hem niet aankomen, maar ik moet zeggen, in Amsterdam op dat podium, toch wel heel lekker.
0: In Amsterdam op het podium, ja, dat snap ik, ja, als Rotterdammer. Wat fantastisch, zeg. Heerlijk. Ik ben zo blij voor je. En ik weet zeker, onze luisteraars zijn dat ook. Gefeliciteerd dus. En we zijn ook heel erg benieuwd, nog even tot slot voor de mensen die dat gisteren gemist hebben. Wat maakt het zo belangrijk en zo mooi om te werken met deze kinderen?
2: Ja, er zijn gewoon hartstikke veel kinderen in Rotterdam en in heel Nederland die wat meer moeite hebben met leren, wat meer moeite hebben met hun gedrag om zich te concentreren of wat dan ook. En daar kunnen we makkelijk overheen stappen of we kunnen zeggen, je kan het niet, terwijl dit kinderen zijn die de toekomst zijn van ons land, de toekomstige impactmakers en die straks echt het verschil maken. En die enorm veel talent hebben. En ik zie elke dag in mijn werk dat als je er met een lach en een beetje liefde tegenaan gaat, dat er zoveel moois uit die kids komt. Ik zie niet per se kinderen in het speciaal onderwijs met een achterstand. Ik zie kinderen die met een beetje extra aandacht hun talenten nog meer kunnen laten zien. En volgens mij zijn het echt de basis van de toekomst. Dus die gaan er ook wel komen allemaal op deze manier.
0: Oh, wat heerlijk om dat enthousiasme bij jou te horen, Tom. En nogmaals gefeliciteerd met deze Impact Award. Tom Rozen hoorde je op Radio Rijnmond. Leerkracht dus van het jaar van het speciaal onderwijs. En wij spelen nog steeds een spel dat heet
3: Tune van Toen.
0: Ja, en de vraag aan jou is, welke tune is dit? Het is een Russische tune. Hij werd meegeleverd met de Game Boy, dat spel. Maar Bart Burger die zegt, hier haak ik af. Geen flauw idee. Ook ga ik vanaf dit weekend 2 weken kamperen. Dus ik ben even uitgeschakeld op de radio. Nou, tot ziens, Bart.
1: Doei, Bart.
0: Doet niet meer mee bij deze. Maar jij kan nog wel meedoen. En snelheid speelt dus ook een rol. Dus herken je de tune? Laat het dan even weten. Via de Rijnmond-app.

0: Album van de Stones komt 10 juli uit. For a Tongue, zo heet het nieuwe album. De nieuwste single is ook wel uit. En dit is natuurlijk een wat oudere, Start Me Up. En ik moet altijd denken aan Ivo Omstelde, de oud-burgemeester van Rotterdam. Die zegt, dat is mijn favoriete nummer, Start Me Up van de Stones. Huh?
1: De tune.
0: Yes!
1: Van toen.
0: We spelen de tune van toen. En de tune van vandaag luidt als volgt.
1: De tune van toen.
0: Het is een beetje een Russisch liedje eigenlijk. Maar dan van een spelletje.
2: En dat was wel niet zo makkelijk om te raden. Want ik zag al antwoorden voorbij komen over Super Mario. Mensen die afhaakten. Dus ja, ik ben benieuwd of die überhaupt wel geraden gaat worden vandaag. Linda uit Zwijndrecht, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
2: Nou, voor we hopelijk naar het goede antwoord gaan, ben ik benieuwd, wat brengt de dag vandaag? Wat ga je doen daar in Zwijndrecht?
3: Nou, ik ga dadelijk eerst naar mijn paard en daarna ga ik werken.
0: Wat leuk, je hebt een eigen paard.
3: Ja.
0: En hoe heet je paard?
3: Hij heet Gloriant.
0: Gloriant?
2: Wat een bijzondere naam.
0: Ja, waar komt het vandaan?
3: Ja, dat krijgen ze als ze geboren worden, krijgen ze dat in het stamboek.
0: Ah, zo.
2: En je hebt hem niet meer gewijzigd, die naam.
3: Nee. Ja, hij heet normaal, heet die Cookie.
0: Ah, dat is een schattig naam. Hey, wat betekenen paarden in jouw leven dan?
3: Alles.
0: En kun je daar iets meer over vertellen? Want wat houdt dat in, alles?
3: Nou ja, het is gewoon je maatje.
0: Ja.
2: Het is een extra gezinslid eigenlijk, maar dan op afstand.
3: Ja, dat zeker. Want hij is al 31, dus
0: dan moeten we
3: er heel zuinig op zijn.
2: Oh, mooi. En doet het nog alles? Kan je er nog op rijden? Of is het vooral lekker in de wei zetten dan?
3: Ja, dat wordt allemaal gedaan, dus ik ga er wel een aantal keren per week in heen. En ga ik hem verwennen en aandacht geven en wandelen en alles.
0: Prachtig joh, wat mooi dat je dat je er zoveel liefde uit haalt. Dat is echt wel heel goed om te horen. En wij lieten net een tune horen en ik hoop dat je me herkende.
3: Ja, tuurlijk, dat is Tetris.
0: Is dat Tetris? Gaan we even kijken naar de jury. Is dat het goede antwoord? Gaat die prijs naar Linda en ook een beetje naar haar paard. Kawabanga, yes, gefeliciteerd Linda.
2: Linda, die sokken die komen jouw kant op hoor.
3: Oh, lekker.
2: En die maanprijs, daar maak je ook nog eens kans op. 11 juli een heel bekend jazzconcert bij ons in de regio. Daarvoor ga je in de Grabbelton. En ik zet je ook nog eens op die lijst van de beste tune-winnaars.
0: Oh ja.
2: Ja, dat moet wel.
0: Ja, dat was er ook snel bij, hè, Linda? Ja.
3: Ja. Ik hoorde ermee denken. Ja, dat kan niet missen.
0: Nou, je denkt ook mee naar de eretitel tune-kampioen van 2026. Maar daar doen ook heel veel andere mensen aan mee, hoor. Rijntje zag ik voorbij komen. En Ron en Sean.
2: Joke.
0: Brian niet te vergeten. En alleen Bart, die haakt af. Dus dat is wel jammer. Aniel doet ook mee. Hartstikke gezellig. We gaan naar Sliedrecht. Want daar is een zangeres opgestaan die veel hits scoort de laatste tijd. Sera heet ze. Het held high.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90,
3: nuttigen we.
2: En nu.
4: Wat zijn we gek van?
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.
7: Ah,

0: Mary has a one night in Bangkok bij Radio Rijnmond.
1: En zo meteen bellen we met de Rotterdamse Oranje fans Paul en Caroline. Die hebben al ruim 20 jaar geen wedstrijd van het Oranje elftal gemist. En hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
0: En heeft Bob nou wel of niet het wereldrecord windsurfen verbeterd in Oudorp? Nou, je hoort hem dat zo meteen vertellen op Radio Rijnmond. En we bellen met een man die de eer heeft om namens de NOS commentaar te geven op televisie bij de finale van het WK voetbal.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: Een hele goede morgen. Het is 1 minuut over 8.
1: Zometeen muziek van Shanna Spyro en Kane komt ook nog aan.
0: Maar eerst het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Op de Zwijndrechtse brug is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Volgens mensen ter plaatse was de bestuurder mogelijk onder invloed. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Dame Nevel, onderdeel van de Gorkumse scheepsbouw Dame Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn erover gesprekken gaande. Het gebeurt niet vaak dat de staat een deel van een bedrijf overneemt. De overheid heeft nu aandelen in 40 bedrijven zoals de KLM, GasUnie en ABN AMRO. Dame bouwt onder meer haven marinefregatten en is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land. Het wordt gezien als een bedrijf van strategisch nationaal belang. Ook andere NAVO-landen laten marineschepen bouwen bij Dame. Internationale handelaren worden voor miljoenen opgelicht met fraude met olieopslag in haven Rotterdam. Justitie staat vaak machteloos en handelaren kunnen daardoor fluiten naar hun geld. Bij dit soort fraude laten criminele handelaren betalen voor de opslag van olie, terwijl die olie vaak niet bestaat of niet beschikbaar is voor de verkoop. Ze verleiden kopers met valse documenten en websites. De slachtoffers betalen dan honderdduizenden euro's of zelfs miljoenen. Uitzoeken wie er achter de oplichting zit is vaak een lastige klus die veel tijd kost, zegt justitie. Vaak zitten zowel slachtoffer als daden in het buitenland en dan is vervolging erg lastig. Het aantal internationale studenten in ons land is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dit studiejaar staan bijna 130.000 studenten op een hbo of universiteit ingeschreven die niet uit Nederland komen. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met zo'n 10-20%. Nu is er sprake van een minimale daling. Er komen vooral minder studenten uit Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is nog wel een toename te zien van enkele tientallen buitenlandse studenten. Maar bij de Hogeschool Rotterdam is een duidelijke daling zichtbaar. Het weer, eerst vrijwel overal droog, ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en aan het einde van de middag en aan het begin van de avond gaat het regenen. Het is 17 tot 18 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen en opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijgt van mij nog de fileinformatie met de vier langste files bij ons uit de regio. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer, 11 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 7 minuten. Dan nog file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer, 5 minuten oponthoud. En tot slot een andere file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en in de zichtgebied Avelingen. 9 kilometer en daar doe je 11 minuten langer over.
0: Zometeen deze van Kane.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
13: Radio met een grote R.

0: een speciaal plekje in mijn hart heeft Kane en Radan on Me. Want wij waren er samen bij, hè? In Ahoy bij het afscheidsconcert PT Milou on Tour.
1: Ja, dat was echt PT Milou on Tour, inderdaad. En dit keer ontplofte het podium niet. Dat gebeurde wel tijdens het TMF Awards in 2002.
0: Oh, met die regen.
1: En toen dachten we, laten het regenen. En toen ging Dinant bijna op zijn snuit. En toen met die elektrische gitaar was super gevaarlijk. Maar dat gebeurde niet bij het afscheid, inderdaad. 7:08. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Bij een kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Eerst vrijwel overal droog met ruimte voor de zon. Vanmiddag raakt het bewolkt en volgt in de namiddag en avond overal regen. Het wordt maximaal 17 of 18 graden bij een zuidwestenwind.
0: En de langste file die vind je op de A27 tussen Geertruidenberg en Industriegebied Avelingen. En dan heb je 10 minuten vertraging.
1: FIFA-voorzitter Gianni Infantino die heeft gisteren gereageerd op de situatie van de Somalische scheidsrechter. Die werd geweerd uit de Verenigde Staten. Infantino die noemt de kwestie ongelukkig, maar hij zegt niet bij machten te zijn om landen terecht te wijzen.
0: En Bob van den Burg deed gisteren op het Grevelingenmeer bij Oudorp een wereldpoging windsurfen. Dat deed hij voor zichzelf en voor het goede doel, spieren voor spieren namelijk. Het oude record dat stond op 695 kilometer in 24 uur. Maar ja, of dat hij dat record ging verbreken, het was al niet zo makkelijk.
1: Nee, Bob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het was een hele heftige wereldrecordpoging windsurfen. Maar de vraag is, heb je het gered of niet?
2: Yes, we hebben hem te pakken.
1: Yes.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Ja, gefeliciteerd. Ja, fantastisch. Ja, ja. Dat het toch gelukt is. Want het was niet makkelijk, hè?
2: Nee, ja, in 24 uur kan er zoveel gebeuren. En het begon echt heel goed, dus een mooi piekmoment. Daarna ging het heel lang, heel snel bergafwaarts.
1: Ja.
2: En Roel hebben jullie volgens mij ook even gesproken.
1: Ja, jullie coach?
2: Dus ik weet, ja, dus ik zat met Roel in de boot en ik weet nog dat we tegen elkaar zeiden van ja, laat het record, zei hij tegen mij, laat het record maar los, weet je. We zijn hier om geld in te zamelen voor spieren voor spieren. Dus dat gaan we gewoon doen.
1: Mooi.
2: En het record, ja, weet je, laat het maar los. Maar uiteindelijk kwam de wind weer terug en was het genoeg om hem te verbreken.
1: Ja, dat zei hij ook, Roel, inderdaad. Van nou, de wind is weer terug, nou laten we hopen dat het lukt. Ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar gelukkig is die wind dus aangebleven. En is het uiteindelijk gelukt? En welke tijd heb je neergezet? Je wilde 800 kilometer, dat is niet gelukt. Wat wel?
2: Nee. Ja, uiteindelijk ben ik op 765 kilometer uitgekomen.
0: Dat is nog
1: fantastisch.
0: Heel veel.
1: Ja, dat is toch geweldig. En hoeveel gaat er dan naar spieren voor spieren?
2: Voor nu zitten we bijna op 35.000 euro. Dus als we nog wat luisteraars kunnen aanmoedigen om over die 35.000 euro heen te komen, dat zou geweldig zijn.
1: En welke website hoort daarbij?
2: Surfervoorspieren.nl.
1: Surfervoorspieren.nl, dankjewel. En mooi dat je dit even met ons wilde delen, Bob. Geweldig.
2: Dankjewel.
1: Oké, keep on surfing. Doei doei.
2: Yo, hoi hoi.
1: Eerst even lekker slapen.
2: Ja.

0: Lutricia McNeil, Ain't That Just The Way bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
1: En vandaag is het zover. Het WK voetbal gaat beginnen dan eindelijk. En als Oranje ergens ter wereld speelt, dan zijn zij er als de kippen bij. Rotterdammers Paul en Caroline volgen het Nederlands elftal namelijk al 20 jaar lang. Nou, ruim 20 jaar lang. Naar alle uithoeken van de wereld. En morgenochtend vliegen ze naar de Verenigde Staten. Maar ze zijn nu nog eventjes bij ons aan de telefoon. Paul en Caroline, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het WK begint vandaag officieel. Jullie vliegen later morgen naar Amerika, zodat jullie zondag die wedstrijd kunnen zien. Hoe gaat het met die oranje koorts? Is die al aanwezig bij jullie?
2: Nou, dat begint wel langzamerhand te komen. Maar goed, we moeten eerst nog maar even lekker heen gaan en lekker er komen. Maar erg veel zin in.
1: En jullie missen sinds 2004 werkelijk geen wedstrijd, hè? Hoe zit dat?
2: Nee, bijna niet. Bijna niet. Eigenlijk als we kunnen, dan gaan we. Maar goed, ik heb af en toe dit jaar wat medische problemen gehad. Dus toen heb ik ook 2 wedstrijden gemist. Maar voor de rest missen we heel weinig.
1: En waar komt dan die passie vandaan, Paul en Caroline, voor het Oranje Elftal? Waar is dat ooit zo begonnen?
3: Nou, dat is wel een grappig verhaal. Toen ik Paul leerde kennen, hij is een echte Rotterdammer. En hij was natuurlijk altijd voor Feyenoord. Maar ik ben geboren en getogen in een andere stad. En ik heb wat ander bloed door de aderen stromen. Dus toen hij voor de eerste keer vroeg van ga je mee naar de wedstrijd van Feyenoord in de Kuip. Toen had ik daar echt heel veel moeite mee. Toen hebben we daar een polderoplossing voor gevonden. Want we samen naar het Nederlandse elftal. Dat was geen probleem. Dat kon gewoon. Dus vandaar dat onze oranje liefde is begonnen.
0: Ja, en die oranje liefde die uit zich ook in de meest bizarre uitdossingen. Want ik zie bijvoorbeeld nu een foto van jullie. Ik laat hem ook zien op de livestream en op TV Rijnmond. Jullie zijn in het oranje gehuld, maar jullie zijn ook helemaal oranje gesminkt. Je hebt een oranje fakkel in je hand. En je hebt een... Wat heb je op je hoofd?
1: Ja, je lijkt op het vrijheidsbeeld. Jullie allebei, maar dan oranje.
2: Ja. En dat is het nou precies.
0: Ja, het is toch een vrijheidsbeeld, hè? Wat jullie moeten voorstellen. En is dit ook de uitdossing die jullie aan hebben zometeen op het WK?
2: Ja. Ja, maar wel met één restrictie. Het moet wel te doen zijn. Want ik ben bang dat we zoveel belangstelling krijgen dat we... Nou ja, dit is wel de bedoeling.
3: Nee, ja, we gaan dat gewoon aandoen. Ja.
0: Hartstikke goed. En dat doen jullie bij elk WK? Doen jullie een andere uitdossing, zeg maar? Wat past bij het land?
2: Ja, we hebben altijd een beetje een combinatie van iets wat bij het land hoort en iets oranjes. Dus we zijn tot krachtige kostuums in het verleden gekomen.
0: Oh, heerlijk.
1: Zoals?
2: Nou ja, dan zou ik je eigenlijk moeten laten zien. Zou je dat eigenlijk wat moeten toesturen? Of ik stuur je dat toe. Maar bijvoorbeeld in Brazilië hadden we oranje carnavals kostuum. En,
3: In Zuid-Afrika hadden we iets met tijgers en veel veren ook.
2: Het bleek alleen geen tijgers te zijn. Dat was jammer, maar goed.
0: Oh, wat heerlijk dit, joh. Paul en Caroline, ik wens jullie heel veel plezier daar in de VS. Geniet ervan. Wanneer gaan jullie vliegen eigenlijk?
2: Morgenochtend vanuit Brussel.
0: Oh, heerlijk. Zondag dus Japan-Nederland. Dan zitten jullie weer op de tribune. Wat is het gevoel van jullie bij dit oranje? Jullie volgen de equipe al heel lang natuurlijk. Gaan jullie de hele rit tot de finale uitzitten? Tot in Amerika, denk je? Met dit oranje?
3: Dat denken we niet, maar dat hopen we wel natuurlijk. Maar na die 2 oefenwedstrijden onlangs... Ja, het zijn oefenpotjes, dus daar kan je niks heel over zeggen. Maar laten we zeggen, we zijn wel wat voorzichtig geworden nu.
0: Ja, kan me iets bij voorstellen.
2: In principe hebben we kaarten tot en met de finale.
0: Ja. Oh, nou dat is wel heel geweldig natuurlijk.
1: We gaan voor jullie duimen.
0: Ja, ja. En je kan die oranje outfit altijd nog wit overspuiten als Engeland in de finale staat bijvoorbeeld. Hey, fijne dag, geniet ervan, goede reis. Zometeen Anouk, Cameron Whitcomb komt er ook aan. UB40 is onderweg met Chrissy Hynde samen. Maar eerst Bluff, hou vol, hou vast bij Rijnmond.

0: We hadden net Paul en Caroline aan de telefoon. Ik vraag me toch wel af, hoeveel hebben ze nou betaald voor die kaartjes? Dat moet toch ongelooflijk veel geld zijn? Want ze hebben dus kaarten tot aan de finale. Het vervoer, weet je, de reis er naartoe alleen al. En waar je dan verblijft, in wat voor hotel je... Volgens mij zijn ze echt 20.000 euro kwijt.
1: Nou, ik heb goed nieuws, want we bellen ze maandagochtend weer. Want dan is zondag die wedstrijd geweest, ja. Japan-Nederland. En maandag bellen we ze daarover, kunnen we het gelijk vragen. En zometeen de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Dave Datema.
2: Het WK is groter dan ooit, meer wedstrijden, er kan meer geld verdiend worden... en het is nog maar 12 uur voordat het gaat beginnen. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg.

0: Hessenhoek. Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam... voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade... voor het perfecte kleuradvies.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Nisse.
1: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
2: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
7: Een hele goede morgen, 1:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met de vier langste files bij ons uit de regio. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 3 kilometer, 5 minuten. Ook een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Nee, Gouda richting Hoek van Holland moet ik zeggen. Tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Dan nog een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Industriegebied Avelingen. 8 kilometer, 9 minuten oponthoud. En tot slot de langste file in onze regio. Die vind je op dit moment op de A29. Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Afrit Nieuwmansdorp. 5 kilometer, heb je wel een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en een linkerrijstrook is daar dicht.
8: En heeft onze weerman Steven van de Gijzen dan eindelijk goed nieuws voor ons. Een hele goede morgen, Stefan.
9: Peter, een hele goede morgen. Nou ja, we beginnen deze donderdag op de meeste plaatsen droog met de zon erbij. Plaatselijk valt een enkel buitje als je pech hebt, maar verder dus lange tijd droog. Vanmiddag dan raakt het bewolkt vanuit het zuidwesten en in de namiddag en avond gaat het overal in de regio regenen. Nou, het wordt opnieuw maar 17 tot 18 graden vandaag bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht overal regenachtig in de regio. Temperaturen die daalt uiteindelijk naar 13 graden. Morgen gaan we de zon helemaal niet zien. Het is de hele dag grijs. Soms valt er ook wat regen. En opnieuw koel met maximaal zo'n 18 graden. Ook nog een stevige zuidwestenwind morgen, Peter. En in het weekend dan is de kans op regen overal klein. Vaak blijft het droog. En het blijft wel nog even aan de koele kant. Zaterdag 18 graden, zondag maar 17 graden. Maar na het weekend dan keert de

0: zomer langzaam terug met meer zon. Dan blijft het droog en oplopende temperaturen naar 22 graden op de dinsdag.
1: Kijk, dat is wel heel positief. Dankjewel. Fijn vooruitzicht, Steven van der Gijzen. Het is 8:58. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Internationale handelaren worden voor miljoenen opgelicht. De justitie staat vaak machteloos. Handelaren kunnen daardoor vaak fluiten naar hun geld. Oliehandelaren die willen olie kopen, betalen dan voor opslaglocaties en ontdekken vervolgens dat ze zijn opgelicht. In de eerste 5 maanden van dit jaar gaat het om een bedrag van 2 miljoen euro aan fraude. Volgens oliehandelaar Roger Berg komt er veel kijken bij zo'n oliedeal.
3: Kijk, en wat de moeilijkheid is dat je eigenlijk verstand moet hebben van een heleboel zaken. Je moet verstand hebben van logistiek, verhaal, je verschepingen, hoe werkt dat dan? Je moet ook in de aankomsthaven, moet je ook allerlei zaken weten. Ja, het is best wel een ingewikkeld spelletje.
2: Ja, volgens justitie is het lastig om deze fraudezaak in Rotterdam aan te pakken. Want de daders en de slachtoffers komen vaak uit het buitenland. Vorig jaar zouden de oliehandelaren zelfs voor 10 miljoen euro zijn opgelicht. Wie in ieder geval in vorm is voor het WK voetbal is Feyenoord Hajj Moussa. Die scoorde gisteravond in de wedstrijd tegen Bolivia namens Algerije de 4-0. Laatste goal van de wedstrijd. Eerder scoorde hij ook al de enige goal in de wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Ja, de rechtsbuiten van Feyenoord mocht in de rust invallen. Algerije zit in een groep met Oostenrijk, Jordanië en een of ander land dat luistert naar de naam Argentinië. En in de aanloop naar het WK voetbal staat het omstreden grensbeleid van de Trump-regeringen opnieuw in de schijnwerpers. Ze mochten natuurlijk die topscheidsrechter uit Somalië, de VS, niet in. Er werd een Iraakse spits urenlang vastgehouden door de grenspolitie. Nou, supporters uit Iran waren ineens niet meer welkom. Maar volgens de KVB-directeur Van Leeuwen moet dit WK bij Oranje vooral over het voetbal gaan. En niet over politiek.
4: We zijn een klein landje. Op de wereld wordt vanuit verschillende perspectieven verschillend over dingen gedacht. En wij willen niet een soort van dominee zijn met een vingertje die de rest van de wereld op bepaalde onderdelen terecht wijst. En als Nederland dat al zou doen, dan zou onze overheid dat moeten doen en niet de voetbalbond.
2: Ja, volgens Van Leeuwen is de KVB voorzichtiger geworden na het vorige WK in Qatar. Want daar was ook wel een hoop om te doen.
1: Ja, precies. Jeetje mina, wat een verhaal zeg. Het is er niet beter op geworden nadat Sepp Blatter, die toch al enigszins corrupt was, is vertrokken bij de FIFA. Die Gianni Infantino, die kan er ook wat van, zullen we maar zeggen. Dankjewel Dave, voor zover.
5: Dit is Radio Rijnmond.
1: Zometeen UB40 en Chrissy Hynde. Eerst Anouk, Are You Kidding Me?

0: Radio Rijnmond met Anouk en Are You Kidding Me? En je kent het wel, van die onvergetelijke sportbeelden die nog onvergetelijker worden door het legendarische commentaar van een enthousiaste sportcommentator.
1: Van Basten. Goed!
2: Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp.
3: 2-1. Mikel Oyarzabal. Is hij dan de matchwinner?
4: Nog altijd bouwen. Gaat uithalen. Gaat schieten. Ja! Dit is geen goal meer. Dit is een orgasme.
0: Ja, die laatste was natuurlijk onze eigen Hans van Vliet van Rijnmond. En aan de telefoon de man die dit jaar de WK-finale van commentaar mag voorzien. Je kent hem als vaste commentator bij belangrijke voetbalwedstrijden voor de NOS. Hij is ook bekend van het FIFA-spel met Sierte Vos. En hij schrijft geregeld aan bij FC Rijnmond. En dan denk je, is hij een Rotterdammer? Jeroen Grütter, goedemorgen.
5: Hi Peter, goedemorgen.
0: Ja, je hebt in ieder geval een groen-wit hart, hè, geloof ik. Je hart klopt voor Rotterdam.
5: Dat heb ik zeker, ja. Ja, een groen-wit Celtic hart, maar ook een groen-wit Rotterdam hart, absoluut.
0: En je kapper zit in Rotterdam, geloof ik, hè?
5: Jazeker, Peter Brouwer. Morgen ben ik weer van de partij. Zet de koffie maar klaar, Peter, zou ik zeggen.
0: Dus je gaat met een nieuw kapsel richting Amerika voor het WK?
5: Ja, is nodig, hoor. Want ja, het is daar bloedje heet. En ik stond gisteren nog even voor de spiegel. Toen dacht ik van, ja, misschien toch nog eventjes die boel wat luchtiger maken. Dus meteen even een afspraak gemaakt. En morgen ben ik weer binnen de stad.
0: Even behalve de beauty tips heb je ook verstand van voetbal natuurlijk. Je hoorde net al wat legendarische momenten voorbij komen. Wat was jouw persoonlijke hoogtepunt tot dusver, tot aan die finale dan, zeg maar? Want dat wordt het nieuwe hoogtepunt natuurlijk.
5: Nou, dat is bijna niet tot één hoogtepunt terug te brengen. Omdat ik ben sinds 1998 bij bijna alle WK's geweest. De laatste keer was ik er niet. Maar vanuit Nederlands perspectief is dat zonder meer de halve finale van Nederland tegen Uruguay in 2010. Met die fantastische goal bijvoorbeeld van Giovanni van Bronckhorst.
0: Ja.
5: Maar gewoon het feit dat je kunt zeggen Nederland naar de WK-finale. Dat vond ik al zoiets groots. Ja, en het was bovendien een fantastische wedstrijd om bij te zijn met alles erop en eraan, 3-2. Maar ik denk dat een wedstrijd waar ik echt helemaal van in extase raakte was Mexico tegen Argentinië in Leipzig in 2006.
0: Oh.
5: Met een sublieme goal van Maxi Rodriguez in de extra tijd. Dat was toen of golden goal. En dat was een wedstrijd. Het was niet normaal. Ook qua ambiance met die Mexicanen en die Argentijnen.
0: Ja, leuk.
5: Maar ja, ik kan een half uur over.
0: Ja, nee, dat snap ik ook inderdaad. Wanneer begon dit allemaal bij jou? Deed je dit als kind al?
5: Nou, ja, eigenlijk wel. Want ik ben van jongs af aan een voetballer geweest. En dan was ik in de tuin van mijn ouders was ik aan het voetballen.
0: Ja.
5: En dan schoot ik de bloempotten aan gruzelementen en het hek aan flarden. En dan commentarieerde ik daar wel de actie bij.
0: Wat geweldig.
5: Ik kreeg vervolgens wel een pak op mijn donder terecht. Maar daar begon het eigenlijk. Ja.
0: Grütter in 16 meter gebied. Oh, wat een goal, schitterend. Ja, heerlijk.
5: Ja, dat werkt, ja.
0: Je hebt ook gezegd dat commentatoren, dat zijn eigenlijk topsporters, omdat je het allerhoogste wil. En dit is natuurlijk het allerhoogste, zo'n WK-finale. Bereid je dan ook voor als een topsporter? Hoe werkt dat? Heb je van tevoren al een paar zinnen uitgeschreven?
5: Nee, dat niet. Maar wat je eigenlijk doet is, je moet het zo zien, je pakt een spons en je hebt een emmer water. En die spons die gaat daarin. Je zuigt alles op wat je maar kunt opzuigen. En op het moment dat die wedstrijd komt, dan knijp je die spons en dan moet het eruit komen.
0: Oh, wat een mooie metafoor, zeg. En hoe ga je dan om met kritiek, Jeroen? Want iedereen vindt er wat van. Dat heb je met de bondscoach natuurlijk, maar dat heb je ook met de commentator van een wedstrijd van het Nederlands elftal bijvoorbeeld.
5: Ja, nou goed, er zijn de nodige haters. Die ken ik zo langzamerhand persoonlijk. Want je ziet elke keer weer mijn tijdlijn op X voorbij komen. En die hebben altijd wel reden om aanmerkingen en opmerkingen te maken en vervelende dingen te zeggen. Ja, op een gegeven moment dan krijg je toch wel een dikke huid en dan zal het allemaal wel. Er zijn ook heel veel mensen die vinden het prettig gewoon naar me te luisteren. En je kunt het gewoon niet voor iedereen goed doen. Zeker niet als je uitgesproken bent. Ik ben iemand die toch altijd wel iets vindt van wedstrijden, van situaties, van spelers. Ja, dan sta je af en toe wel eens op een teen. Nou goed, dat calculeren we dan maar in.
0: Dat hoort erbij. Nou, ik wens je heel veel plezier. Jij leeft toen natuurlijk naar die ultieme finale, naar die climax. Ergens in juli, weet je de datum? Die staat omcirkeld in jouw agenda natuurlijk.
5: Ja, zeker. 19 juli.
0: In
5: New York.
0: En wanneer vertrek je naar Amerika?
5: 26 juni ga ik erheen. Dus ik doe 6 wedstrijden vanuit Hilversum. Waaronder die van vanavond, de openingswedstrijd. Mexico tegen Zuid-Afrika om 9 uur.
0: Wat tof,
5: dus allemaal kijken, zou ik zeggen. Want dan gaan we echt beginnen. Ja. We hebben met z'n allen heel erg naar vooruit gekeken. En dan doe ik voor Nederland de eerste knock-out wedstrijd. En dat wordt meteen een knaller. Want dat wordt waarschijnlijk tegen Brazilië of Marokko. Dus.
0: Oh, spannend, ja. Zo leuk om eruit te kijken. Heel veel plezier, hè, Jeroen?
5: Vreugde,
0: enjoy! Jeroen Gruter was dat. Vanavond dus voor het eerst te horen als NOS-commentator.

0: de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met UB40 en Chrissy Hynd en I Got You Babe.
1: En onze eigen Vlaardingse trots Orgel Joke is door niemand minder dan Gianni Infantino, in ieder geval door de FIFA, gevraagd om op te treden tijdens het WK voetbal. Je hoort het goed, van de huiskamer en de zwarte cross rechtstreeks naar het wereldpodium. Goedemorgen Joke.
2: Goedemorgen.
1: Jij dacht dat het een grapje was, of niet?
2: Nou ja, mijn zoon kreeg die mail binnen, Jeffrey, en die belde mij en zegt, mama, ik denk het een grapje is hoor. Hij zegt, dat kan niet. Dus ja, die heeft een mail teruggestuurd en toen kreeg hij te horen van, kunnen we morgen een meeting hebben? En toen bleek het dus geen grapje, het was geen orgeljoke, wow. Het was echt waar.
1: Het was geen orgeljoke.
0: Oh, super cool. Ja. Hey, maar Joke, wat is precies de bedoeling? Wat ga je daar doen zo meteen op het WK?
2: Nou, ik moet even tussen twee haakjes doen, want ik ben 2 dagen geleden gevallen. En ik heb een elleboogradiusbreukje. Dus ik zit nu met drukverband. En volgende week mag dat eraf. Okay. En dan hopen dat ik eind van de maand in orde ben om daar te gaan spelen. Maar ik zou dan 4 minuten voor de wedstrijd en 4 minuten in de pauze.
1: En is dat dan tijdens de 16e finales, dus in de volgende ronde, na de groepsfase?
2: Ja, want ik zou hopen dat ze door zijn natuurlijk. Ze hadden me eigenlijk gevraagd voor de aanstaande 12e.
1: Ja.
2: Maar nee, niet 12e, de 19e.
1: Ja.
2: Maar ja, dat is te kort dag. Dan lukt het met mijn arm sowieso niet. Dus ja, laat maar hopen dat ze door zijn en dat het lukt met mijn arm.
1: Oh, ik ga voor je duimen.
0: Hoe zat dat met je arm dan? Was je gevallen voordat ze het vroegen of nadat ze het vroegen?
2: Nee, toen mijn zoon 's avonds belde nog niet. En de volgende dag wil ik op mijn balkon mijn wasrek neerzetten en ik val ondersteboven. Het was glad. En ik ben op een bloempot gevallen. Dus mijn oor is gehecht. Die was ingescheurd. En toen naderhand denk ik, ja, mijn arm doet er ook zeer. En dan kwam er met een foto achter. Dus ook een breukje. Dus drukverband voor een week. En dan daarna moet ik gaan kijken met oefenen of het gaat lukken. Want ik kan hem niet helemaal strekken in het begin, denk ik. Maar ja, ook kan ik me een beetje bijbel bij mijn toetsen. Even afwachten, het is gewoon balen dat dit net me overkomt.
1: Ik vind echt dat jij je arm moet verzekeren hoor. En je handen moet gaan verzekeren inmiddels met al die kostbare klussen die je hebt.
2: Ja, bizar. Nou, in eerste instantie had ik tegen mijn zoon gezegd, ja, dit ga ik echt niet doen. Want ik heb nooit verder gevlogen dan 10 uur, dan 6 uur. En dan zo'n stuk vliegen. Ik heb nog ineens een paspoort, dus dat moet ik ook allemaal nog regelen.
1: Je hebt geen paspoort?
0: Dan moet je heel snel zijn hoor.
2: Nee, ik heb een ID, want ik ga nooit ver. En ik had altijd gezegd, ga ik ook nooit doen. Maar ja, dit is wel zo bijzonder dat je er eigenlijk geen nee op kan zeggen. Want ja, hoe dan? Ik word zaterdag 77 en dan word je daarvoor gevraagd.
0: Wat een
1: inderdaad. Ja, ik vind het wel terecht hoor. Ik vind het nog verbazingwekkend dat ze niet vragen voor die eerste halftime show met Shakira en met Madonna.
0: Vind ik ook.
1: Maar goed.
2: Nou, nee, alsjeblieft.
0: En Joke, stel het gaat allemaal door.
2: Ik ben gewoon keyboard spelen. Er zijn veel betere artiesten dan ik. Dus ik vind het nog steeds heel bizar.
0: Hey, maar Joke, stel het gaat allemaal door. Ga je dan met je WK nummer daar naartoe? Ga je die spelen?
2: Nee, want Martijn die heeft opnames. En Martijn is de zanger. En om zonder zanger daar naartoe te gaan, dat werkt niet.
1: Ik wil wel een stukje laten horen. Ik wil wel een stukje laten horen van je WK.
2: Ja, heel goed.

0: Ja, die zanger is dus Martijn Fischer. En je hoort jou op het orgel. Ja, dan zou Martijn ook mee moeten gaan. Dus je doet gewoon je bestaande repertoire. Zit Wonderwall er ook bij bijvoorbeeld, die je bij de Zwarte Cross deed? Of die je die laatst deed?
1: Weet ik nog niet. We zijn nog aan het kijken. Want naar aanleiding van Narcotic hadden ze gereageerd. Die hadden ze namelijk gezien in Amerika.
0: Oh ja, die was geweldig.
1: 4,7 miljoen bekeken. En de Speedboard komt er waarschijnlijk in. Maar ook denk wel een Nederlands lied op Zwepend. Of Sweet Caroline. Die kan iedereen natuurlijk meedoen. Denk ook daar.
0: Nou joh, heerlijk dus toch?
1: We zijn even aan het kijken.
0: Applaus voor onze fluisterklos. Oh, Joken! Ja, we zijn super trots op je. En geniet ervan, hè?
1: Maar nu hopen dat ze door zijn, hè?
2: Ja. We gaan voor je duimen.
0: En hopen dat jij geneest.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Doei, Joken.
1: Hartelijk dank.
0: Allerliefst.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel.

0: Taylor Swift en Opa Light hier bij Radio Rijnmond.
1: En het is 8:45. Dat betekent dat we zometeen de boer opgaan. Met Ruud de Boer. Met heerlijke muziek van onder andere Direct, Hermes Houseband en Acta en de Munnik voor je.
0: Zometeen tussen 9:12. Dus met de one and only gastheer Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
5: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
6: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hé, hey, bedankt.
10: Merci.
8: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
18: Goedemorgen. In Dordrecht is het 14 graden. Je bent bij de boer op en de koffiecorner is officieel voor geopend verklaard. Dus als je wil meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen, of je wil je eigen oranje gekte met me delen, dan ben je van harte welkom, hè? Want vanavond begint het WK. Hoe oranje is jouw straat inmiddels? Stuur vooral een foto. Of heeft ook bij jou de gemeente inmiddels ingegrepen? Of is je huis al helemaal oranje? Ben je er klaar voor? En vandaag krijgen ruim 180.000 scholieren te horen of ze geslaagd zijn. Kun jij je die dag nog herinneren? Of die van je kinderen? En hoe heb je die begeleid naar het examen? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me in de boer op. Open de app, rechtsboven klik op Apple. Eerst het laatste nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
19: Goedemorgen. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Damen Nevel, een onderdeel van de Gorkumse scheepsbouwer Damen Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn er over gesprekken gaande. Het gebeurt niet vaak dat de staat een deel van een bedrijf overneemt. De overheid heeft bijvoorbeeld aandelen in 40 bedrijven zoals KLM, GasUnie en ABN AMRO. Damen bouwt onder meer marinefregatten en is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land. Het wordt gezien als een bedrijf met strategisch nationaal belang. Ook andere NAVO-landen laten marineschepen bouwen bij Damen. In Nieuw-Lekkerland is gisteravond gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Volgens het Huis aan Huisblad Het Contact stonden er ongeveer 200 mensen. De tegenstanders vinden dat er geen plek is voor een AZC in een dorp. Zeker niet op de plek die in beeld is bij de gemeentewerf vlakbij seniorenwoningen. Bij de demonstratie werden fakkels aangestoken. Bij een eerdere actie in Bleskensgraaf enkele maanden geleden braken er nog rellen uit. Internationale handelaren worden voor miljoenen opgelicht met fraude met olieopslag in de haven Rotterdam. Justitie staat vaak machteloos. Handelaren kunnen daardoor vaak fluiten naar hun geld. Bij dit soort fraude laten criminele handelaren betalen voor de opslag van olie, terwijl ze de olie vaak niet eens bestaat of niet beschikbaar is voor de verkoop. Ze verleiden kopers met valse documenten of websites. De slachtoffers betalen dan 100.000 of zelfs miljoenen euro's. Uitzoeken wie er achter de oplichting zit is een hele lastige klus en die kost veel tijd, zegt justitie. Vaak zitten zowel het slachtoffer als de dader in het buitenland en vervolging is dan bijzonder lastig. Een verpleegkundige in Brabant heeft een beroepsverbod gekregen. Hij bleef zich voordoen als professioneel hulpverlener, terwijl hij dat niet was. Hij is nu geschrapt uit het register. De man werd een paar jaar geleden al veroordeeld omdat hij pijnstillers had gestolen. Na zijn ontslag ging hij verder als zelfstandige. Daarbij voerde hij illegaal medische handelingen uit, vaak onder invloed. Zo had de man op een verkeerde manier een infuus aangelegd bij een bewusteloze vrouw. En bij een evenement deed hij zich voor als EHBO'er, ook al was hij stom dronken. Dan nog het weer bij ons in de regio. Eerst vrijwel overal droog, ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en aan het einde van de middag en begin van de avond gaat het ook regenen. Het is 17 tot 18 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen en dan wordt het opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
18: Dankjewel Dave, dankjewel Dave. Dan de verkeersinformatie voor deze donderdagochtend. Files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Zullen we het zo doen? Ja, nou dan A12 eerst. Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag Malieveld. Houden daar rekening met een kwartier extra reistijd. De A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Ruim 10 minuten. De 27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. Ook 10 minuten. En een klein kwartiertje op de provinciale weg N420 Nieuwebrug richting Woerden tussen de aansluiting met de A12 en Woerden. Ruim 10 minuten. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en praat vooral mee in de koffiecorner over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Open de app, rechtsboven klik op App ons.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl. Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
14: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
4: De Boer op. Ruud de Boer.
15: Radio met een grote R.

Man at work. Oh nee, dat is niet het goede accent. Nee, ze komen van down under. Man at work hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer op het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Komt allemaal voorbij op jouw radio met een grote R. En natuurlijk ook het nieuws dat jou aangaat. Hè? Het nieuws van bij jou om de hoek. Want daar zijn wij voor bij Radio Rijnmond. En als jij wil meepraten over het nieuws of je hebt een eigen nieuwtje, dan kun je dat natuurlijk laten weten via de app. Hè? Want het is heel wonderlijk hoe dat werkt. Want als je die app gebruikt, dan sta je in één keer zonder vertraging, nog sneller dan het licht, sta je naast me in de koffiecorner. Hoe dat werkt, dat weet ik niet. Want het heeft met kwantummechanische effecten te maken. Maar je staat dan naast me bij het koffieapparaat voor het gesprek van de dag, hè. Ja, dat gebeurt natuurlijk altijd. Of bij de waterkoeler, die heb ik ook nog staan in de koffiecorner. De gezelligste koffiecorner trouwens van de Nederlandse radio. Dat durf ik wel te zeggen. Vanavond begint het WK. Hoe oranje is jouw straat inmiddels? Of heeft de gemeente inmiddels ingegrepen? Dat schijnt op sommige plekken te gebeuren. Omdat ze dan zeggen, ja, het is niet goed voor het straatmeubilair of voor de boom. Of weet ik het allemaal. En anderen vinden dat weer onzin. Nu ja. Of vind je het juist een verschrikkelijke periode? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Je zou maar niks met voetbal hebben. Nou, dan kun je me ook laten weten. Is jouw huis al helemaal oranje? En ga je die wedstrijd vanavond bekijken? Nou, ik ben heel erg benieuwd. En denk je dat het uiteindelijk goed komt? Dat vraag ik eigenlijk iedere dag met oranje. Komende zondag moeten we het opnemen tegen Japan. We hebben nou niet echt beste oefenwedstrijden gehad. Dus, maar dat zegt statistisch helemaal niks. Want we hadden ook geen goede oefenwedstrijd in 1988. En toen wonnen we toch maar eens even mooi, hè? Dus nu ja. Vandaag ook een spannende dag, niet alleen voor voetballiefhebbend Rijnmond, maar ook voor ruim 180.000 scholieren in Nederland die vandaag te horen krijgen of ze geslaagd zijn. Kun jij je die dag nog herinneren? Of die dag van je kinderen? En was het huis nou niet echt om te genieten in die periode? En hoe heb je je kinderen of je kleinkinderen begeleid naar het examen? Kwam je er een beetje uit? En Open Rotterdam schrijft over uitvinders. Uitvinders die werken aan de Keilenwerf, de Kroon en Blue City. En dat bracht mij op de vraag, wat vind jij nou de allermooiste uitvinding die ooit is gedaan? Dus een gloeilamp of een computer, of je kunt het zo gek niet bedenken. De mooiste uitvinding. Nou, open de app, genoeg onderwerpen om te bespreken. En praat vooral even mee. En laat ook even weten waar je uithangt. De luisterpleisterplaats ben ik van harte benieuwd naar. Hoe zit je erbij? Hoe luister je naar Radio Rijnmond? Misschien ben je wel achter in de slagerij druk aan het werk of in de garage. Of ben je aan het genieten van een strandwandeling met je oortjes in. Maak even een foto en stuur hem op via de app van Rijnmond. App ons rechtsbovenin klikken.

Rijmers House Band en I Will Survive bij Radio Rijnmond in De Boerop. Jacqueline stond net bij mij in de koffiecorner en die wilde wel eventjes iets zeggen over wat zij nou de mooiste uitvinding vindt. Wat mij betreft, zei ze net tegen mij, is de keukenrol de uitvinding van de eeuw. Ik eet ze nog net niet. Ik zag een mooi verhaal bij de collega's van Open Rotterdam. Die schrijven over uitvinders. Uitvinders die werken aan de Keilerwerf, de Kroon en Blue City. Wat vind jij nou de mooiste uitvinding? Dat was eigenlijk de vraag die bij mij op kon borrelen. Als jij daar een idee over hebt, dan hoor ik dat graag van je natuurlijk. Open de app, rechtsboven klik op app ons en dan sta je vanzelf bij mij in de koffiecorner. En ja, vanavond begint natuurlijk het WK. Hoe oranje is jouw straat inmiddels? Of heeft inmiddels de gemeente ingegrepen? Want dat gebeurt op sommige plekken. Omdat bijvoorbeeld al die vlaggetjes niet goed zouden zijn voor de natuur, voor de bomen, voor het straatmeubilair. Nu ja. Of is je huis al helemaal oranje? Nou, als je een foto hebt, dan vind ik het natuurlijk helemaal leuk. Dan kan ik hem even laten zien via de livestream van de Radio Rijnmond of via TV Rijnmond. Maar een omschrijving vind ik ook prima hoor. Dus kom maar op. Open de app. Rechtsboven klikken op app ons. Zometeen het regent zonnestralen. Ja, dat kunnen we zeker deze week gebruiken. Want nu gaat het nog wel, maar vanmiddag gaat het weer toch weer een beetje omslaan. Maar we gaan gewoon er recht tegenin door gewoon Acta de Munnik gewoon eigenwijs te draaien. Zo kennen jongens natuurlijk als Radio Rijnmond zijnde. Eerst deze klassieker, deze prachtige van Billy Joel, het Piano Man.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
5: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
7: Voordeelhaartjes.nl. Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeelhaartjes.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Megabike Kids aan het Oostplein in Rotterdam heeft het grootste assortiment kinderfietsen van Nederland. Duizenden kinderfietsen op voorraad. Scherp geprijsd en alle type kinderfietsen direct leverbaar. Meer info op megabike.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
12: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, ik ben bij de boer op. Radio Rijnmond. Ik ga even de verkeersinformatie met je doornemen. ANWB meldt vertraging op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Ruim een kwartier ben je daar langer onderweg. Bijna 10 minuten ben je langer onderweg op de 27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. Bergingswerkzaamheden zijn er aan de gang. De linkerrijstrook is dicht. En na een ongeluk ook wat vertraging op diezelfde 27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. 20 minuten door een eerder ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. Dus dat zou snel weer moeten gaan vlotten. Het weer voor Zuid-Holland. Ja, wat zullen we daar iets van zeggen? Iets minder heftig dan gisteren. Het is eerst vrijwel overal droog in Zuid-Holland met ruimte voor de zon. Maar toch weer die bewolking die de kop opsteekt vanmiddag. En in de namiddag en avond volgt overal regen bij maxima rond 17 tot 18 graden bij een doorstaande zuidwestenwind. Vanavond en vannacht verlopen regenachtig bij minima rond 12 tot 13 graden. Morgen is een grijze bewolkte dag met soms wat regen. Met 17 tot 18 graden is het ronduit koel. En staat er nog steeds een stevige zuidwester. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. In Nieuw-Lekkerland zijn gisteravond 200 mensen de straat op gegaan tegen de plannen voor een asielzoekerscentrum bij de gemeentewerf. Dat meldt het Huis aan Huisblad Het Contact. Het dorp is niet geschikt voor zijn AZC. En helemaal niet op deze plek, vinden ze, vlakbij seniorenwoningen. Waar het AZC moet komen in de gemeente Molenlanden is nog niet bekend. Er zijn 5 locaties in beeld. Een brand in Lelystad heeft vannacht een pand verwoest waar een parenclub was ingevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De club was sinds kort niet meer in gebruik. De gemeente heeft het gekocht en wilde het slopen. De gemeente besloot tot de aankoop van het pand omdat er een nieuwbouwwijk in de buurt moet komen. En de parenclub in de buurt, dat vond de gemeente wat onwenselijk. En op Sardinië worden de toeristen verrast met een hele bijzondere nieuwe regel. Alleen strandgangers, jonger dan 10 jaar en van boven de 65 jaar, mogen nog een parasol meenemen naar het strand. Het strand, Punta Molentis, is vrij populair bij toeristen en daardoor ook erg druk. Nou, de gemeente heeft dan ook opmerkelijke maatregelen bedacht om het nog

0: enigszins gangbaar te houden. Zo geldt bijvoorbeeld ook een toegangsprijs voor 10 euro en dus een parasolverbod. Maar ja, de reacties die zijn niet mals. Moet ik nu een kind huren om mijn parasol neer te zetten, citeert RTL Nieuws, of anders mijn opa? Nou ja, andere strandgangers zeggen parasols juist nodig te hebben om zich te beschermen tegen de zon. Nou, verschillende mensen roepen het op het strandje te boycotten en dan maar naar een andere kuststrook op het Italiaanse eiland te gaan, waar de maatregel niet geldt. Is Italië daar nou uniek in? Nou, eigenlijk niet. In andere landen speelt het probleem ook. Vorig jaar liep het in Australië zo hoog op dat zelfs de premier er zich mee begon te bemoeien. Australiërs die trokken namelijk massaal naar de stranden met partytenten. Ja, en dan is het al snel vol het strand. De premier noemde dat on-Australisch gedrag en zei dat het strand is van iedereen.
1: Oh ja. Ja, partytent is een ander verhaal, maar parasol vind ik toch wel op zijn minst.
0: Ja, goed, aan de andere kant.
1: Nou, kijk, is opmerkelijk.
0: Het is een logische stap dat je een parasol meeneemt natuurlijk. Ja. Maar ja, als iedereen dat doet, dan heb je gewoon één zee aan parasolen.
1: Ja, dat is toch normaal op een strand? Ja, goed, maakt niet uit. Never dull moment in Italy. Dankjewel, Dave.
0: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
1: Met nu Diana Rossi.
2: Radio met een grote R.

0: Al Smith en Niall Horan. En ja, dat was Drive Safe natuurlijk. Dat zeg ik iedere dag tegen je, dus nu ook weer. Maar nu ook muzikaal. Omlijst, open de app, rechtsboven klik op app ons voor jouw oranje gekte. Want ik kreeg net een foto binnen van Claudia. En die heeft haar hele... Hele graam versierd en ik zie vlaggen, ik zie talloze hamsters. De hele vensterbank staat vol. Ik zie zelfs een Loekie de Leeuw in het oranje. Het is ongelooflijk. Nou, hoe ziet het er bij jou uit? Je mag de foto gewoon sturen via de app. Rechtsboven klikken op app ons. Het is weer tijd om de generatiekloof weer een stukje dichter te maken. We dichten de generatiekloof iedere dag rond dit tijdstip tussen Gen X en Gen Z met Meerte Piek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Deze keer wil ik het met jou hebben over dat alles maar geregistreerd wordt.
1: Ah, ja.
0: Kijk, mijn jeugd bestaat uit niet uitgezochte foto's in de bovenste la van mijn moeder in een kast. Dus dat was natuurlijk vroeger, ja... Ja, maar had je een rolletje van 25 foto's? En dat was best wel kostbaar en zo. Dat moest ontwikkeld worden. Dus er werd veel minder vastgelegd dan vandaag de dag natuurlijk.
1: Ja, nu is alles echt... Als je niet iets vastlegt, dan is het zonde. Hè?
0: Ja,
1: dat is wat de mentaliteit is.
0: Ja, nou ja, goed. Laten we eerlijk zijn. Ik groeide toch in de jaren 80 op met gênante kleurenjasjes... en foute kapsels en weet ik het allemaal. Maar daar is vrij weinig van bewaard gebleven.
1: Jammer. Had ik al willen zien, Ruud?
0: Ja. Nee, maar goed. Bij jou is dat anders.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Maar bij mij wordt ook natuurlijk alles online gepost, ook van jongs af aan. Ik bedoel, het laatst natuurlijk toch in het nieuws over die vlogouders, zeg maar, die ze moesten stoppen. Of die moeten gaan stoppen vanuit de overheid. Dat zijn wel inderdaad dingen die nu mijn generatie wel echt van jongs af aan hebben meegekregen. Dat vanaf klein tot alles wordt vastgelegd. Ja. En ja, het ligt ook echt vast.
0: Ja.
1: Dus als je een keer als baby zijn in je broek hebt gepoept, dan zou je dat nu in theorie nog kunnen terugvinden.
0: Precies, eens op het internet, altijd op het internet.
1: Precies.
0: Ja. Heb je wel eens online iets weggehaald waarvan je dacht, nou sorry hoor, maar hier, dit vind ik zo gênant dat ze dit hebben gepost over mij?
1: Ja, denk het wel. Ja, ik denk misschien op mijn eigen Instagram of Facebookpagina dat ik heel vroeg als jong meisje dan daar dingen op plaatste van, ah leuk, paardrijles gehad, weet ik veel wat. En dat waarvan ik dan nu denk, oh, wat ongemakkelijk.
0: Ja, en dat heb je dan weggehaald?
1: Dat heb ik weggehaald, ja. Die foto's zijn er nog wel bewaard gebleven natuurlijk voor mezelf in het archief, social media, dat hoeft niet.
0: Maar heb jij het idee dat je controle hebt over je imago? Ik hoorde jou gisteren toevallig op de radio zeggen, toen Erik een deskundige in de, of tenminste, die gaat een rechtszaak aanspannen tegen Snapchat.
1: Ja.
0: En jij vertelde toen in de uitzending dat jij 15 was... en toen eigenlijk ook niet zo goed wist wat je allemaal wel niet plaatste.
1: Ja, zo ongeveer wel. Ja, het is een beetje... Onder de generatie volg je toch altijd een beetje de trends. Dus zeker als je dan wat jonger bent, ben je er toch wat vatbaarder voor. Dan is het gewoon, oh ja, maar die doet dat, dus dan moet ik dat ook doen.
0: Ja, ja.
1: En dat heb ik nu minder, omdat ik gewoon ouder ben. Maar als kind zijn is het toch gewoon een beetje anders.
0: Bij Snap is het ook zo dat foto's gelijk kunnen verdwijnen. Hè? Dat kun je instellen, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is sowieso standaard in die app. Ja. En dan kan je hem soms nog wel opnieuw afspelen of opslaan in chat.
0: Ja.
1: Of als je het vaker opnieuw wil bekijken, moet je er nog voor betalen ook. Dus dat is wel slim van die app.
0: Ja. Maar... Voel jij je bekeken? Hou jij rekening in het openbaar als je naar de kroeg gaat of weet ik veel wat? Van, of als iemand nou een foto van je maakt, zeg je dan vaak niet online knallen, hè?
1: Nou, ik eigenlijk denk persoonlijk niet, maar ik ben daarin niet zo schuw. Ik heb zoiets van, joh, het zal allemaal wel... Ik bedoel, ik doe toch geen gekke dingen, dus joh, het zal mij worst wezen.
0: Ja.
1: Maar ik snap wel dat sommige mensen dat hebben. En zeker als je toch... je weet niet altijd waarvoor het wordt gebruikt en waar het heen gaat.
0: Nee.
1: Dus ik snap zeker wel dat je zoiets kan hebben van, nou...
0: Ik maak het wel eens mee. Dan zitten ze foto's te maken in de kroeg en denk ik, nou, dat hoeft even niet.
1: Ja, wat ik bijvoorbeeld ook heel erg jammer vind, is dat bij concerten nu natuurlijk altijd zo is. Is dat je alleen maar die mobieltjes de lucht in ziet gaan.
0: Ja.
1: En ik wil soms ook wel eens mijn favoriete liedje of zo filmen, dat ik dan terug kan kijken van, ah, dat was leuk, hè.
0: Ja, ja.
1: Maar ik wil niet constant met mijn telefoon in de lucht staan. Dat vind ik nu wel soms echt heel jammer. Dat ik vaker, omdat ik, ik ben niet super klein, maar ik ben ook niet heel lang. Dus ik heb vaak dat ik dan door een telefoon naar die artiest kijk.
0: Daarover gesproken, kijk jij ook naar... Want heel veel mensen die bekijken hun vakantie ook door de telefoon. Hè? Dat ik denk, leg hem nou even weg en geniet nou van het uitzicht.
1: Oh, dat doe ik echt nooit.
0: Nee?
1: Ik vergeet hem gewoon soms.
0: Ja?
1: Ik dan denk, gelukkig, kijk, ik post dan wel dat ik ergens ben. Want ik vind het ook wel gewoon leuk om te laten zien van... kijk, ik ben lekker op vakantie op het strand. Dat zijn dan 1 of 2 foto's. Of als ik ergens ben, maak ik wel overal foto's van. Dat doe ik echt wel.
0: Ja. Maar kijk je ze wel eens terug?
1: Minder vaak dan ik denk ik zou willen.
0: Ja, want dat valt mij altijd op. Ik fotografeer wat af op vakanties. Ik kijk het nooit terug.
1: Nee, heel soms.
0: Ja, ik wissel het uit. Leuk, voor thuisfront. Maar voor de rest kijk ik ze nooit terug. Dat is toch gek eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk best jammer.
0: Ja,
1: heel soms als ik nog wel eens door mijn fotorol dan scroll, dan denk ik, oh ja, leuk. Ja. Maar nee.
0: En wat betekent privé voor jou?
1: Ik vind ook niet iedereen hoeft alles over me te weten, zeg maar. Mm-hmm. Dat is denk ik meer. Kijk, ik post op social media wel dat ik bijvoorbeeld dan hier werk. Of dat ik dan, waar ik dan, wat voor studie ik doe. Of waar ik dan ben. Maar ze hoeven ook niet meer precies te weten, vind ik. Van, ik heb nu bijvoorbeeld een relatie met die gehad. En dat is dan uitgegaan omdat die of die is, dus en zo.
0: Want hoe kijk jij daarnaar als Gen Z'er naar die mensen die dat wel heel erg doen, hè? Die posten echt werkelijk alles.
1: Ja.
0: Last van een grote teen en dat is al.
1: Ja, ik vind dat zelf niet zo. Ja, ik vind het gewoon echt vreselijk, ja. Ik vind het gewoon vreselijk. Ja. Waarom doe je het?
0: Maar ik vraag me altijd wel af, omdat ze met name bij influencers, die mensen vreten het. En die hebben gewoon 100.000 volgers.
1: Maar ze hebben ook zoveel invloed op mensen. Want ik merk soms dat ik nog wel eens een beetje, dat heet FOMO, dat fear of missing out. Ja, ja. Daar heb ik soms ook echt last van. Als ik dan sommige mensen dan iets zie posten, dat ik dan denk, ja, maar Meerte, waar doen ze dit voor? Dat doen ze alleen maar inderdaad voor de buitenwereld. En mensen om daarin te beïnvloeden. Maar ik merk wel dat het mij ook beïnvloedt. En dat ik dan denk, oh wauw, die doet dat, wat cool, weet je. Dat is zonde.
0: Ja, inderdaad. En meestal is het ook niet helemaal de waarheid. Ben jij de Meerte die ik ken ook online?
1: Oh, 100%.
0: Is het met een beetje peper en zout erbij?
1: Nee, ik ben de Meerte die je kent, ben ik ook online. Okay. Dus dat scheelt.
0: Okay, want je ziet soms wel eens inderdaad van die geposeerde dingen dat je denkt van,
1: daar ben ik niet zo van.
0: Hey, even een hele ouderwetse Gen X'er opmerking. Je kunt die foto's ook gewoon afdrukken, hè, bij een... Nee, maar dat is leuk.
1: Ja.
0: Dat doe ik wel eens.
1: Doe jij dat?
0: Goed. Als ik, ik word wel eens meegesleept in een drogisterij in Duitsland waar het lekker goedkoop is. En dan heb ik het op een gegeven moment wel gezien. En dan denk ik ga in een hoekje even lekker foto's zitten uitprinten.
1: Ja, dat vind ik echt leuk. Doe dat ook in een fotoboek en zo.
0: Precies. Ja, dat. Ja. Dat, ja.
1: Nou. Leuk. Ja, dat heb ik. Ja, mijn moeder doet het soms nog wel eens. Maar mijn mama is ook Jenny natuurlijk. Ja. Maar ik vind het jammer. Wij hebben niet zo echt meer fotoboek of zo.
0: Nee, daarom.
1: Gewoon een album op je telefoon en punt.
0: Geef ik even mee, Meerte.
1: Vaker foto's uit.
0: Precies. Dankjewel weer voor jouw blik en mijn blik. En we gaan morgen gewoon weer omdraaien.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Meerte hoorde je als echte Gen Z'er samen in gesprek met deze Gen X'er Ruud de Boer. Dit is Genesis.

0: De Wayo. Ja. Lekker, hè? Je luistert naar de Boer op Radio Rijnmond. Ben stuurde me net een fotootje vanuit een magazijn, volgens mij. Ik ben lekker in Houthalen Helkteren aan het luisteren in België. Ja, dat is wel leuk dat je je luisterpleisterplaats in België hebt. In volgens mij iets wat lijkt op een opslagruimte. Nou, in ieder geval, daar is hij aan het werk, denk ik. En die stuurde de luisterpleisterplaatsfoto. Hij wilde ook wel eventjes laten weten wat hij nou de mooiste uitvinding vindt ooit. En dat is voor hem een ruitenwisser voor de auto. Ja, dat is inderdaad wel een goede uitvinding. Ja, even naar aanleiding van het verhaal van Open Rotterdam. Hè, die schrijven over uitvinders. Maar wat vind jij nou de mooiste uitvinding ooit? Open de app rechtsboven, klik op Apples en meepraten maar.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: In Streefkerk is het 16 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. De Boer op deel 2 met zometeen de nieuwsquiz. En daarvoor heb ik weer iets heel erg leuks voor je in petto. Namelijk die geinige linnen tas van Rijnmond met die heel erg leuke opdruk. En er zit ook nog een Rijnmond zonnebril bij. En als je die in de wacht sleept, dan sorteer je voor de tweede ronde. En dat is eind deze maand, dan gaat die maandprijs eruit. En dat is een avondje voor twee bij het meest prestigieuze en beroemdste jazzfestival van Nederland. En misschien wel daarbuiten. Dat is ook een serieuze prijs. Dus zet je alvast maar even schrap en praat ook mee. Hè? Want hoe oranje is jouw straat inmiddels? Ik ben benieuwd naar de foto's. Of misschien is je hele huis wel helemaal omgeturnd in WK-sferen. Nou, open de app en stuur maar op die foto. En vandaag krijgen ruim 180.000 scholieren te horen of ze geslaagd zijn. Kun jij je die dag nog herinneren of die van je kinderen? En hoe heb je die begeleid naar het examen? Open de app, rechtsboven klik op Apples. Het laatste nieuws krijgen we nu van Dave Datema. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. In Nieuw-Lekkerland is gisteravond gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Volgens het Huis en Huisblad het contact waren er zo'n 200 mensen aanwezig. De tegenstanders vinden dat er geen plek is voor een AZC in een dorp. Zeker niet op de plek die nu in beeld is, de gemeentewerf, vlakbij seniorenwoningen. Bij de demonstratie werden veel fakkels aangestoken. Bij een eerdere demonstratie in de gemeente Molenlanden in Bleskensgraaf een paar maanden geleden braken er nog rellen uit. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Damen Nevel. Dat is onderdeel van de Gorkumse scheepsbouwer Damen Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn de gesprekken nu nog gaande. Het gebeurt niet vaak dat de staat een deel van het bedrijf overneemt. De overheid heeft aandelen in 40 bedrijven, zoals vervoers, energie en banken. Damen ontbouwt onder meer marinefregatten en is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land. Het wordt gezien als een bedrijf van strategisch nationaal belang. Ook andere NAVO-landen laten marineschepen bouwen bij Damen. Een 33-jarige man uit Zwijndrecht wordt verdacht van het rijden onder invloed bij het ongeluk gisteravond op de Zwijndrechtse brug. De man is aangehouden. De auto van de man, een BMW, raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. De onbekende oorzaak raakte hij de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken, maar het Zwijndrecht raakte niet gewond. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden werd bekend dat jonge verzekeringsartsen in opleiding bij het UWV last hebben van een onveilige werkcultuur en te hoge werkdruk. Zo werd in het AD en bij 1 Vandaag gesproken over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al langere tijd met een tekort aan artsen. Daardoor staat ook de opleiding onder druk. Door de productiedruk die daarbij komt, voelen de artsen zich onveilig en neemt het werkplezier af, zo zeiden ze. Dan nog het weer bij ons in de regio. Eerst vrijwel overal droog, ruimte voor de zon. Maar vanmiddag neemt de bewolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het wordt 17 tot 18 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen. En opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. De verkeersinformatie voor Zuid-Holland. De meeste vertraging aan de rand van de regio op de 27. Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar heb je te maken met 10 minuten vertraging. En de 27 Gorkum richting Breda tussen industriegebied Avelingen en Nieuwedijk. Daar 5 minuten langer onderweg. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis en geniet zometeen van Eagle Eye Cherry.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
13: En ook nog eens gratis parkeren.
14: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
15: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
17: Voordeeluitjes.nl.
15: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
20: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
19: Hoe dan?
20: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches sounding looking like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Dit Radio Rijnmond.
3: De Boer op. Ruud de Boer.
1: Radio met een grote R.

0: Gold Eye Cherry bij Radio Rijnmond. Best uit de jaren 80 en 90 en nu je hoort ze allemaal hier voorbij komen op jouw radio met de grote R. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Even kijken hoor, Nel die zegt net tegen mij, nou ja, geslaagd, hoera, huishoudschooldiploma. En de moeder zegt tegen mijn oudere zus, hebben wij niet nodig hè zus, ook niet meegeweest naar de uitreiking. Nou ja zeg, dus ook geen feestje. Ik ben daarna zeer zelfstandig geworden. Ja, nou ja. Ik vind het wel een beetje triest voor je. Nou ja, goed. Trouwens, over uitvindingen gesproken, dat zei Hans. Dat vond ik dan wel weer aardig. Hans zegt, wat ik de beste uitvinding vind? Radio Rijnmond. Nou, dat vind ik ook leuk om te horen. Ja, Open Rotterdam schrijft over uitvinders die actief zijn aan de Keiderwerf, de Kroon, Blue City. Allemaal mensen die bezig zijn met wilde toekomstplannen. Maar ik ben heel erg benieuwd, wat vind jij nou de mooiste uitvinding? En vandaag krijgen ruim 180.000 scholieren te horen of ze geslaagd zijn. Kun jij je die dag nog herinneren? Of die van je kinderen of van kleinkinderen? En trouwens, hoe heb je die begeleid naar het examen? Want ik weet van dichtbij dat dat altijd wel stress in huis opleverde. En vanavond begint het WK. Hoe oranje is jouw straat inmiddels? Of heeft de gemeente inmiddels ingegrepen? Ja, op sommige plekken is het allemaal niet vanzelfsprekend dat je de bomen inpakt met oranje vlaggetjes. Of is je huis al helemaal oranje? Nou, stuur maar op voor die foto's. Ik ben reuze benieuwd. En ik ben ook reuze benieuwd of je er een beetje uitkomt met de nieuwsquiz. Koppensneller. Ofwel, een nieuwskop die is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat. Ja, en ik ben natuurlijk heel erg benieuwd of jij er vandoor gaat straks met die leuke linnen tas van Rijnmond met geinige opdruk. Ja, dat is echt een collector's item hoor. En er zit ook nog een kekke zonnebril bij van Rijnmond. En als je dat allemaal in de wacht sleept, dan ga je automatisch door voor de maandprijs. Eind deze maand gaat hij eruit. En dat is een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland. En ik durf ook wel te zeggen Europa in Rotterdam op zaterdag 11 juli. Dan weet je waarschijnlijk wel wat ik bedoel. En dat is een serieuze prijs. Dat weet je dan misschien waarschijnlijk ook wel. Nou, daar komt de opgave, hè?
1: En Orgel Joke uit Vlaardingen maakt misschien haar debuut op...
0: Onze Vlaardingse Orgel Joker, die maakt een debuut op. Het was nieuwswaardig, dus... Nou ja, maar ik heb drie mogelijkheden voor je. Waarvoor is Orgel Joker uit Vlaardingen gevraagd? A, om op te treden op het North Sea Jazz Festival. B, om op te treden bij een wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK. Of C, om op te treden voor de koninklijke familie. Heel veel succes. Stuur Jan van Baar, hoor. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Ik hoop je over een minuutje of 60 te spreken als winnaar. Heel veel succes.

0: Deskundigen zeggen dat ze experimentele New Weird America Indie Rock brengen. De gasten van Vampire Weekend. Nou, dat, ja, eigenlijk ben ik het er wel mee eens. Maar het is wel een leuke plaats. Harmony Hell hoorde je bij Radio Rijnmond. Ja, praat mee hè, over allerhande onderwerpen. Misschien heb je zelf al wat op je leven dat je denkt, dit wil ik even kwijt aan de boer. Nou, dat kan. Kom even langs in de koffiecorner. Maar je kan natuurlijk ook meepraten over de oranje gekte. Ben je daar ook een beetje van? Of denk je, nou, aan mij blijft geen oranje polonaise. Ik ben blij als het WK weer voorbij is. Of is het toch wel leuk? Nou ja, goed, laat even je foto zien van jouw versierde huis of van jouw versierde straat. Ik ben heel erg benieuwd. En vandaag krijgen ruim 180.000 scholieren in Nederland te horen of ze geslaagd zijn. Kun jij je die dag nog herinneren? Of die van je kinderen? En hoe heb je je kinderen dan wel kleinkinderen begeleid naar het examen? Heb je ze geholpen? Was het stress in huis? En wat vind je nou de mooiste uitvinding ooit? Open de app, rechtsboven klik op Apple. Sneller. Misschien is dat wel de zonnebril. Nou, die zou je kunnen winnen. De zonnebril. Dat is wel een mooie uitvinding eigenlijk, hè? Ja, de zonnebril van Rijnmond. Die zit in die Rijnmond-tas die je kunt winnen in de nieuwsquiz Koppensneller. En als je die twee wint, collectors items, dan maak je ook kans op de maandprijs. En dat is een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa, durf ik te zeggen, in Rotterdam op zaterdag 11 juli. Dat is een serieuze prijs. Die gaat er eind deze maand uit en dan maak je dan extra kans op. Dit is het fragment waar het om gaat. Ik laat een nieuwskop horen en die is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat en de woorden zijn vermalen geraakt in de bonen.
1: En Orgel Joke uit Vlaardingen maakt misschien haar debuut op...
0: Jojojojojo, dat heeft het nieuws gehaald, dus het zal wel belangrijk zijn. Waarvoor is Orgel Joke uit Vlaardingen gevraagd? A, om op te treden op het North Sea Jazz Festival. B, om op te treden bij een wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK. Of C, om op te treden voor de koninklijke familie. Open de app, rechtsboven klikken op Apple's. Heel veel succes en geniet van die heerlijke klank op een S-Express. Enjoy this trip.

0: knap voor een Utrechter dat hij die Amsterdamse L echt de liefde heeft, is te kopen, heeft weten te, ja, eigen te maken, zeg maar. Maar het heeft hem wel een Buma Award opgeleverd voor de grootste hit van het jaar. Nee hoor, het is hem van harte gegund. Het is een lekker plaatje. Nou, 10:30 is het. Goedemorgen, je bent bij de boer op Radio Rijnmond. Ik zal even je meenemen naar de verkeerssituatie in Zuid-Holland. Ik zie enige vertraging op de A16. Dat is Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Gefronste wenkbrauwen zijn daar gesignaleerd. Het heeft dus te maken met een te hoog voertuig. Het wordt afgehandeld, is beloofd. En na 27 enige vertraging Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Nieuwedijk. Bijna een 30 minuten over 9 kilometer. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Het weer voor Zuid-Holland. Nou ja, het is vandaag, het is nu nog een beetje leuk. In het Lloydkwartier in ieder geval met een zonnetje. Maar vanmiddag raakt het bewolkt en in de namiddag en avond overal regen. Het wordt maximaal 17 tot 18 graden bij een doorstaande zuidwestenwind. En vanavond en vannacht regelmatig regen. Bij minimaal rond 12 of 13 graden. Morgen een grijze bewolkte dag met soms wat regen. Met 17 tot 18 graden is het ronduit koel. En staat er opnieuw een stevige zuidwester. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een 33-jarige man uit Zwijndrecht wordt verdacht van het rijden onder invloed bij een ongeluk gisteravond op de Zwijndrechtse brug. Hij is aangehouden. De auto van de man, een BMW, raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. Door nog onbekende oorzaak raakte hij de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. De man uit Zwijndrecht raakte niet gewond. Steeds vaker kopen mensen een huis buiten de eigen gemeente. Kopers zijn bereid verder weg te gaan zoeken nu de huizenprijzen steeds hoger worden. Het speelt vooral in de Randstad een rol, zegt het kadaster. In de categorie 75+ blijven ze liever dicht bij huis, maar de categorie daaronder, oftewel 55 tot 75 jaar, die reist juist het verst als de vrachtwagen met alle meubels de straat uitrijdt. Ze verhuizen vaak over relatief lange afstand, bijvoorbeeld naar provincies als Drenthe of Zeeland. En vanavond, voorafgaand aan de openingswedstrijd van het WK voetbal, is er natuurlijk een grote openingsshow. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor DJ Guetta en Andrea Bocelli. Die hebben samen namelijk een speciaal nummer gemaakt voor het WK. Een anthem, en het heet DNA.

0: Nou, Bocelli die zingt dus het nummer samen met singer-songwriter AJ en rapper Megan Megan Thee Stallion. Ja, vanavond wordt het nummer dus voor het eerst officieel opgevoerd.
1: Ik vind het rete stoer. Ja, ik vind het echt gaaf.
0: Ja, het is een mooie combinatie.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, Bocelli zegt, nou, voetbal heeft altijd al heel mijn leven een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Ja. En hij zegt dan, dat het was voor hem een absolute eer om dit anthem te mogen maken.
1: Ja, fantastisch. Dankjewel, Dave.
0: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
1: En dan ook nog eens een keer Fratellas en Chelsea Daker.

0: al een interprovinciaal succes, durf ik te zeggen. Want Bart van der Weijden van Raccoon was zeer onder de indruk van de Brabantse faella. En toeval. Ja, misschien bestaat het niet, of misschien ook wel. Maar de dochter van Bart had toevallig een TikTok-filmpje van Faela laten zien. En hij was helemaal onder de indruk. Hij dacht, we gaan gewoon een nummer, It Is What It Is, heruitbrengen. Maar dan in de duo-versie, tenminste van het album It Is What It Is, Daffodilis. En nu staat hij als een huis, vind ik wel. Raccoon en Faela bij Radio Rijnmond in De Boer Op. Praat mee hè, over jouw oranje gevoel, of juist het ontbreken ervan. Denk je dat het goed komt dat oranje het een beetje goed gaat doen? Want ja, het begin was nou niet echt sterk hè, met de oefenwedstrijden. Nogmaals, statistisch zegt dat helemaal niet zoveel. Praat erover mee. En vandaag krijgen dus ruim 180.000 leerlingen of scholieren in Nederland te horen of ze wel of niet geslaagd zijn. Marta stond net bij mij in de koffiecorner. Die zei, Ruud, in mijn tijd werden alle examenkandidaten in een klaslokaal gezet. En hier werden een paar mensen uitgehaald. We hadden geen idee waarom, maar deze klasgenoten waren gezakt voor het examen. Ja, dat is ook wat, zeg. Dan word je eruit gepikt. En na afloop kreeg je diploma en de ouders en verzorgers stonden onderaan de trappen van het jaar te wachten. Dat was heel, heel spannend. Geen telefoontjes in die tijd. Ja, ik kan me nog wel herinneren, Marta, dat ik naar het toestel zat te staren. Het was net geen T65 meer, maar ik zat wel naar dat toestel te staren voor dat verlossende telefoontje. Hoe ging dat bij jou? Nou, laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Koppensneller. En meedoen, hè, nog steeds met De nieuwsquiz Koppensneller, want je kunt kans maken op die eigenwijze linnen tas van Rijnmond met erin een gerse zonnebril. En je maakt dan daarmee ook automatisch kans op de maandprijs. Die gaat er over 3 weken uit. En dat is een avondje voor 2 op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa. Durf ik echt te zeggen, op zaterdag 11 juli in Rotterdam. Hier komt die opgave.
1: En Orgel Joke uit Vlaardingen maakt misschien haar debuut op...
0: Waarvoor is Orgel Joke uit Vlaardingen gevraagd? A, om op te treden op het North Sea Jazz Festival. B, om op te treden bij een wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK. Of C, om op te treden voor de koninklijke familie. A, B of C. Wat denk jij? Ik zit nog een beetje in de Brabantse sfeer vanwege dat prachtige nummer van Raccoon samen met de Brabantse Faela. Maar stuur maar op hoor. Open de app rechtsboven, klik op Apples. Ik hoop je over een half uur te spreken. Dit zijn de Eagles. Take it easy.

van de gang hoorde je een Sheriff's for Love bij Radio Rijnmond. Zometeen de ontknoping van de nieuwsquiz, hè? Je weet het. Dus zet je alvast maar even schaf, want misschien ben je wel de winnaar van die leuke prijzen. Dit is Sam Fender en Olivia D. nu bij Rijnmond.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdamse Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
5: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: In Dordrecht is het 16 graden. Goedemorgen, je bent bij de boer op. Ja, en het komend uur natuurlijk de ontknoping. Hè. Ga jij er vandoor met die leuke linnen tas van Rijnmond. Met daarin die enige echte Rijnmond zonnebril in de nieuwsquiz. Nou, zometeen nog maar eens een keer die aanwijzingen. En vanavond begint het WK natuurlijk. Hoe oranje is jouw straat inmiddels? Of heeft de gemeente inmiddels ingegrepen? Hè? Dat schijnt op sommige plekken te gebeuren. Omdat al die vlaggetjes niet goed zouden zijn voor de bomen. Of is jouw huis al helemaal oranje? Nou, een foto vind ik ook leuk. En hoe ging dat vroeger met jouw examen? Zat jij bevend naar die telefoon te staren, wachtend op dat verlossende belletje? Vandaag krijgen ruim 180.000 scholieren te horen of ze geslaagd zijn of niet. Zometeen ook nog eens een keer Limaal. Dus we gaan een ritje maken op een heuse draak. Een echte Edis ga je zometeen horen. Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft de hele zomer een veiligheidsrisicogebied. Het houdt in dat er de hele zomer ook extra gefouilleerd mag worden. De afgelopen week is er bij warm weer een paar avonden erg onrustig geweest met vechtpartijen en steekpartijen tussen jongeren. Daarop werd het gebied dus aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De verwachting is dat als de scholen klaar zijn en de vakantie begint, het weer onrustig kan worden rond het strand. Na gesprekken met politie en justitie heeft burgemeester Schouten besloten de maatregelen door te trekken voor heel de zomer tot eind september. In Nieuw-Lekkerland is gisteravond gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Volgens het Huis aan Huisblad Het Contact waren er zo'n 200 mensen bij aanwezig. De tegenstanders vinden dat er geen goede plek is voor een AZC in een dorp. Zeker niet op de plek die nu in beeld is bij de gemeentewerf, vlakbij seniorenwoningen. Bij de demonstratie werden veel fakkels aangestoken. Bij een eerdere demonstratie in de gemeente Molenlanden, in Bleskensgraaf, een paar maanden geleden, braken rellen uit. Een man van 33 uit Zwijndrecht wordt verdacht van het rijden onder invloed bij het ongeluk gisteravond op de Zwijndrechtse brug. Hij is aangehouden. De auto van de man, een BMW, raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. Door onbekende oorzaak raakte hij de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. De man uit Zwijndrecht raakte niet gewond. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Twee maanden geleden werd bekend dat jonge verzekeringsartsen in opleiding bij het UWV al last hadden van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. Zo werd in het AD en bij Eén Vandaag gesproken over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijdje met een tekort aan artsen. Daarom staat ook de opleiding onder druk. Door de productiedruk die daarbij komt voelen ze de artsen zich onveilig en neemt het werkplezier af, zo zeiden ze. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe met aan het einde van de middag, begin van de avond, regen. Het is zo'n 18 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen en dan wordt het opnieuw 17 tot 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Dankjewel Dave. De verkeersinformatie voor Zuid-Holland. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen houden rekening met 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Eens even kijken, de A15, ook een ongeluk. Europoort richting Rotterdam, tussen de havens 5500, 5700 en knooppunt Rozenburg. Een vertraging van ruim 10 minuten, ook twee rijstroken daar afgesloten. De A29, Berg op Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein, ruim 5 minuten. En diezelfde 29 Rotterdam richting Berg op Zoom, tussen afrit Numansdorp en Willemstad, ruim 5 minuten. Ik denk dat dat een brug is die open is. Niet waar, of een tunnel. Nee. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. We gaan zometeen een ritje maken op een echte draak. Het is uit een avonturenfilm. Het leverde een mooie 80's hit op, Limaal met Neverending Story.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Rotterdam.
1: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
15: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
16: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen.
1: pak je voordeel op awb.nl. En gaan.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: De boer op.

0: Neverending Story. Best uit de jaren 80, 90. En nu hoort ze allemaal voorbij komen op jouw radio met de grote R. Een bijzonder goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Nel stuurt me net even een foto van haar stressballetje. Mijn stressbal ligt al klaar. En het is een stressballetje in de vorm van een voetbal. Ja. Nou ja, niet al te veel stressen, toch? Ja, nee, laten we het hoofd koel houden. Hè? Misschien gaat het allemaal zondag helemaal goed. Vanavond begint het WK. Mijn vraag aan jou is natuurlijk, ben je al in de WK-sferen? Hoe oranje is jouw huis of jouw straat? Fotootjes zijn welkom, maar je mag het ook omschrijven. Misschien heb je wel helemaal niks met het WK. Kun je me ook laten weten. En hoe ging dat vroeger bij jou? Dat verlossende telefoontje of de grote teleurstelling? Geslaagd of niet geslaagd? Vandaag krijgen ruim 180.000 scholieren te horen of ze geslaagd zijn. Kun jij je die dag nog herinneren? En hoe heb jij je kinderen, dan wel kleinkinderen, naar dat examen geholpen? En Open Rotterdam schrijft over uitvinders. Uitvinders die werken aan de Keilerwerf, de Kroon en Blue City in Rotterdam. Ja, mensen die met de toekomst bezig zijn en waar we misschien later heel veel profijt van hebben van die uitvindingen. Maar mijn vraag aan jou is, wat vind jij nou de mooiste uitvinding? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En ja, dat kun je natuurlijk ook doen als je mee wilt doen aan de nieuwsquiz. Groepensneller. Die tas staat hier nog steeds in de studio. Die leuke linnen tas van Radio Rijnmond met die geinige opdruk erop. En bovendien zit daar zo'n Rijnmond zonnebrilletje in. Die is ook de moeite waard. Gaan we straks volgende week waarschijnlijk wel extra nodig hebben. Dus dat zou leuk zijn, hè? En als je die tas plus bril in de wacht sleept, dan ga je in de grote grabbelton voor de maandprijs. En dat is echt ook een mooie prijs, hoor. Een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa. In Rotterdam op zaterdag 11 juli. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws. Een nieuwskop. En die is gesneld door het koffieapparaat.
1: Een orgeljoke uit Vlaardingen maakt misschien haar debuut op.
0: Oké, wat is er weggevallen? Waarvoor is orgeljoke uit Vlaardingen gevraagd? A. Om op te treden op het North Sea Jazz Festival. B. Om op te treden bij de wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK. Of C. Om op te treden voor de koninklijke familie. Je antwoord kun je sturen naar de app van Rijnmond. Rechtsbovenin klik op Apple. Succes!

0: Alsof je erbij bent, toch? Let's Go Crazy van Prince hoorde je bij Radio Rijnmond. Sneller. Laten we eens gek doen en een prijs weggeven. Wie gaat er vandoor met die leuke linnen tas van Radio Rijnmond? Met een geinige opdruk en die geinige zonnebril er ook in van Radio Rijnmond. En ja, maakt ook even een kans daarmee op de maandprijs. Die gaat er over 3 weken uit voor dat avondje. Genieten van jazz en funk en nou ja, wat je niet kunt verzinnen op het grootste jazz- en muziekfestival van Nederland. En ik durf te zeggen Europa in Rotterdam op zaterdag 11 juli. Nou, eerst maar eventjes, waar ging het allemaal om? Dit was het fragment de hele ochtend.
1: En Orgel Joke uit Vlaardingen maakt misschien haar debuut op...
0: Ja, waarvoor is Orgel Joke uit Vlaardingen gevraagd? A, om op te treden op het North Sea Jazz Festival. B, om op te treden bij een wedstrijd van Nederlands elftal op het WK. Of C, om op te treden voor de koninklijke familie. Twink, goedemorgen, wat denk je?
2: Ik heb de slappe lach.
0: Je hebt de slappe lach? Oh, nou, ik geef je even de tijd.
2: Nou, ik wilde heel veel sterk wensen en ik hoop dat het er lukt. Want we hebben natuurlijk ook gehoord dat ze gevallen is.
0: Maar wacht even, over wie hebben we het?
2: Voor Orgel
0: wat? Orgel Joke, maar wat gaat ze doen dan?
2: Ze gaat bij de FIFA.
0: Ze gaat bij de FIFA. Ze gaat voor het WK. Oké, laten we even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: En Orgel Joke uit Vlaardingen maakt misschien haar debuut op het WK voetbal.
0: Ja! Maar Twink, jij zei, ik wens haar heel veel sterkte. Jij kent Joke.
2: Ja, zij zit bij ons in het koor. En ze zingt altijd uitbundig mee.
0: Oh, wat goed zeg. Maar ja, ze is nu geblesseerd, begrijp ik.
2: Ja, en ze kan dus ook niet met een concert zondag meezingen. Oh. Dus wij hopen dat ze wel weer heel snel herstelt.
0: Ja.
2: En daarbij ook alle beste nu, van ons allemaal.
0: Ja, en hoe heet het koor? Hoe heet het koor?
2: Popcore Pleasure in Schiedam.
0: Ja, kijk. Pleasure. Ja, mooi. Voert zij altijd de hoogste toon bij jullie in het koor?
2: Nee.
0: Of is ze heel bescheiden?
2: Ja, nou dat ook weer niet, maar dat zijn er meer niet hoor.
0: Nee.
2: Ze past er goed bij.
0: Goed zo. Nou Twink, laten we hopen inderdaad dat Joke op tijd is genezen. Ja. Maar goed, het is sowieso een eer, dus die kan ze sowieso al in de zak steken. En jullie eigenlijk ook, hè?
2: Ja. Heel bijzonder.
0: Ja, dat is een beroemd koorlid. Hey, Twink, het levert jou een leuke tas op van Rijnmond met erin een kekke zonnebril. En ik duim voor je voor over 3 weken. Moet je je telefoon wel in de gaten houden, want dan gaat ook die maandprijs eruit.
2: Oké.
0: Dus, nou ja, goed. Het enige wat ik kan doen is voor je duimen, totdat mijn duimen blauw zijn.
2: Ja. Maar moet ik die tas ophalen?
0: Nee, dat gaan we zo allemaal regelen, joh. Okay, je wordt zo meteen teruggebeld. Okay. Komt helemaal goed, Twink.
2: Oké. Okay.
0: Goed aan Joke, hè?
2: Doei.
0: Oké. Hoi, hoi. Je bent bij Radio Rijnmond, je bent bij De Boer op zometeen Lady Gaga, maar eerst Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama.

Dance, Lady Gaga bij Radio Rijnmond. En daarvoor die heerlijke van Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Het is bijna 11:30. Goedemorgen. Ja, flinke vertraging op de A12. Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen. Alabama. Het is bijna 11:30. Goedemorgen. Ja, flinke vertraging op de A12. Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen. Daar moet je rekening houden met een uur vertraging.

0: een vuilnisbak half omver loopt.
1: Ja, nou, als jij zegt dat ding, dat staat er al langer, maar dan zou ik hem tenminste al 87 keer eerder geraakt moeten hebben. Ja. Mij kennende.
0: Vind je toch ook een stoethaspel eigenlijk, hè? Ja. Nou, doe maar voorzichtig, jongen. Het weer voor Zuid-Holland. Ja, het is nu nog droog met ruimte voor de zon. Dat zien we allemaal. Maar vanmiddag, dan raakt het bewolkt. En in de namiddag en avond gaat het overal regenen in Zuid-Holland. Het wordt maximaal 17 tot 18 graden bij een doorstaande zuidwestenwind. Vanavond en vannacht verlopen regenachtig bij minima rond 12 tot 13 graden. Morgen is een grijze, bewolkte dag met soms wat regen. Met 17 of 18 graden is het ronduit koel en staat er een stevige zuidwestenwind. En dan de komende dagen relatief koel zomerweer. In het weekend is er slechts nog een kleine kans op een bui met af en toe de zon. Na het weekend wordt het geleidelijk steeds warmer en blijft het droog. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op het strand van Nesselanden in Rotterdam mag de hele zomer preventief gefouilleerd worden. Burgemeester Schout heeft het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen weken zijn er meerdere keren steek- en vechtpartijen geweest tussen jongeren. Daarop heeft het gebied is door Schout toen voor het eerst aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Maar nu de zomervakantie eraan komt, wordt die regeling opnieuw ingesteld tot het einde van de zomer. Bij een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman zijn 3 Indiaanse opvarenden omgekomen, meldt de Indiaanse minister. Het land eist opheldering van de Verenigde Staten. De aanval was gisteren. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip de blokkade van Iran. Aan boord van de onder de vlag van Palau varende tanker waren 24 Indiërs. De andere 21 opvarenden zijn gered. Maandag viel de VS in de regio ook al een schip aan met een bemanning uit India. Ook dat schip zou olie hebben vervoerd. De VS wil voorkomen dat Iran inkomsten verwerft door de export van olie. Zowel de VS als Iran claimt controle over de scheepvaart in de straat van Hormuz. En het is de nachtmerrie van elke kunstenaar, een nietsvermoedende, vernielzuchtige en vooral jonge kunstcriticus. In het Israël Museum in Jeruzalem is een schilderij beschadigd nadat een jongetje van 6 een dennenappel naar een schilderij had gegooid. Er zit nu een gaatje in het kasteel van de Pyrenee uit 1959. Het hoofd conservatie is er nog vrij laconiek onder in de Telegraaf. Ze zijn gewend om schilderijen in slechte staat te ontvangen, zoals stukken die bewaard zijn gebleven na de Holocaust. Ze gaan nu eerst het frame verstevigen, want door de klap is wel het doek doorgezakt. Daarna wordt het doek dichtgenaaid en hersteld. Het kunstwerk is van een Belgische schilder, René Magritte. In een grote zwervende kei, zwevend boven een woeste zee. En bovenop die rots staat een kasteel. Het kunstwerk werd openlijk getoond. Het jochie van 6 was na het voorval zwaar onder de indruk, zo schrijft de krant.
0: Ja, maar dat is nu zwevende kei plus dennenappel.
1: Ja, nee, een gaatje.
0: Ik zou die dennenappel gewoon erop pakken.
1: Nee, de dennenappel zit er niet in. Oh, zo okay. Erg is het gelukkig ook weer niet.
0: Oké, dankjewel Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu André Hazes.

Louis Capaldi en Wish You The Best bij Radio Rijnmond. Ja, Gerda zei net tegen mij, Ruud, jij vroeg aan iedereen van hoe oranje is je huis al? Nou, bij ons is het huis eigenlijk altijd oranje, omdat het de kleur van onze muur is. Eigenlijk pasten we de kleur van de muur aan op het kunstwerk van Ralph de Jong. Een machtig mooie blueszanger. En die kleursetting, dat heeft eigenlijk van dat schilderij, ik laat het nu zien trouwens op de livestream en op TV Rijnmond, geleid tot de oranje kleur van de muur. Het ziet er wel inderdaad heel erg mooi uit. Dankjewel Gerda voor het meegeven van dat mooie schilderij. Sylvia die liet me net via een voice-app weten dat zij ook te maken heeft met een tunnelbuis die dicht is van de Benelux-tunnel. En dat ze die niet gehoord had in de verkeersinformatie. Nee, nou ja, je bent altijd van harte welkom om extra info te delen. Hè? Want ook wij maken natuurlijk foutjes. Je kunt nog steeds in de koffiecorner langskomen om mee te praten over de oranje gekte. Of is misschien bij jou nog helemaal niet ingedaald. Ga jij trouwens vrij vragen voor een aantal de wedstrijden? Eerst maar eens kijken hoe ver we komen, niet waar? En hoe ging dat vroeger bij jou toen je examen had gedaan en je zat op dat verlossende telefoontje te wachten? Vandaag kregen ruim 180.000 scholieren te horen of ze geslaagd zijn. Kun jij je die dag nog herinneren? En wat vind jij nou de mooiste uitvinding die ooit is gedaan? Heel benieuwd naar. Open de app rechtsboven, klik op Apples. Studentenbeentje uit Utrecht. Engels zat er nog niet helemaal lekker in, maar het levert wel een leuk liedje op. Dit is Wonder Woman.

U2 en The Unforgettable Fire bij Radio Rijnmond. Dominique, die stond net bij mij in de koffiecorner, die zegt, ja Ruud, je vroeg naar uitvindingen. Ja, de uitvinding, het is misschien niet zo'n populaire uitvinding, maar wel de uitvinding van de turbopomp, welke de Duitse V2-raket aandreef, bedacht door het team van Wernher von Braun. Dus natuurlijk geen fraaie uitvinding. Helaas natuurlijk ingezet als aandrijving voor het V2-wapen in de Tweede Wereldoorlog. Maar na de oorlog was het deze uitvinding welke uiteindelijk de maanlanding Apollo 11 mogelijk maakte. Aangezien de motoren van de Saturnus 5 hetzelfde type aandrijving gebruikten. En the rest is history. Ja, ik vind het toch wel een bijzonder verhaal. Dankjewel Dominique voor het laten weten. Ik krijg een mooie foto van een oranje troon, zegt Jacqueline. Die stuurt een foto. Dit is mijn oranje troon. Is dat even lekker kijken naar het WK? Kun je wel zeggen, inderdaad. En ik kreeg ook nog mooie foto's van Stichting Vaarwater, volgens mij. Ja, zij zijn daar helemaal klaar voor, begreep ik. Ja, de receptie bij Nieuw Vaarwater is er helemaal klaar voor. Dus even kijken of die foto nog snel tevoorschijn kan toveren. Want ja, ze hebben er echt hun best op gedaan, hoor. Jongen, jongen, jongen. Alles is helemaal in het oranje met vlaggen. En wij zijn Holland en weet ik het allemaal. Dus nou ja, zij zijn er klaar voor, zei Maritza net tegen mij. Als je nou ook wil reageren in de koffiecorner, ben je van harte welkom. En je hoeft alleen maar de app te openen en te klikken op App Ons. Even kijken, zijn we nog... Oh ja, Bram, die zei net, ja, de mooiste uitvinding vind ik eigenlijk toch wel de telefoon. Dat je iemand kon bellen in binnen- of buitenland. En dan de evolutie waar nu je in feite een mobiele computer op zak hebt. Daar had mijn opa niet van kunnen dromen. Mooi die meningen. Mooi dat je langskomt in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons.

0: vriend van de show, durf ik te zeggen. Is al twee keer bij me langs geweest. Nick Schilder, die compleet muzikaal een andere afslag heeft genomen. Dat doet hij goed. Lucas en Steve waren er ook bij betrokken bij deze heerlijke plaat Something Like Magic. Artemis stond net nog bij mij in de koffiecorner over uitvindingen gesproken. En ze zei net tegen mij, ik vind de beste uitvinding een wasmachine. De mijne ging na 25 jaar stuk. En sindsdien was die echt moed op de hand. Dat kan, maar het is wel een gedoe. Want ook geen centrifuge, dus veel gedruppeld balkon na het met de hand uitwringen. Ik zal blij zijn als vanmiddag mijn nieuwe wasmachine wordt afgeleverd. Nou ja, na 25 jaar, Erik, kom er nog eens om.
1: Hè. Zo, hè? Ja, voor mij zou dan de beste uitvinding de vaatwasser zijn.
0: Ja, oh. Oh, ja. Oh, ja.
1: Maar wel in de luxe sector. Want ja, de was is misschien toch wel essentiëler.
0: Jawel.
1: Die afwas, maar dit is
0: toch wel lekker.
1: Een hele fijne.
0: Ja. Zometeen, want die heb je uit de vaatwasser gehaald. Schone borden uit de koelkast. Ook zo'n mooie uitvinding. Heerlijke lunchingrediënten. Voor lunchbreak zometeen. Wat kunnen we verwachten?
1: Vanmorgen hadden we nog Bas aan de lijn. Hè, die als
0: onze surfer. Ja.
1: Bijna 800 kilometer heeft gesurfd achter elkaar. Nu heb ik een andere prestatie van wereldformaat. Vanuit Den Helder. Daar gaan een aantal verslaafden. Of mensen die daarvan herstellende zijn. In een roeisloep. In verschillende sloepen. Ja. Roeien. Van Den Helder naar Rotterdam.
0: Wow.
1: En dat is toch ook een flink eind. Kan ik je vertellen.
0: Ja.
1: En dat doen ze in estafette. Het is bedacht onder andere door een marinier. Mm-hmm. Een oud-marinier die zelf kampte met verslaving. En die dit ziet als, ja, als je dit bereikt, dan heb je ook echt wat bereikt. Dan heb je ook echt iets in je herstel bereikt van die verslaving. Want je hebt iets om trots op te zijn. Ja. Ga ik zo met hem over praten. Hij staat op een van die sloepen.
0: Een prachtig onderwerp.
1: Mooi, ja.
0: Meer onderwerpen in de show.
1: Nou, we hopen het nog te hebben over de langere wachttijden bij de containerterminals. Daar klagen containerafhandelaars over. Dus eigenlijk mensen die in die sector werken. In Rotterdam zijn er soms van die enorme wachtrijen, weet je wel. Van die wachttijden. En het komt onder andere doordat de software die dit goed zou moeten regelen niet helemaal goed werkt. Er zijn nog meer problemen. En daarover is nu een brandbrief geschreven door die organisatie. En we gaan er zo over praten met de directeur. Hopelijk, als het lukt, van Koninklijke Binnenvaart Nederland.
0: Precies. En de lunchplaat.
1: Ja. Gaat over een neermis. En dat is maar heel gelukkig.
0: Bijna
1: op het voetbalveld in Hongarije, geloof ik. Oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. En daar zoeft een camera over zo'n kabel. Je kent het wel, tegenwoordig komen de mooiste beelden van de automatische camera's.
0: Ja, waanzinnig.
1: Maar deze vliegt in brand. En die valt naar beneden.
0: Een camera die naar beneden valt? Brandend.
1: Ja, brandend. Okay. Vlak voor de voeten van een cameraman aan de lijn. Dus die staat daar aan die lijn en precies op die lijn valt die camera dus keihard naar beneden. Dat was een zwaar ding.
0: Gesproken, zeg hé.
1: Echt, hè?
0: Ja.
1: Geluk.
0: Ja.
1: Het zit in een klein hoekje en het ongeluk ook natuurlijk.
0: Nou, iets met, wat zouden we daarop kunnen
1: bedenken? Ja.
0: Iets met camera's.
1: Mis.
0: Nee, goed, weet je, laten we het lekker de luisteraar bepalen. Oftewel, welke plaat hoort bij dit bizarre verhaal van een brandende camera die naar beneden valt op het veld? Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen, lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen draai ik een plaat van het liefje van Lenny Kravitz in de jaren 90, waar hij zelf ook hard aan heeft meegewerkt. Hoor je zometeen eerst het nieuws van 12 uur. Dave Datema, goedemiddag Dave.
17: Goedemiddag. Het strand van Nesselon in Rotterdam blijft de hele zomer een veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er heel de zomer extra gefouilleerd mag worden. De afgelopen week is het bij warm weer een paar avonden erg onrustig geweest met vechtpartijen en steekpartijen tussen jongeren. Daarop werd het gebied toen voor het eerst aangewezen als veiligheidsrisicogebied dit jaar. De verwachting is dat als scholen klaar zijn en de vakantie begint, het weer onrustig kan worden rond het strand. Na gesprekken met politie en justitie heeft burgemeester Schouten besloten de maatregelen dan maar door te trekken voor de hele zomer, oftewel tot eind september. De douane en de politie hebben een partij van 518 kilo softdrugs in beslag genomen. De lading cannabis zat verstopt in de bodem van een bestelbus die zou via de haven Rotterdam naar Dordrecht gaan. Maar uiteindelijk bleek dat de wagen was opgehaald door een sleepdienst en richting Duitsland reed. Bij de grens werd de bus aangehouden. De chauffeur van de bestelbus had niets met de zaak te maken, net als het bedrijf in Dordrecht. De drugs zijn inmiddels vernietigd. De gemeente Schiedam heeft bij een grote controle bij bedrijven in de middenstand meerdere misstanden ontdekt. Bij de controle werden bedrijven bezocht, zoals horecazaken, koffiehuizen, bakkerijen en een winkel voor huishoudelijke spullen. Bij een van de winkels was iemand aan het werk die ook een uitkering krijgt. Ook was de werktijdenregistratie niet in orde, terwijl het bedrijf daar eerder al was op gewezen. Een ander bedrijf had de exploitatie- en terrasvergunning niet op orde. Voor sommige overtredingen krijgen de ondernemers de kans om het aan te passen. Anderen hebben wel degelijk gevolgen. Duikers van de brandweer hebben iemand moeten helpen om uit de Kralingse bos uit de sloot te komen. De man was bij de volkstuinvereniging aan het Lagerlandse pad in de sloot terechtgekomen. De man stond tot zijn middel in het water. Het slachtoffer kon er alleen niet uitkomen omdat zijn laarzen te diep in de modder waren gezakt. Duikers hebben de man uiteindelijk geholpen en het slachtoffer uit het water gered. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, kan er wat regen vallen. Het is zo'n 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Morgen wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen, daar sta je bijna 40 minuten in de file. Er is een politieonderzoek daar nodig. Twee rijstroken zijn dicht en omrijden kun je beter via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En dan een lunchplaat, en dat is een bijzonder verhaal. Hoe groot is namelijk de kans dat iets uit de lucht valt en dan op jouw hoofd belandt? Of beter, net niet. Tijdens de oefenwedstrijd tussen Hongarije en Kazachstan ziet iedereen een op afstand bestuurde camera aan een kabel in brand vliegen en naar beneden vallen. En hij belandt echt vlak voor de voeten van een cameraman die aan de buitenlijn staat. Dat had dus heel anders kunnen aflopen. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen dat liefje van Lenny Kravitz.
2: doorverkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Spijkenisse.
19: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
20: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks bo!
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie, olifant!
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
22: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
24: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
25: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: Is Radio Rijnmond.
28: Lunchbreak. Erik Lemmers.
27: Radio met een grote R.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Ja, het hele album waar Be My Baby onderdeel van is, dat werd geschreven en geproduceerd door niemand minder dan Lenny Kravitz. Wat destijds begon als een professionele samenwerking in New York, dat vonkte al snel over in een 5 jaar durende relatie. Lenny was destijds zo weg van Vanessa dat hij vrijwel elk instrument op de track zelf heeft ingespeeld, van de gitaarlijntjes tot die 60s-achtige drums. Het is dan ook bijna niet te ontkennen dat Lenny zich als muze mag kronen van deze hit van Vanessa Paradis. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak. Zometeen ga ik het hebben over de Slag om Herstel. Dat is een roeitocht van Den Helder tot aan de Erasmusbrug, met deelnemers die verslaafd zijn geraakt en daar ook nog mee worstelen. Ervaringsdeskundige, Rotterdammer en oud-marinier Adrie Sluimer, die heeft dit 10 jaar geleden bedacht, en hij vertelt er zo meer over vanaf een van de deelnemende sloepen. En de lunchplaat die gaat over een camera die in een voetbalstadion aan een kabel hangt en dan heen en weer gaat om mooie beelden te schieten. Je kent het wel. Maar dat ding vliegt in brand en wordt dan een dodelijk projectiel. Vooral omdat op de grond een cameraman staat. Het gebeurde tijdens de oefenwedstrijd Hongarije-Oezbekistan. En die brandende camera die stort dus echt vlak voor de voeten van die cameraman op het veld, maar raakt hem gelukkig niet. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App Ons. George Ezra komt zo meteen voorbij. En nu Bruno Mars en I Just Might.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: George Ezra. Don't matter now, hoorde je. Mooie muziek hier op Radio Rijnmond. Jaren 80, 90 en nu, daar houden we het meeste van en daar draaien we ook het meeste van hier. Een verslaving loop je gemakkelijk op, maar ervan afkomen is een heel ander verhaal. Het is een langdurige strijd, maar je hoeft niet voor altijd die verslaafde te zijn. Je kunt herstellen. Om dat duidelijk te maken kwam een aantal ervaringsdeskundigen op het idee om een zware fysieke uitdaging aan te gaan. Dat deden ze 10 jaar geleden al. Een estafette roeitocht in grote sloepen van Den Helder naar Rotterdam in 24 uur tijd. De tocht wordt al 10 jaar georganiseerd dus door de Parnassia Groep en de Rotterdamse oud-marinier Adrie Sluimer doet ook weer mee. Hij is een van de bedenkers. En als het goed is, Adrie, ben jij aan het roeien nu?
1: Ja, nou ja, ik sta aan het roeren. En ik heb 8 kanjes die nou echt helemaal losgaan. We zijn uit de hoogte van Burgersvlotbrug.
0: Waar is dat? Dus
1: In de kop van Noord-Holland.
0: Ook in de kop, ja, jij zegt Beurensloppig, zeg me wat weinig, want we komen uit de
1: Rijnmond
0: natuurlijk. Maar je zit dus, je bent net vanmorgen, hoe laat begonnen?
1: Om 9 uur.
0: Om 9 uur begonnen en dus nu hoeveel kilometer gevorderd?
1: We hebben ongeveer rond de 30 kilometer nu al gedaan.
0: Wauw, nou dat gaat dus al hartstikke goed.
1: Ja, gaat hartstikke goed.
0: Hey, die slag om herstel, zoals die heet, dat heeft volgens mij alles in zich om te laten zien wat voor strijd het eigenlijk is om van je verslaving af te komen, hè?
1: Nou ja, om toch gewoon weer te leren mee te doen in het hele plaatje eigenlijk. Om weer verantwoordelijk te voelen voor degene die naast je zit. En en inderdaad, weet je, het klinkt enorm bizar om 200 kilometer te roeien, maar dat is leven in herstel is, klinkt ook vaak wel wat bizar. Maar ja, je hebt verschillende uitdagingen in het terrein. Ja, en die gaan we met elkaar vandaag de dag gewoon lekker aan. En we maken er weer een mooi leven van.
0: Hoe kwam jij er zelf op om dit te gaan doen?
1: Ik kwam er zelf op omdat ik in 2015 met mariniers naar Londen ben geroeid. En toen merkte ik aan mijn eigen herstel dat het beter werd. Ik moet helaas nog even aanmeren, dus ik ga hier nou ook nog even op.
0: Even coördineren, je mag even coördineren ondertussen.
1: Ja, hoor. Ja, en bij de woorden.
0: Ja, het moet wel goed gaan.
1: En gelijk opruimen.
0: Zo, er worden even commando's gegeven.
1: Ja. We gaan precies naar wisselen, zeg maar. Bij een wisselpunt komen we net aan.
0: Oké.
1: Is het het
0: en dat, dat is dan de estafette wissel. Hoeveel mensen worden er dan gewisseld?
1: 8.
0: 8 mensen, die gaan gewoon fris erop. En hoe lang gaan die dan weer verder vanuit daar?
1: Die gaan dan weer 8 kilometer weer knallen. Het zijn allemaal keer een sprint.
0: 8 kilometer?
1: Elke keer is het een sprint van 8 kilometer.
0: Wauw. Ja, dat is toch hartstikke zwaar eigenlijk. Want wissel je als 2 ploegen elkaar af?
1: Ja, het hele team staat klaar om eruit te gaan. En we gaan er allemaal komen er allemaal in.
0: Ja, en dan heb je 8 kilometer de tijd om even te herstellen. En daarna moet je weer verder natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou,
1: een beetje gekopieerd van Europa natuurlijk.
0: Ja.
1: Het is een beetje hetzelfde idee.
0: Maar dan over het water. En
1: jij
0: hebt dus zelf eerder een grote tocht gedaan. Toen ben je op het idee gekomen om dit ook te doen, hè?
1: Nee, ik ben zeg maar zelf eerst gewoon dit gaan doen om aandacht te vragen voor PTSS. En niet voor mezelf, maar juist voor andere mensen. Mm-hmm. Nou, en dat ging toen, ik merkte ook van dat mijn eigen herstel ook beter werd. Dat was toen via Clean. Het werd gewoon beter. En ik dacht, werkt dat alleen bij mij of werkt dat ook voor anderen? Nou, dat is 10 jaar geleden, was dat een experimentje van 7 weken. Ja, en einde van het jaar doen we dit al 10 jaar.
0: Dus het werkt dus voor de mensen zelf. En komt dat dan omdat je, zou ik maar zeggen, een doel hebt waar je heel hard voor gaat werken? Waarbij je ook dreigt te kunnen opgeven, omdat het heel zwaar is. Maar je doet dat toch niet? En dat je dan uiteindelijk die euforie hebt dat je dat bereikt hebt?
1: Ja, het is een combinatie. Het is een teamsport. We hebben natuurlijk ook geen slechte derde helft, zeg maar. Dat je met elkaar de kroeg induikt.
0: Oh ja.
1: Wij gaan met z'n allen naar de co-op. En dan halen we een koek en we hebben een koffie voor 1,50. Dat is onze beloning uiteindelijk.
0: Je kan niet gaan zeggen, we gaan daarna eens even lekker op een zuipje zitten.
1: Nee. Maar dat is vaak met teamsport natuurlijk heel vaak het geval.
0: Ja.
1: En als mensen natuurlijk geen verslaafdproblematiek hebben, is dat natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Maar als je natuurlijk wel die problemen hebt, dan een aansluiting vinden bij een team is een vrij lastig verhaal.
0: Ja, en dat lukt je dus op deze manier. Want hoe merk jij dat andere deelnemers hierop reageren?
1: Nou ja, je ziet mensen gewoon weer helemaal opknappen. We zien ook weer andere uitdagingen aan te gaan. Ja, je ziet gewoon, de mens komt weer naar boven.
0: Juist. De mens in de verslaafde komt weer naar boven. En het is een goed voorbeeld van de doelen die je misschien wel iedere keer in je leven moet stellen om bezig te blijven en om niet terug te zakken. Hè?
1: Ja, maar ook dit succes nodigt natuurlijk uit naar meer.
0: Duidelijk. Nou, morgen, hoe laat komen jullie aan bij de Erasmusbrug, is de bedoeling?
1: Rond 12:30, denk ik. Dus hij hoeft nou nog niet open.
0: Nee. Hij mag nog even dicht blijven.
1: Hij mag nog even dicht blijven. Maar we komen eraan. En gooi de bitterballen maar alvast in de frituur.
0: Precies.
1: Want ik denk dat we een beetje honger hebben als we komen.
0: Die zullen lekker smaken dan. Ik wens jullie heel veel succes in de tussentijd.
1: Hey, dankjewel.
0: Dankjewel, Adrie.
1: Jojo.
0: Hoi.
1: Doei.
0: Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Eerst muziek van Tom Robinson in ieder geval. En Listen to the Radio, dat is mijn advies aan jou. En mogelijk ook nog Carol Emerald. Please.

0: 27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Noorderloos, daar loop je 8 minuutjes vertraging op. Tijd voor Steven van der Gijzen. Hallo Stefan.
1: Erik, een hele goede middag.
0: Wat wordt het vandaag? Vertel.
1: Nou ja, we hadden eventjes te maken met wat zon, maar vanuit het westen krijgt de zon het steeds moeilijker door een toename van de bewolking. En die bewolking, ja, die hangt samen met een naderende storing die bij ons in het tweede deel van de middag en vanavond ook voor regen gaat zorgen. Nou, voor de regen uit wordt het nog 17, misschien hooguit 18 graden en er staat een matige tot vrij krachtige west- tot zuidwestenwind. Nou, vanavond en vannacht is het regenachtig, van tijd tot tijd wat regen. De temperatuur daalt niet verder dan zo'n 13 graden. Ja, en morgen lijkt het toch echt wel een beetje op de herfst buiten. Veel bewolking, we gaan de zon niet zien. Af en toe wat regen, ook nog eens een stevige zuidwestenwind, een windkracht 4 tot 6. En bij dit alles blijft het koel met die temperatuur van 17 of 18 graden.
0: En blijft dat in het weekend ook zo? Gelukkig niet.
1: Het trapte in het weekend wel degelijk op. De kans op regen of een bui is heel klein. Vaak blijft het droog, met vanaf zaterdagmiddag ook steeds meer ruimte voor de zon. Het blijft nog wel koel. Zaterdag 18 graden, zondag maar 17 graden. Maar na het weekend, Erik, dan keert de zomer langzaam terug met meer zon. Dan blijft het droog en dan wordt het dinsdag weer 22 graden.
0: Kijk, dat is de weg omhoog, waar we graag toch wel van horen na die weken. Dankjewel, Stefan.
1: Oké, hoi hoi.
0: En het is 12:30 geweest. Je luistert naar Lunchbreak. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Dave Datema. Hallo Dave.
2: Dag Erik. Op het strand van Nesselanden mag de hele zomer preventief gefouilleerd worden door de politie. Burgemeester Schout heeft het gebied opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Afgelopen weken zijn er meerdere steek- en vechtpartijen geweest tussen jongeren. Nou, toen wees Schout het gebied dus voor als de eerste keer aan als gebied waar preventief gefouilleerd mag worden. Maar ja, de zomervakantie komt eraan. De regeling wordt daarom opnieuw ingesteld tot het eind van de zomer. De douane en de politie hebben een partij van 518 kilo softdrugs in beslag genomen. Die lading cannabis zat verstopt in de bodem van een bestelbus. De oorspronkelijke plannen waren dat die via de haven Rotterdam naar Dordrecht zou gaan. Maar uiteindelijk kwam de politie erachter dat die was opgehaald door een sleepdienst en richting Duitsland reed. Nou, bij de grens werd de bus aangehouden. De chauffeur van de bestelbus had niks te maken met al de cannabis die in de bodem van de bus zat achterin. Net als het bedrijf in Dordrecht. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Rotterdam staat op dit WK voetbal, dat vandaag begint, op een opmerkelijk lijstje. De stad staat namelijk in de top 10 met steden met het aantal WK-gangers. Wat wil dat zeggen? Van alle spelers die zijn geselecteerd voor het WK zijn er 12 in Rotterdam geboren. En daarmee staan ze op plek 7, net naast steden als Parijs en Londen, die natuurlijk een stuk groter zijn. Nou, die plek hoog in die top 10 heeft Rotterdam te danken aan de selectie van Kaapverdi, want alleen al in die selectie zitten 6 Rotterdammers. En dan heb je ook nog spelers als Omar Rikic, wat spelers uit de Oranje selectie, Denzel Dumfries, Crescencio Somerville, Luciano Getruida.
0: Curaçao misschien ook nog?
2: Zegt
0: het verhaal nog even niet. Je hebt het nog niet allemaal bezocht.
2: Ja, we kwamen tot 11. Dus we wisten er nog eentje inderdaad, ja. Okay. Overigens zijn 67 WK-gangers geboren in Nederland. Daarmee staat Nederland op plek 2.
0: Wow.
2: Na Frankrijk. 99 WK-gangers zijn namelijk in Frankrijk geboren. Nederland levert behalve dus spelers aan Curaçao en Kaapverdi. En natuurlijk het Nederlands elftal. Ook nog spelers aan
0: Marokko,
2: de selectie van Marokko, Turkije, ja. Algerije, Ghana, Nieuw-Zeeland, Tunesië en zelfs de Verenigde Staten.
0: Kijk eens, we zijn hofleverancier van het WK.
2: Nee, dat is Frankrijk. Bijna. Maar we staan wel op een goede tweede plek.
0: Wie weet worden we het ooit nog. Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Douwe Bob hoor je zo, maar eerst Jennifer Lopez.
3: Radio met een grote R.

0: Lopez.
1: J-Lo, oftewel Jennifer Lopez. Een Love Don't Cost a Thing op Radio Rijnmond.
0: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
1: Ja, bij het verhaal van de camera die ineens naar beneden kwam storten in een stadion in Hongarije, waar een vriendschappelijke voetbalwedstrijd bezig was tegen Oezbekistan. Henk en Joke, Peter van der Wulp, Emerson, Lake & Palmer en Lucky Man, want die cameraman die kreeg hem dus net niet op zijn hoofd, gelukkig. De Beatles, een help, zegt Jos. Phil, Bonnie Tyler en Don't Push Your Luck. Ja, deze keer geluk, maar wie weet wat daarna gebeurt. Corrie, Camera van Frank Boeiengroep, of Camera. Luc, Sammy, Ramses Shaffi. Kijk omhoog, Sammy, kijk omhoog. Ja, dat is waar. Monique, Escape van Enrique Iglesias, want dat was het zeker. En Don't Let Me Get Me van Pink. Jaap, Tumbling Down, Steve Harley en Cockney Rebel. Ruud, CCR, It Came Out of the Sky of Hideaway. En Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire. Peter van der Wulp, There Must Be an Angel. Dat is inderdaad, diegene heeft een beschermengeltje op zijn schouder zitten. En dan nog The Weeknd, zegt Olaf. I feel it coming. It almost cut my hair, zegt Leo van CSNY. En Ria, Ed Sheeran en I See Fire. Ik zie heel wat potentiële lunchplaten wat dat betreft voorbij komen. Misschien heb jij er nog eentje die er aan toe wilt voegen. Doe dat via de Rijnmond-app. Druk op App ons. Draaien wij muziek ondertussen van Frank Sinatra en Douwe Bob voor die tijd. En we gaan zo ook nog eens eventjes praten over een mooi initiatief van de Handen van Humanitas. Dit is Nothing to Lose. Baby.

0: Douwe Bob, en daarmee wordt het bijna 12:15. Je luistert naar Lunchbreak. Tijdens het WK voetbal wil Handen van Humanitas Rotterdammers uitdagen om als, niet alleen als 12e man van Oranje punten te scoren op het veld, maar ook voor een ander. Met de actie Punten Scoren kunnen inwoners voor maar €3,50 een taartpunt doneren aan een zeldzame ouderen. Aan een eenzame ouderen, sorry, ik lees dat even verkeerd. De taartpunten die worden gemaakt door de Bakkerswerkplaats, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken aan hun ontwikkelingen. Dat doen ze op Katendrecht. Nicole van Namen die is initiatiefnemer van dit mooie verhaal. Hallo Nicole.
1: Hi Erik, hi. Wat een mooie samenvatting.
0: Nou, dankjewel.
1: En vooral dat zeldzame ouderen vond ik wel heel mooi.
0: Precies, want ze zijn nou eenmaal niet heel erg zeldzaam. Het zijn er heel veel. En daarom is het ook heel belangrijk eigenlijk, om er wat aan te doen wat dat betreft. Het is niet voor het eerst dat jullie zo'n inzamelingsactie doen, hè? Jullie begonnen in 2020, net na corona, met de actie Tik de bal door. Daarna nog met oliebollen. En nu dus een actie met taartpunten. Waarom steeds die acties?
1: Omdat we steeds aandacht willen vragen voor mensen die niet actief meer mee kunnen doen aan de maatschappij. En daar proberen wij altijd de afstand te verkleinen tussen de mensen die nog volop meedoen in de maatschappij en de mensen die daar toch een beetje buiten beginnen te vallen.
0: Ja, want dat gebeurt.
1: Over het algemeen, zijn dat vaak ouderen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die buiten de boot een beetje vallen. Maar in dit geval hebben we het over ouderen in verpleeghuizen. Dus daar waar wij met z'n allen gezellig met elkaar voetbal kunnen kijken en daar een gezellige avond van maken. Ja, is dat voor ouderen in verpleeghuizen natuurlijk niet zo. Dus vandaar dat wij dat wel willen organiseren. We gaan ook op de 20e in een verpleeghuis van Humanitas met z'n allen en met alle bewoners voetbal kijken en de taartpunten die gedoneerd zijn in ieder geval met deze groep opeten.
0: Kijk, dat is leuk, hè? Want dat is inderdaad dan dat gezamenlijke. Waar iedereen inderdaad samen in een zaaltje gaat zitten of bij iemand thuis of op het terras. Daar hebben zij dat dus niet. En dat ga je dus werkelijk daar doen. Dus dat is superleuk. Maar ik hoop dat je meer taartpunten bij elkaar verzamelt. En hoe gaat dat?
1: Dat hopen wij natuurlijk ook. Want er zijn veel meer mensen die in deze situatie zitten. Het gaat goed, het scoren. Natuurlijk nog niet goed genoeg. Dus we willen nog heel veel taartpunten ophalen. Willen we alle verpleeghuisbewoners van Humanitas kunnen tracteren. En zoals we ook met de vorige acties gedaan hebben. Als er goed gedoneerd wordt, dan tracteren we natuurlijk ook andere organisaties waar mensen in verpleeghuizen wonen. Dus dan houden we het niet alleen voor Humanitas.
0: Bij jullie eigen verpleeghuizennetwerk wat dat betreft.
1: Tuurlijk. Kijken verder dan onze eigen organisatie.
0: Gelukkig wat dat betreft. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe doe ik dat als ik een taartpunt wil doneren?
1: Als je een taartpunt wil doneren, kan dat via onze socials. Daar zijn directe linken. Dus de socials van Handen van Humanitas. En je kan ook naar de website www.handenvanhumanitas.nl. Scroll een klein beetje naar beneden en dan kom je het vanzelf tegen met mooie afbeeldingen van de bakfiets die als taartpunt omgebouwd is.
0: Dat kun je
1: en daar
0: dus
1: staat een link naar Tikkie.
0: Ja, nou, dus mooi. Zo kunnen we in ieder geval meehelpen en meescoren. Dus daar gaat het om.
1: Graag.
0: En die bakkerswerkplaats is ook een mooi verhaal, toch? Dat is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
1: Zeker.
0: Die is op Katendrecht te vinden. Die help je daarmee ook weer aan bestaansrecht.
1: Zeker. Ja, we helpen elkaar natuurlijk. Hè. Dus zij bakken de taarten voor ons. En de appels komen dan weer bij een zorgboerderij vandaan. Dus wat ons betreft is de cirkel dan rond. Ja, en dan kan je dus op 3 manieren punten scoren. Hè. Dus de voetballers gaan hopelijk genoeg punten scoren om Nederland naar een overwinning te helpen. Iedere burger kan een taartpunt doneren aan iemand in een verpleeghuis. En voor jezelf scoor je dan karmapunten als je iets goeds doet voor een ander.
0: Het mes snijdt aan alle kanten. Wat dat betreft,
1: aan 3 kanten.
0: Zo is het. Zoek op Handen van Humanitas op socials en doneer voor die taartpunten. Dankjewel Nicole.
1: Heel graag. Jij bedankt, Erik.
0: Graag gedaan.
1: Bye bye.
0: Hoi.

0: monumentaal, toch? Frank Sinatra. My Way op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ik heb nog wat suggesties binnengekregen van Karin over de camera. De neermis van de camera dus. Gelukkig, die cameraman die bleef heel, zullen we maar zeggen. Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Ja, dat is een goeie inderdaad, Karin. Dankjewel. Els die heeft het over The Miracle van Ilse de Lange. Want het is een wonder, toch? Absoluut, helemaal mee eens. En The Dark Matter van Pearl Jam. Dat is een duistere van Eddie Krylov. Maar die camera die was inderdaad heel erg duister, donker en gelukkig niet dodelijk in dit geval. Ik kies voor het plaatje van Peter van de Wulp. Die gaat naar de Eurythmics. And There Must Be an Angel Playing With My...

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
13: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen hoor je een grote hit van de band Green Day, die bewijst dat soms verveling tot iets moois kan leiden. Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
14: Goedemiddag. Na hoofdtrainer Robin van Persie gaan ook assistenttrainers René Haken en Brian Pinas weg bij Feyenoord. De twee maakten het afgelopen seizoen onderdeel van de staf van Feyenoord 1. Vanwege de teleurstellende resultaten werd van Persie dit weekend ontslagen. Clubicoon John de Wolf en de pas aangetrokken Saïd Bakati blijven wel als assistent. Feyenoord hoopt binnen een paar weken een opvolger voor van Persie te kunnen presenteren. Het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat heel de zomer er extra gefouilleerd mag worden. De afgelopen weken is het bij warm weer een paar avonden erg onrustig geweest met vechtpartijen en steekpartijen tussen jongeren. Daarop werd het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De verwachting is dat de scholen klaar zijn en de vakantie begint. Het weer onrustig kan worden op het strand. Na gesprekken met de politie en justitie heeft burgemeester Schouten dan ook besloten de maatregelen de hele zomer door te trekken tot eind september. De douane en de politie hebben een partij van 518 kilo softdrugs in beslag genomen. De lading cannabis zat verstopt in de bodem van de bestelbus. Die zou via de haven Rotterdam naar Dordrecht gaan. Maar uiteindelijk bleek dat de wagen was opgehaald door een sleepdienst en richting Duitsland reed. Bij de grens werd de bus aangehouden. De chauffeur van de bestelbus had niks met de zaak te maken, net als het bedrijf in Dordrecht. De drugs zijn inmiddels vernietigd. De gemeente Schiedam heeft bij een grote controle bij bedrijven in de middenstand meerdere misstanden ontdekt. Bij die controle werden bedrijven bezocht als horecazaken, koffiehuizen, bakkerijen en een winkel voor huishoudelijke spullen. Bij een van de winkels was iemand aan het werk die een uitkering krijgt. Ook was de werktijdenregistratie niet op orde, terwijl het bedrijf daar eerder al op was gewezen. Een ander bedrijf had de exploitatie en de terrasvergunning niet op orde. Voor sommige overtredingen krijgen de ondernemers nu de kans om het aan te passen. Al voor anderen heeft het wel degelijk gevolgen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe met aan het einde van de middag en begin van de avond wat regen. Het is 18 graden vandaag. Morgen grijs, soms wat regen en het wordt morgen 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
13: Dankjewel Dave. Er is een file, volgens mij, dacht ik eigenlijk. Ja, het zijn er wel meerdere. Helaas nog steeds op de A12. Den Haag richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Daar 35 minuten vertraging door het politieongeval. Politieonderzoek dat er nodig is. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen het knooppunt Ridderkerk en Alblasserdam. Een voertuig dat te hoog is, waardoor de tunnelbuis daar dicht is. Je staat daar nu over 2 kilometer een minuutje in de file. A27, ook daar een omleiding. Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos. Daar 3 kwartier vertraging door een ongeval. Je wordt via de op- en afrit wordt je omgeleid. Verkeer richting Utrecht via het knooppunt Del over de A15. En de A2 is het advies. En de A27, Breda richting Utrecht tussen industriegebied Avelingen en Noorderloos. Daar ook ruim een half uur vertraging. En dan, om eens eventjes wat positiefs weer te laten horen.
0: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
13: Want je kan een lunchbag winnen. Je kunt een lunch met z'n tweeën winnen aan het einde van deze week als je wint vandaag. En je doet ook mee dan voor de maandprijs. En dat is het Jazzfestival in juli, waar je bij kan zijn met 2 mensen. En dan kan je de hele dag genieten op de zaterdag van alle mooie concerten daar. Welke hit hebben we hier achterstevoren staan?

0: Het klinkt een beetje gek, vind je niet, Meerte? Ik moet zeggen, erg grappig.
1: Ja, ik vind hem eigenlijk wel heel leuk. Ja, ik zei het net nog tegen je. Ik vind dit echt een leuke platenlepel.
0: Ja, wie zouden dat zijn die nou met z'n tweeën dat zingen? Zouden dat Suzanne en Freek zijn? Met Halverwege is dat lepeltje 1 dus. Lepel 2, Nielson met Mannenharten. Of is het Nielson met Miss Montreal? Dat is lepel 3. En hoe?
1: Nou, het is toch eigenlijk wel een lastige keuze zo.
0: Hij is best moeilijk, want Nielson zit er twee keer in, zou je denken. Maar ja, het kan ook een strikvraag zijn natuurlijk. Ja, laat het maar weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen Green Day.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
5: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
4: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Lunchbreak. Erik Lemmers.
8: Radio met een grote R.

0: vierde single van het album Dookie. En het werd een grootste hit op de Billboard Modern Rock Tracks kaart. Het werd ook gewoon een grote hit hier in Nederland natuurlijk. Waar het maar liefst 7 weken achter elkaar op nummer 1 stond. Het nummer zorgde ervoor dat de verkoop van het album explodeerde tot ver boven de 10 miljoen exemplaren. Ja, en die herkenbare baslijn van gitarist Mike Durns is in het intro eigenlijk ontstaan omdat hij zich verveelde tijdens een soundcheck. Hij begon een beetje te jammen en bandlid Billy Joe Armstrong die pikte dat op met zijn gitaar. En binnen een paar minuten was een wereldhit geboren. Zo kan het gaan. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak en erbij blijft. Zometeen spreek ik met vrijwilligster Kirsten van Beek over de doneeractie voor de Manege de Hazelaar. En dat is een actie voor hun voortbestaan. Het loopt nu al een tijdje en ze hebben al een deel van het streefbedrag op kunnen halen. Het is weer tijd voor de Rijnmond Platenlepel. Dat betekent dat jij nog wat op kan halen bij mij.
1: De Rijnmond Platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Luister nog eventjes goed. Het is niet makkelijk. Want niet iedereen heeft het goed, heb ik gehoord. Dus we gaan nog even heel goed luisteren. Want je kunt een lunchback winnen dus. Als jij weet welke nummer ik hier achterstevoren afdraai. En daar zit ook nog een weekprijs en een maandprijs aan vast. Als je dat wint, maak je daar ook nog kans op. Hier komt-ie.

0: in ieder geval verklappen dat het in het Nederlands is wat ze zingen. Dus dat scheelt weer, want op lepel 1 liggen Suzanne en Freek met Halverwege. Op lepel 2 Nielson met Mannenharten. Of is het dan toch lepel 3 Nielson en Miss Montreal met Hoe? Als jij het goede antwoord weet, stuur het in via de Rijnmond app. Druk op App ons. En wie weet heb ik jou straks wel aan de lijn voor die lunchback. Martin Garrix en Ed Sheeran ga ik zo voor je draaien. Nu weer Simply Red. Money's too tight to mention.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Hoe kom je tenen?

0: Ja, die zul je vaker horen hoor. Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Een hit van dit moment.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Nou, veel mensen zijn benieuwd wat dat dan eigenlijk is. Want er zijn heel veel verschillende stemmen over opgegaan in het ABC'tje via de Rijnmond app. Karin Sonneveld die mag het vertellen. Hallo Karin.
2: Hi Erik, hoi.
0: Hallo, jij belt uit Schiedam, volgens mij hè?
2: Ja, klopt. Ja, helemaal.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Eigenlijk niks, naar jullie aan het luisteren, dus...
0: Ja, daar moet je wel even voor gaan zitten natuurlijk, gewoon.
2: Ja, zeker. En, ik zit naar jullie te luisteren.
0: Ja, lekker. En je luistert vaak, want je reageert ook vaak op de lunchplaten.
2: Ja, klopt. Ja, echt. Vind je elke keer weer leuk om mee te doen, dus...
0: Ja.
2: En dat ik altijd kunt, ja.
0: Wat zei je?
2: Dat je het ook altijd noemt, dat vind ik ook hartstikke leuk. Dus.
0: Ja, maar dat was ook weer een leuke. Je had vandaag de engelbewaarder voor de camera. Ja, ja. We hebben dan gekozen voor Dermers Be an Angel, maar het is eigenlijk hetzelfde natuurlijk. Ik weet zeker dat er een engelbewaarder is.
2: Ja. Ja, klopt. Ja, zeker. Dus gekozen. Maar ik vind het altijd leuk.
0: En wat doe jij normaal in het dagelijks leven?
2: Ik ben gepensioneerd, dus alle tijd om naar jullie te luisteren. Hè?
0: Heerlijk. Dus daar ruim je dan even tijd voor in. En wat doe je dan verder nog?
2: Ja.
0: Wat zijn je hobby's?
2: Ja, gewoon een beetje puzzelen. Ik puzzel graag en zo. En lekker naar buiten als het kan. Dus dat, we maken ons prima. Dus dat gaat allemaal goed.
0: Heb je alleen de laatste tijd wat minder plezier wat het naar buiten gaan betreft, hè?
2: Ja, zeker. Maar het komt alweer, joh. Dat geeft alweer even... Het wordt wel weer mooi, dus dat komt goed.
0: Volgende week wordt het alweer wat mooier. Ik moet zeggen, als het daarbij blijft hangen... bij die 22, 23 graden, nou, dan heb je mij, hoor.
2: Ja, vind ik ook prima, hoor. Het hoeft niet zo warm, maar het wordt echt een mooie temperatuur is dat.
0: Vind ik ook. Nou, daar gaan we op hopen. Maar eerst eens hopen dat jij de goede lepel eruit weet te trekken. Vertel eens, wat had jij gekozen?
2: Label 3 met Miss Montreal en Niels. Want het was best wel duidelijk, vond ik dit keer. Maar
0: dat
2: ik heb een beetje
0: wel
2: moeite mee met een muziek.
0: Dat zeg jij! Maar hij is goed, hoor.
3: De inzendingen.
0: Goed. Hartstikke goed, Karin. Ja, nee, er werd ook veel Suzanne en Freek gezegd, toch? En het gekke is, als je het hoort, dan denk je, ja, hoe dan? Want je hoort de hele tijd,
2: Ja, daarom. Ja, dat haalt er echt uit.
0: Ja,
2: dat is waar.
0: Oh, is toch, als je het weet, dan is het makkelijker,
2: maar altijd makkelijk, hè? Ja. Zo is
0: dat. Maar jij hebt me goed geraden. Hou je ook van jazzmuziek?
2: Ja, best wel. Ja, best wel. Dat, echt wel niet echt dat moderne jazz. Een beetje meer het ouderwetse, zeg maar. Ja, dat er een beetje lijn in zit. Dat,
0: nou, je weet waar je nog wat kan herkennen aan de muziek.
2: Ja, zeker.
0: Nou, dan, ik hoop voor jou dat je bij de baanprijs eruit wordt getrokken. En dat is dan in de laatste afslag Rijnmond van deze maand. Daarin wordt die verloot. En mogelijk win je ook nog die lunch. Je weet het niet, eind van deze week. Hou in ieder geval je telefoon in de aanslag, hè? Dat je hem wel opneemt.
2: Doe ik jou, hoor. Doe ik jou.
0: En je krijgt allereerst van de lunchpack. En daarmee heel veel plezier.
2: Hartstikke leuk. Ja, nou, dankjewel. En nog veel succes met de uitzendingen. Maar dat lukt wel. Dat weet ik wel uit ervaring.
0: Ik denk het ook, want ik heb lekkere plaatjes weer. Ik mag allereerst deze draaien. Je vindt het toch ook leuk, hè, Karin, deze?
2: Ja, zeker. Heel gezellig, hoor.
0: Nou, you're in for a treat. Fijne middag.
2: Ja, hoi. Dankjewel. Leuk je gesproken te hebben. Dag,

0: Paul Young hoorde hier vlak voor de hoofdpunt uit het nieuws met Messi. En op Radio Rijnmond beginnen we even met de files. Nog steeds een politieongeluk. A12 Den Haag. Politieongeluk, zeg ik het weer. Politieonderzoek. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht in verband met dat politieonderzoek. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, de A13 en de A20. En het duurt nog tot 3 uur, zo is de verwachting. A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 20 minuten vertraging door een auto die de linker rijstrook bezet. Die is dan ook dicht. En de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Noordeloos. Een half uur vertraging, een ongeluk ook daar gebeurt. De weg is dicht en je wordt omgeleid via de afrit en dan via de oprit kan je weer verder. Of omrijden kan via knooppunt Deil over de A15 en de A2. En dan eens even naar het weer kijken. Stilte voor de storm, zullen we maar zeggen. Want ja, in de namiddag en avond vanuit het zuidwesten weer regen. Het wordt maximaal 18 graden met langs de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht dan verlopen die ook regenachtig bij minima rond de 12 tot 13 graden. En morgen een grijze en bewolkte dag met soms wat regen. In de middag zo'n 18 graden, ronduit koel dus. En er staat een opnieuw stevige zuidwestenwind. Philip van Es is hier. Voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo, Philip. Moet je even je knopje aanzetten? Altijd dat inloggen, dat vergeet je wel eens.
1: Ja, ik had hem geklikt, maar toch.
0: Voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo, Philip. Moet je even je knopje aanzetten? Altijd dat inloggen, dat vergeet je wel eens.
1: Ja, ik had hem geklikt, maar toch niet. Oké,
0: niet hard genoeg.
1: Ja, niet hard genoeg.

0: mag worden. De afgelopen weken is het bij warm weer een paar avonden erg onrustig geweest met vechtpartijen en steekpartijen tussen jongeren. En daarop werd het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De verwachting is dat als de scholen klaar zijn en de vakantie begint, het weer onrustig kan worden rond het strand. Na gesprekken met politie en justitie heeft burgemeester Schouten besloten die maatregel voor de hele zomer door te trekken tot eind september. En na nieuw onderzoek blijkt dat er 400 miljoen jaar geleden in Groot-Brittannië schorpioenen leefden die zo groot waren als een honkbalknuppel.
1: Wauw.
0: Ja, de... En schieten niet af op de uitspraak. De Pyracturus gigas is ongeveer een meter lang en klauterde over rotsen en bomen, maar begaf zich ook in beken en sloten. Experts denken dat de dieren zo groot waren vanwege de grote hoeveelheid zuurstof in de lucht. Maar dan nog is de schorpioen groot voor zijn tijdsgenoten, zoals dinosaurussen bijvoorbeeld. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het beestje ook moest kunnen drijven. Met een groter lichaamsoppervlak gaat dat een stuk makkelijker.
1: Ja, als het een beetje hol is van binnen, zou ik maar zeggen.
0: He? Ja, nou ja, precies. En het is, als je een heel klein dingetje op het water legt wat heel zwaar is, ja, dan gaat het niet goed.
1: Zo in.
0: Maar als dat heel groot is en het is net zo zwaar, dan blijft het drijven.
1: Goh, wat. Nou, blij dat we toen niet leefden, zou ik maar zeggen. Maar ja, dat,
0: een schorpioen van een meter, dan denk ik dat wij een probleem hebben.
1: Ja, precies. Maar voor zo'n enorme dino is het natuurlijk toch alsnog maar een klein stingetje.
0: Het is voor een enorme dino is het een klein hapje.
1: Ja, en een klein hapje, ook dat weer. Het is eten of gegeten worden. Dankjewel, Filip.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Kensington hoor je zo, maar eerst de Kids from Fame.
2: Radio met een grote R.

from Fame, ja. Van deze eeuw zou je dan denken aan Glee bijvoorbeeld. Hetzelfde idee van die kinderen die allemaal op de school zitten en die dan de mooiste liedjes met elkaar zingen in allerlei bijzondere combinaties. En dit was dan een hit die daaruit voortkwam. High Fidelity van Fame. Ja, de bekende popgroep dus uit de serie Fame, die werd opgenomen in Los Angeles. In de Verenigde Staten liep de show prima, maar het was daar geen mega hype. De cast had daardoor lang geen flauw idee wat er aan de andere kant van de oceaan gebeurde. Toen ze in 1982 voor het eerst naar Europa vlogen voor een promotietour, toen werden ze op het vliegveld opgewacht door tienduizenden gillende

fans. De popgroep die dacht eerst dat de president was geland en dat zij er ook naar mochten kijken of zo, of zelfs de Beatles. Maar nee, de fans die kwamen dus voor hen. Ze moesten letterlijk rennen voor hun leven. Zometeen hier in Lunchbeek hoeft Kirsten niet te rennen. Zij is van Manege de Hazelaar. Alhoewel, ze doet dat wel als vrijwilliger om zoveel mogelijk geld op te halen voor die manege die in zijn voortbestaan wordt bedreigd. In Rotterdam-Schiebroek zit die manege. En er staat ook nog een hoop muziek op de wachtlijst. De Bee Gees bijvoorbeeld. En ook Jam & Spoon. Maar eerst is hier Kensington met Livin' 4.

0: Oude plaat, maar ja, zelfs ik ken hem. Terwijl ik geboren werd in het jaar dat deze uitkwam. The Bee Gees and To Love Somebody. Mooie plaat wel. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Ja, we gaan het even hebben over Manege de Hazelaar in Rotterdam. Kwam financieel in de problemen na een uitbraak van droes. Dus een vervelende ziekte voor paarden. En toen moesten ze tijdelijk sluiten en daardoor vielen inkomsten weg. Om de gevolgen op te vangen werd een inzamelingsactie gestart met een doel van €50.000. En binnen 3 weken hadden ze al bijna 35.000 opgehaald. En wat vooral opvalt is de betrokkenheid vanuit de wijk. Bij die manege, de Hazelaar in Rotterdam, staat inclusiviteit al 40 jaar centraal. Iedereen is er welkom, mensen met en zonder beperking, ruiters in een rolstoel, mensen met MS of een visuele beperking. Vrijwilligster Kirsten van Beek die vertelt ons daarover. Goedemiddag, Kirsten.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Nou, dat was een mooie start, toch? Had je dat verwacht?
1: Nou, ik heb bijna niks meer toe te voegen.
0: We kunnen ophouden.
1: Nou,
0: dat is,
1: nee,
0: alleen
1: hoor, dat
0: met één boodschap natuurlijk, maar daar komen we zo nog op dat er meer nodig is.
1: Zeker, ja zeker. Nee, het gaat heel goed. We zijn echt overweldigd door alle aandacht die we hebben gekregen van lokale media, van buurtbewoners, van onze vrijwilligers. Het is echt heel bijzonder om te zien.
0: Ja, en is het dan zo omdat mensen weten van ja, hoe bijzonder die manege is? Hè? Je kan niet zomaar even bij elke manege terecht, maar hier kan wel iedereen terecht.
1: Ja, dat is echt zo. Daar staan we dus onbekend. Het is een hele bijzondere manege wat je al aangaf voor mensen met en zonder beperking. En die zijn er niet veel. Dus dat is waanzinnig. En je ziet nu dus ook, juist door alle donaties en alle lieve berichten die we ontvangen, hoe ja, dat iedereen eigenlijk de manege een warm hart toedraagt. Dat is onwijs mooi om te zien.
0: Ja.
1: En naast, ik ga gewoon door.
0: Ja,
1: naast
0: zeker.
1: Alle volwassenen, de hulp van de volwassenen, is het ook super om te zien hoe kinderen zich hiervoor inzetten. Dus er zijn alle jonge ruiters, of heel jonge ruiters, zijn de wijk ingegaan. Die zijn flyers uit gaan delen. Er is een groep jonge ruiters huis aan huis gegaan om aan te bellen en de mensen persoonlijk over de actie te vertellen. Ja, dat is waanzinnig. Maar er zijn ook scholen in de buurt die helpen. Er is een basisschool of meerdere basisscholen, die hebben posters opgehangen, flyers uitgedeeld. Er stukjes in de schoolkrant gezet. Ja, we zien eigenlijk de steun overal. We zien bij de winkeliers, daar hangen posters. Wat ik al zei, de wijkkrantjes. Het is tijdens de avondvierdaagse. Ik kan zo doorgaan.
0: Ja,
1: het is waanzinnig.
0: Jij zei net van kinderen die vertellen zelf het verhaal.
1: Ja.
0: Is dat omdat ze zelf hun ervaring hebben met de Hazelaar? Dat ze er ook zijn geweest?
1: Ja, ja. Tweeledig. Dus het zijn jonge ruiters van Manege de Hazelaar. Die vinden dit gewoon heel erg wat er is gebeurd. En die willen natuurlijk gewoon op hun manege blijven. Dus die zijn met een aantal mede jonge ruiters de wijk ingegaan en langs de deuren gegaan. Maar het zijn ook weer vriendinnen van die jonge ruiters. Dus het gaat ook mond op mond. Het gaat zo door.
0: Fantastisch.
1: En
0: dan
1: zie je ook weer tijdens.
0: Ja. Het enige probleem is natuurlijk dat het nog even €15.000 nodig is, wat een hoop is.
1: Ja. Ja, het is een hoop. Maar ik denk echt, als ik zie hoe snel en hoe goed het nu is gegaan, dat we dit zeker gaan halen. We hebben aanstaande zaterdag mogen wij deelnemen aan Schiebroek Vuurtfeest. Dat is een festival in Schiebroek. En daarbij zullen wij ook als Manege Hazelaar staan op het Rhododendronplein. Daar willen we graag iedereen uitnodigen om naartoe te komen en om ons verhaal te horen. Onze vrijwilligers die staan daar. Maar wat ook erg leuk is, en dit is vers van de pers. Wij zetten daar een klein stokpaardjesparcours uit. Superleuk voor de kleinste bezoekers. Tegen een klein tarief mogen ze daar een parcoursje gaan lopen. En als ze hem goed uitlopen, wat natuurlijk gaat gebeuren, dan ontvangen ze nog een echt Hazelaar diploma.
0: Nou ja, fantastisch. Dus kom daar naartoe met je kinderen. Aanstaande zaterdag is jouw. Dat is toch zaterdag, neem ik aan, hè?
1: Aanstaande zaterdag,
0: dan
1: zeker.
0: Dan heb jij een activiteit als je kleine kinderen hebt. Neem ze mee naar, waar moeten ze dan precies zijn?
1: Het Rhododendronplein in Schiebroek, tussen 10 en 6. En wat ik nog wilde toevoegen is, mocht dat niet lukken, jullie zijn altijd welkom bij ons op stal te kijken. Lukt ook dat niet, kan het ook vanuit huis. En kijk even op www.manegedehazelaar.nl. Daar vind je ook alle informatie over de doneeractie.
0: Manegedehazelaar.nl. Alles is helpen.
1: Manegedehazelaar.nl. Yes.
0: Dankjewel in ieder geval. En ik hoop de volgende keer een goed bericht dat het allemaal binnen is. Succes.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Jam & Spoon nu en Run Right in the Night.

Electric Life, Duncan Lawrence, die ermee bewees dat hij zelfs na het winnen van het Songfestival ook nog nieuwe hits kon scoren. Dat deed hij onder andere met deze. Your Electric Life. Bijna het einde van Lunchbreak. Zometeen Ronald van Oudheusden met de middag door. Somjo, Sandy Coast en David Bowie die staan voor je klaar. En Shanna Spyro hoor je ook nog samen met Bruce Springsteen in het eerste half uur. Ik wens jou een hele fijne middag. Wat mij betreft tot morgen. Doeg!

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Schuifpui nodig? Kom naar ons. Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen... vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Het is 4 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen hebben we de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het OM. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. De agenten kwamen destijds af op een melding van een fatbike-beroving. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zien de agenten een van de mogelijke verdachten. En volgens het onderzoek pakt de jongen een voorwerp uit zijn broek en gaat daarna rennen. Na waarschuwingsschoten richt de jongen het voorwerp op de agent, waarna die gericht op de borst van de jongen schoot. Naast de jongen werd een gaspistool aangetroffen. De 2 medeverdachten van de fatbike-beroving staan in juli en oktober voor de jeugdrechter. En na hoofdtrainer Robin van Persie gaan ook assistenttrainers René Haken en Brian Pienas weg bij Feyenoord. De 2 maakten het afgelopen seizoen onderdeel van de staf van Feyenoord 1. Vanwege teleurstellende resultaten werd Van Persie dit weekend ontslagen. Clubicoon John de Wolf en de pas aangetrokken Saïd Bakati blijven wel als assistenten. Feyenoord hoopt binnen een paar weken een opvolger voor Van Persie te kunnen presenteren. De douane en de politie hebben een partij van 518 kilo softdrugs in beslag genomen. De lading cannabis zat verstopt in de bodem van een bestelbus. Die zou via de haven van Rotterdam naar Dordrecht gaan. Maar uiteindelijk bleek dat de wagen was opgehaald door een sleepdienst en richting Duitsland reed. Bij de grens werd de bus aangehouden. De chauffeur van de bestelbus had niets met de zaak te maken, net als het bedrijf in Dordrecht. De drugs zijn inmiddels vernietigd. En de gemeente Schiedam heeft bij een grote controle bij bedrijven in de middenstand meerdere misstanden ontdekt. Bij de controle werden bedrijven bezocht zoals horecazaken, koffiehuizen, bakkerijen en een winkel voor huishoudelijke spullen. Bij een van de winkels was iemand aan het werk die een uitkering krijgt. Ook was de werktijdenregistratie niet in orde, terwijl het bedrijf daar eerder al op was gewezen. Een ander bedrijf had de exploitatie van de terrasvergunning niet op orde. Voor sommige overtredingen krijgen de ondernemers de kans om het aan te passen. Anderen hebben wel degelijk gevolgen. En dan het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe, met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Morgen is het dan 17 tot 18 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl. En dan krijgt u nog de files, de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen, 4 kilometer, 40 minuten. Door een politieonderzoek, 2 rijstroken zijn daar dicht. Omrijden kan via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Rond 3 uur verwacht men daar de weg weer vrij te hebben. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Prins Alexander. 3 kilometer, 5 minuten. Kapotte auto, er zijn daar 2 rijstroken dicht. Dan nog de A27 Breda richting Utrecht tussen Werkendam en Lexmond. 9 kilometer, 55 minuten door een ongeluk. Maar het neemt daar sterk af, want de weg is inmiddels weer vrij.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdamse Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
17: Voordeelhaartjes.nl. Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
19: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
26: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
27: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
28: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
29: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
30: Dit is Radio Rijnmond.
31: De middag door. Ronald van Oudheusden.
30: Radio met een grote R.

van het succesvolle album Let's Dance David Bowie. Geproduceerd door natuurlijk Nile Rodgers van Chic. In 1983 scoorde hij met Modern Love een grote hit. Lekker, opening van David Bowie geeft rugwind. En dan kan deze donderdag aflevering van Rijnmond de Middag door. Het is 11 juni niet meer misgaan. Wat heb ik nog meer in de tas gedaan voor het eerste uurtje? Shanna Spyro met die heerlijke nieuwe single. Wat een mooie stem heeft deze dame. Bruce Springsteen ga je voorbij horen komen. Ik heb Coldplay en BTS klaarstaan. En ook nog Katy Perry met I Kissed a Girl. En die gaan we vanavond zien en horen bij de opening van het WK voetbal. Zij zal in Los Angeles optreden. De opening zal over 3 steden worden verdeeld. Mexico stad, LA en Toronto. En in Toronto zal onder meer Michael Bublé en ook Alanis Morissette gaan optreden. Kortom, dan is het WK begonnen vanavond dus. Wordt er gevoetbald voor het eerst, ja. Zuid-Afrika tegen Mexico. Ik ben benieuwd. Ik denk dat Mexico gaat winnen. En Oranje komt van het weekend tegen Japan in actie. En we houden allemaal een beetje ons oranje hart vast natuurlijk na de vertoning van vorige week. Bijvoorbeeld tegen Algerije. Maar goed, misschien was dat gewoon een foutje. En laten we niet vergeten, het doelpunt werd gemaakt door onze Feyenoord vriend Hajj Moussa. Ja, daar kan niemand tegenaan natuurlijk. Wat heb ik nog meer in petto? Nou, agendavulling straks. Wat leuke tips voor dingetjes die vandaag en de komende dagen gaan spelen in het Rijnmondgebied. En voor de rest natuurlijk heel veel muziek. Laten we snel verder gaan met Son Mieux. Ik zag ze vorige week in het weekend in Zeeuws-Vlaanderen op een festival spelen. En dat deden ze weer geweldig. Het was wel heel opvallend dat die gasten rijden het hele land door en alle festivals met een enorme grote truck. Ja, van een klein bandje uit Den Haag is dat tot een echt een mega act uitgegroeid. En alles wat ze maken verandert in goud. Ook deze nieuwe single Dark Before the Dawn van Son Mieux.

tijdloos lekker, zeg. Een pareltje uit de nederpopgeschiedenis van Sandy Coast, 1971. True Love, That's a Wonder. Met natuurlijk de zang van Hans Vermeulen, die ook gitaar speelde in de band. En zijn broer Jan Vermeulen zat op de bas. En er is ook nog een tijdje, Herman Brood heeft nog een tijdje piano gespeeld bij de Sandy Coast. En ook Elko Gelling, de gitarist van QB and the Blizzards, heeft een tijdje deel uitgemaakt van de band. Die in binnen- en buitenland hoge ogen gooide en prachtige composities maakte. Vooral Hans Vermeulen was daar echt een ongelooflijke kei in. Leeft niet meer, hè, maar heeft ook met Anita Meijer natuurlijk later nog samengewerkt. Afijn, op deze donderdag 11 juni heb ik straks nog een gouden ouwe van Peter Blanke meegenomen. Uit Rotterdam. Rotterdam-West woont hij. Maar ja, een tijdje geleden zag ik hem nog in een rolstoel voorbij komen. Hij is ziekig, maar leeft nog steeds. En hij had in 1981 een ongelooflijk grote hit over zijn bescheidenheid. Of misschien wel valse bescheidenheid. Je hoorde net ook nog Call Me Bad. Dan wordt het nu de hoogste tijd voor die nieuwe heerlijke stem uit Engeland van Shanna Spyro. En daarna Bruce the Boss hier op Rijnmond.

succesvolle samenwerking tussen BTS en Coldplay uit 2021 met My Universe was dat een enorme hit. Vanavond trouwens in het nieuwe Luxor Theater voor de liefhebbers van zaken anders dan het WK voetbal. Daar is een heel bijzonder dansvoorstelling rond de sprookjes van Grimm. Ja, en dat is een soort hip-hop ballet. En dat vertolkt dansend en wel de sprookjes zoals Roodkapje, Assepoester, Doornroosje, Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Nou, die komen allemaal voorbij in de voorstelling Grimm. Dat is de titel. Het is voor mensen van 8+. Dus ook de kinderen kunnen daar naartoe vanavond. Het begint om 7:00. Dat is een aangename tijd voor het jonge volk. En er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor een bijzondere dansvoorstelling. Hip-hop balletmix rond de sprookjes van Grimm. Dat allemaal vanavond in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. We hebben straks in het volgende uur ook nog heel veel lekkers voor je in petto. Ik heb Echo Smith meegenomen straks. Crowded House, de Rolling Stones met hun heerlijke nieuwe single. Kan niet wachten op het album dat begin juli zal verschijnen. En ook nog Heart, een gouden ouwe van de Canadese band Heart. Straks allemaal na het nieuws van 3:00. Nu eerst even naar Jamaica met Sophia George en Girly Girly.

0: American Cars, bezongen en geëerd door Noah Kahan, zijn nieuwe single. En die vind ik opnieuw prettig klinken. Ja, dat is echt een groot talent ook weer. Katy Perry hoorde je daarvoor. We kunnen ze vanavond zien als je naar de opening van het WK voetbal gaat kijken. In het voetbalstadion in Los Angeles in de VS gaat zij optreden. Ik weet niet of ze iets nieuws gaat doen. Of bijvoorbeeld deze haar grote doorbraakhit I Kissed a Girl. Maar zij maakt onderdeel uit van de openingsceremonie. Samen met Michael Bublé en Alanis Morissette. En die zullen dan weer in het Canadese Toronto voetbalstadion op gaan treden. En je hoort ook nog Sophia George, bouwjaar 1962 in Jamaica, voorbij komen met Girly Girly. Nu een welgemeende hartelijke felicitatie aan Peter Blanker. 87 jaar vandaag. En dat is echt een vlees geworden tovenaar van de kleinkunst. Zanger, dichter en heeft ongelooflijk veel betekend voor de Rotterdamse kleinkunst vanaf de jaren 60 vooral. Ik heb hem ook een aantal keren ontmoet. Een hele aardige kerel. Heeft een tijdje in Rotterdam-West gewoond. Tegenwoordig woont hij geloof ik in Gorinchem. In 1981 had hij een grote hit met Het is moeilijk bescheiden te blijven met een knipoog. Maar in die tijd was hij ook razend populair. Hij schreef liederen voor Kinderen voor Kinderen. Hij zong ook het titellied voor de kinder-tv-serie Maya de Bij. Voor de oudere liefhebbers is dat misschien nog wel bekend. En hij maakte ook nog samen met Diewertje Blok een schooltelevisieserie. Om maar een paar dingen te noemen. Maar Roland Vonk heeft hem ooit wel eens geëerd op de zondagochtend in Archief Rijnmond. En er is ongelooflijk veel te vertellen over Peter Blanker. Laten wij de muziek spreken nu. Hier op Radio Rijnmond. Dit is Peter Blanker. Van harte, 87 jaar vandaag.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de middag door, maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het OM. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. Agenten kwamen destijds op een melding van een fatbike-beroving af. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zien agenten dan een van de mogelijke verdachten. Volgens het onderzoek pakt de jongen een voorwerp uit zijn broek en gaat daarna rennen. De agent lost eerst 2 waarschuwingsschoten, mikt daarna op de benen. Zodra Jerrison iets op de agent richt, schiet deze op de borst. Naast de jongen werd een op scherp staand pistool gevonden. De 2 medeverdachten van de fatbike-beroving staan in juli en oktober voor de jeugdrechter. En een grasmaaier van de plantsoenendienst in Berkel en Roderijs heeft een nat pak gehaald. Aan het Huigensplantsoen reed de bestuurder van de grasmaaier tijdens werkzaamheden per ongeluk het water in. De bestuurder had enige moeite om zelfstandig op de kant te komen, maar dat lukte uiteindelijk wel. Volgens een 112-correspondent reed de maaier achteruit langs de waterkant. Toen de bestuurder wilde remmen, was het te laat en rolde de grasmaaier van het talud de sloot in. En de douane en de politie hebben een partij van 518 kilo softdrugs in beslag genomen. De lading cannabis zat verstopt in een bodem van een bestelbus. Die zou via de haven van Rotterdam naar Dordrecht gaan, maar uiteindelijk bleek dat de wagen was opgehaald door een sleepdienst en richting Duitsland reed. Bij de grens werd de bus aangehouden. De chauffeur van de bestelbus had niets met de zaak te maken, net als het bedrijf in Dordrecht. De drugs zijn inmiddels vernietigd. En alle treinen van de NS krijgen vanaf december lijnnummers, zoals we gewend zijn bij de bus, tram en metro. Op die manier hoopt de NS communicatie naar de reiziger flink te kunnen verbeteren. Met de nummers volgt de spoorwegmaatschappij het voorbeeld van landen als België, die al langer werken met nummersystemen. Daarbij krijgen intercities nu de letters IC voor het lijnnummer en stoptreinen de letter S. Medio december hoopt de NS de definitieve vormgeving voor de borden in de app te hebben, zodat reizigers die kunnen gaan gebruiken. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe. aan het einde van de middag en aan het begin van de avond is er regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En morgen is het zo'n 17 tot 18 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. Dan hebben we nog wat files. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Plaspoelpolder, knooppunt Ketelplein. 8 kilometer, 5 minuten vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen. 7 kilometer, 50 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De twee rijstroken zijn daar dicht. Omrijden kan via Leiden en Alfa aan de Rijn over de A4 en de N11. Men verwacht daar rond 3:15 klaar te zijn. Dan op de A16 de Rotterdam richting Breda. Bij Dordrecht kapotte vrachtwagen. Daardoor is de oprichter dicht, 5 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 7 kilometer, 10 minuten vertraging.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
15: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Rotterdam.
15: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Dit is Radio Rijnmond.
9: De middag door. Ronald van Oudheusden.
0: Radio met een grote R.

een toeteraar en die blies het verhaaltje uit van M People 1993. Moving On Up was een grote danshit, hoor. Goedemiddag, welkom bij het tweede uurtje van Rijnmond. De middag door, straks na vieren, na het nieuws van 4 uur... natuurlijk gewoon een afslag Rijnmond met Rijntjan en Feza hier in de studio. En wellicht ook nog wel aandacht voor het WK voetbal dat vanavond van start gaat. Hier is het vooral de muziek die tot 4 uur de klok zal slaan. En nu een nieuwe single van de Rolling Stones. Begin juli komt het nieuwe album uit. Het 25e album van de Stones alweer. En de single die draaien we al een weekje of twee. En die is hartstikke lekker. En ook de clip is hartstikke leuk. Het nieuwe album gaat heten Foreign Tongues. En gastmuzikanten daarop zijn Paul McCartney. Ja, mooi toch, hè? De Stones en de Beatles die eigenlijk een beetje op deze manier verbinden. Steve Winwood zal een gastrol spelen. En ook Robert Smith van The Cure doet mee op het nieuwe Cure-album. En Chad Smith, de drummer van de Red Hot Chili Peppers. Het vorige album trouwens, Hackney Diamonds in 2023... had ook een aantal andere muzikanten te gast. Toen deden bijvoorbeeld Elton John, Lady Gaga, Paul McCartney ook... en Stevie Wonder mee met The Stones. Maar de 25e plaat, het is toch werkelijk een onbegrijpelijke mijlpaal. Want deze mannen, de frontmannen natuurlijk, Keith en Mick, allebei 82 jaar... Still going strong. Geweldig. Dit zijn de Rolling Stones.

Uit Nashville, Lady Antebellum heette ze toen nog, met Need You Now, 2010 was dat. Tegenwoordig gaan ze door het leven als Lady A. Het woord Antebellum, dat refereerde te veel aan de burgeroorlog en de tijd van de slavernij in het zuiden van de Verenigde Staten. En daar wilden ze vanaf. Nou, Lady A was een goede oplossing. Dit blijft wel een prachtige plaat. Nogmaals, goedemiddag. Je hoorde zojuist ook nog Doe Maar voorbij komen met Eén Nacht Alleen. En natuurlijk de oude krassenknarren van de Stones, die... Och, ik kan niet wachten op het nieuwe album dadelijk begin juli. Ik ben benieuwd of dat net zo lekker is. En ook goed geproduceerd trouwens, als deze single In The Stars. Nu op deze donderdag. Morgen vrijdag. Rustig. Nee, ik wou iets vertellen over zaterdag. Want dan is er in het park bij de Kunsthal en het Natuurhistorisch Museum een flamenco middag en avond. Daar zullen talenten van de flamenco dansscholen uit het hele land en ook nog topartiesten uit Spanje samenkomen. En heel veel Spaanse klanken en dansen laten zien. Dat zal allemaal om 2:00 beginnen. Duurt tot 9:00 s'avonds. En je kan er ongetwijfeld ook een lekker tapasje en een lekkere Spaanse drankje, een wijntje of een frissie bij nuttigen. Kortom, voor de liefhebbers van de flamenco muziek aanstaande zaterdag in het park bij de Kunsthal natuurlijk. Het Flamenco Festival Rotterdam. Nu de hoogste tijd voor een band die nog steeds bestaat uit Canada. Twee meiden en een paar mannen. 1990 hadden zij met All I Wanna Do Is Make Love To You Hard. Heb ik het over. Hadden een grote hit. Ze bestaan nog steeds. Een paar rimpeltjes erbij en een paar kilootjes erbij. Maar nog steeds goed bij stem.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

ben ik. Ja, het is een beetje een mama appelsap liedje. Hij zingt natuurlijk Lovely Day, maar als je denkt te horen Daar ben ik, dan hoor je dat en dan krijg je het niet meer uit je hoofd. Bill Withers was dat uit 1978 met een van zijn grote hits. Langzaam gaan we straks naar de klok van 4 uur. En nou ja, goed, voor die tijd heb ik nog wat lekkere plaatjes hoor. Straks Julio Iglesias en Diana Ross met All of You. Safri Duo, nou dan weet je wel dat het opwindende klanken. Beats gaan worden samen met Michael McDonald. Een mooie uitvoering van Sweet Freedom. En nu Echo Smith. En dat is een bijzonder stel. Een broer en zus trouwens uit Amerika. En die hadden in 2014 ineens een hit met Cool Kids. Daarna hebben we heel weinig meer van ze vernomen. Maar het grappige is dat, ja, het zal misschien geen verrassing zijn dat ik vaak het spel hitster, misschien ken je het wel, dat je platen moet raden en op de juiste volgorde qua jaartal van uitgaven moet leggen, dat ik heel vaak daar hoog score. Alleen had ik laatst dit liedje en ik kon niet op de naam van de band komen. Zeg, oh, ja, dat kostte me de kop. Maar het is dus Echo Smith.

Michael McDonald was dat, samen met Safri Duo uit 2002. Sweet Freedom, ja, opwindende uitvoering was dat. Ja, je hoort de muziek op de achtergrond. Lekker, beetje die 60s klanken, een beetje filmisch is dat natuurlijk. Hè. Because They're Young, Joe and Eddie is de vertolker. We gaan naar de klok van 4 uur, het nieuws. En daarna natuurlijk Feza en Rijntjan. Ik wens jullie een ongelooflijke mooie voortzetting van deze donderdag 11 juni vanavond. Geniet van de opening van het WK. En de komende weken zal heel veel huiskamers groen gekleurd zijn van de beeldbuizen. Of de platte schermen natuurlijk. En de buitenkant vaak oranje. Kortom, veel plezier. En dan morgen hoor je mij weer tussen, morgen tussen 2 en 4 met de middag door. En daarna van 4 tot 7 ook nog in de Vrijmibo. Moet niet gekker worden. Sterkte alvast. En oppassen met uitkijken.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
3: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
5: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
11: alleen de prijs is anders.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. Dat betekent dat we zo gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Philip van Es.
14: De agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. Op basis van onderzoek van de Rijksrecherche schoot de agent rechtmatig. Agenten kwamen destijds op een melding af van een fatbike-beroving. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zien agenten een van de mogelijke verdachten. Volgens het onderzoek pakt de jongen een voorwerp uit zijn broek en gaat daarna rennen. De agent lost eerst 2 waarschuwingsschoten, mikt daarna op de benen. Zodra de jongen iets op de agent richtte, schoot de agent richting de borst. Naast de jongen werd een op scherp staand omgebouwd alarmpistool gevonden. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan de IJssel hoopt dat de duidelijkheid die het onderzoek biedt nabestaanden en betrokkenen helpt om verder te gaan met de verwerking. En een 23-jarige Rotterdammer die in januari 2024 een fataal ongeluk veroorzaakte in Capelle aan de IJssel heeft 10 maanden cel en 3 jaar rijontzegging tegen zich horen eisen. Amin L.A. reed tijdens een proefrit een 86-jarige vrouw aan op de Schenkelse Dreef. De vouw overleed later aan haar verwondingen. L.A. reed volgens het OM levensgevaarlijk, haalde rechtsin, reed over trambanen en fietspaden en verliet de plaats van het ongeval. Het is niet de eerste keer dat een man gepakt wordt met roekeloos rijgedrag. In 2023 reed hij al eens 154 km per uur in een 50-zone. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En een grasmaaier van de plantsoenendienst in Berkel heeft een nat pak gehaald. Aan het Huigensplantsoen reed de bestuurder van de grasmaaier tijdens werkzaamheden per ongeluk het water in. Volgens een 112-correspondent reed de maaier achteruit langs de waterkant. Toen de bestuurder wilde remmen, was dat te laat en rolde de grasmaaier van het taluut de sloot in. Een bijna ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 's middags een groep fietsers, waaronder een groep kinderen die op schoolkamp waren. De 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De gewonden zijn vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis Gent, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Erasmus MC. Voor het ongeluk zijn 3 traumahelikopters opgeroepen. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. En dan het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe, met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
15: En dan de files. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Zoeterwoudendorp en Den Haag-Zuid, 17 kilometer. Een vertraging van een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Papendrecht en Gorkum een file van 10 kilometer. Dan de A16 Rotterdam richting Breda, tussen afrit Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug 4 kilometer. Ongeveer 5 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech. De oprit is daar dicht. Verder de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Er is een omleiding ingesteld bij knooppunt Kleinpolderplein. Er ligt rommel op de weg. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwkerk aan de IJssel een file van 5 kilometer. Ruim een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. En nog de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos. 10 kilometer, een vertraging van een kwartier.
13: Wat een drukte alweer in onze regio. We houden het voor je in de gaten. We gaan beginnen aan Afslag Rijnmond en we beginnen vandaag met een crush.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
18: En ook nog eens gratis parkeren.
19: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
20: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer occasions op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
21: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
22: kozijnen. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
23: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
24: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
25: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
24: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
25: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
26: Afslag Rijnmond. Rijntjan Totsen.
0: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: meteen alweer een crush in afslag Rijnmond. A little crush, dat wel.
1: Kleintje maar.
0: Ja, dat zingt ze. Jennifer Page, was in 1998 haar debuutsingle. En het was echt een geweldig succes. Het jammer voor Jennifer Page is dat ze daarna dat succes nooit meer heeft weten te overtreffen.
1: Ik wilde bijna zeggen haar enige single, want ik kan me eigenlijk weinig van haar.
0: Nee. Ze heeft daarna nog veel platen gemaakt hoor.
1: Oh.
0: En, in Amerika hebben die ook nog wel een beetje gedaan. Maar ja, Crush blijft gewoon de Jennifer Page single. Ja. Aan het begin van afslag Rijnmond, om 3:50 op deze donderdagmiddag. Het is alweer 11 juni. Tot 7:00 zijn we bij je met afslag Rijnmond. Met natuurlijk een gestripte plaat door onze stripjockey. Afslagen, je weet wel hè, dat je zelf kan kiezen tussen twee platen welke wil je het liefst te horen. We hebben natuurlijk een hele goede nieuwe single zometeen. Ik heb gisteren al gezegd, die is vandaag Nederlandstalig. En we bespreken het nieuws van deze dag. En ik zeg we, want ze is er weer bij. Het engeltje op mijn schouder, Feza Albeirak. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is in allerlei opzichten een spannende dag vandaag.
1: Nou, inderdaad. Want WK begint vandaag officieel met de eerste wedstrijd.
0: Ja.
1: Dus
0: wie tegen wie?
1: Mexico, Zuid-Afrika.
0: Ja, echt goed op de hoogte.
1: Ja. Nou, ik heb toevallig ook een speakbriefje, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar het is, je zei al, om in meerdere opzichten is het spannend vandaag. Want Rijntjan, als je vlaggen ziet hangen, hoeft het niet alleen te betekenen dat daar het WK wordt gekeken. Maar eindexamens of resultaten,
0: ja.
1: Of hoe zeg ik dat?
0: Ja, de uitslag.
1: Uitslagen worden bekendgemaakt. Ja.
0: Dat is vanmiddag.
1: Ja, en dus kun je, als je er een tas bij ziet hangen, dan weet je, dan kun je diegene even feliciteren.
0: 182.000 leerlingen hebben eindexamen gedaan en zitten deze middag allemaal te wachten. Tussen 12 en 5 moeten ze allemaal gebeld worden. Dus de meesten weten het inmiddels wel.
1: Ja.
0: En degene die nog niet weten, die krijgen het binnenkort te horen. Ja,
1: ja.
0: Ik leef zo met ze mee.
1: Ja, en weet je, aan het einde weet je, tenminste dan twijfel je altijd, ben ik dan het slechte nieuws?
0: Ja.
1: Weet je wel, dat ze daarom hebben gewacht zo lang. Dus ik beleef inderdaad heel erg met ze mee. Blijf naar ons luisteren, dat haalt de spanning er een beetje vanaf. Toch?
0: Ja. WK begint vanavond om 9 uur, dat zei je al. En nog heel veel mensen moeten die laatste uren hun WK-pool invullen.
1: Oh, ik ook.
0: Ja, zie je, heb je het al?
1: Ja.
0: En dat is wel een klusje hoor, want het zijn meer dan 100 wedstrijden.
1: Nee.
0: Dus het is echt een klus. Dus ze beginnen er op tijd aan, voor je weet is 9 uur. Ja, en vanaf 9 uur dan zijn de ogen van de hele wereld gericht op de bal, de WK-bal. Ja, en wat wel leuk is om te vertellen, dat die WK-bal, dat is niet zomaar een bal.
1: Nee.
0: Dat is een bal die zit vol met technologie. En niet alleen de bal zit vol met technologie, ook de voetballers zitten vol met technologie. En je weet al, hè, die hebben allemaal onder zo'n shirt zo'n klein vestje met allerlei dingetjes erin.
1: Ja, die.
0: Maar wat zit er nou in die vestjes? En wat zit er in de bal?
1: Ah.
0: Het antwoord op die vraag krijg je zo meteen in afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is afslag Rijnmond.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Simple Minds met een plaat uit de begintijd van Radio Rijnmond. Jaren 80, 1985 was dit. Alive and Kicking. En het leuke is, Simple Minds die zijn nog steeds alive and kicking. En dat geldt eigenlijk ook voor Radio Rijnmond. Want we zijn er nog altijd op 93.4 FM. Het is 4:50. Het is tijd voor...
1: Nieuwe muziek.
0: En nieuwe muziek is vandaag Nederlandstalig. Dat had ik je al verklapt. Het is namelijk een van die nieuwe zangeressen die het zo goed doen tegenwoordig. Haar naam is Bente. En ze heeft een nieuwe single. Die heet 3-2-1. Bente is Bente Fokkers, 25 jaar, komt uit Amsterdam en is een artiest die al jong opviel. Eerst bij The Voice Kids, daarna ook als actrice in films en tv-series. Kappen bijvoorbeeld en Misfit, en ze speelde ook in Lunatic. De laatste jaren is ze vooral een van de spannendste stemmen in de Nederlandstalige pop geworden. In de hitlijsten brak ze echt door met Kan Je Me Zien. Dat was haar Nederlandstalige bewerking van Believe van Cher. Hoogtevrees is een andere hit van haar. En natuurlijk ook Hoe Hou Ik Dit Vast samen met Bluff. Nou, het nieuwe nummer 3-2-1 dat gaat eigenlijk over het afgelopen jaar. Waarin alles ineens heel hard ging voor Bente. Te hard vindt ze zelf achteraf. Waardoor ook in haar relatie ineens alles anders werd. En dan is het even weer zoeken naar een nieuw evenwicht. En dat hoor je ook in dit nummer. Aftellen, wachten op de explosie. En ondertussen vooral proberen om vast te houden aan wat belangrijk is. Bente, 3, 2, 1.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

single, zeg. Ja, en Bente gaat een drukke zomer tegemoet met onder meer Pinkpop en Rock Werchten. En over 2 weken ook Concert at Sea op de Brouwersdam. Dus ook in onze regio is te zien. En later dit jaar staat ze ook nog 5 keer in Paradiso. Dit is Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. Ik zie de stripjockey in mijn ooghoek al zwaaien. Ja, ja, je bent zo aan de beurt. Na Barbara Streisand, Woman in Love.

0: Barbra Streisand. Hulp van de Bee Gees. Woman in Love. Het is alweer bijna 4:30 en hij staat te popelen. Hij kan echt niet langer wachten. Daar is hij, daar is hij.
1: De stripjockey.
0: Je weet wel, dat is die meneer die bekende hits voor ons stript. Alle muziek eraf sloopt tot er helemaal niks van over is. Behalve een klein stukje van de zang. En dan mogen wij raden wat het is. En vandaag, dit de opgave van de stripjockey.
2: How would I know? Why should I care?
0: Ja, dit is zo makkelijk. Of niet?
3: Nee, ik weet hem echt niet.
0: Jij weet hem niet?
3: Nee.
0: Nou, luister goed. Wie zingt dit? En hoe heet het liedje?
2: How would I know? Why should I care?
0: Ah, dat moet je weten, dat moet je weten.
3: Hij komt wel een beetje bekend voor, maar...
0: Nou, ja. Oké. Als je het weet, even een appje sturen met de Rijnmond app of bel ons op 010-436-4436.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl. Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is nu 4:30. Dit is Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. En het is alweer druk op de snelwegen in onze regio.
3: Ja, de langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer, 20 minuten vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en Klaverpolder 9 kilometer, 10 minuten. Door een vrachtauto met pech, de oprit is daar dicht. Verder de A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel 7 kilometer. Ongeveer een uur vertraging. Dan ligt rommel op de weg. 2 rijstroken zijn daar dicht. En nog de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noordloos 10 kilometer. Een vertraging van een kwartier.
0: Het is regenachtig de komende uren. Ja, zelfs vannacht is het nog regenachtig, waarbij de temperatuur vannacht daalt naar een graad of 12. En morgen hebben we een grijze dag, soms ook wat regen, een stevige zuidwestenwind erbij en een middagtemperatuur van hooguit 17 of 18 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Philip.
12: Bij een verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen zijn aan het begin van de middag 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op de N290 tussen Terholen en Vogelwaarde. Een groep van 14 kinderen fietste daar onder begeleiding van 2 ouders die op schoolkamp waren, meldt Omroep Zeeland. In een bocht zou een auto de fietsers hebben geschept. 4 kinderen zijn dus zwaar gewond. Die zijn overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Gent, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Erasmus MC. En er werd net al genoemd, de A20, er staat ondertussen een uur vertraging. Nou, dat heeft alles te maken met het oogstseizoen voor de nodige gewassen, zo ook de aardappels. Want op de A20 is het misgegaan met net gerooide aardappels. Een vrachtwagen is daar een lading verloren bij Capelle aan de IJssel in de richting van Gouda. Daardoor liggen er dus overal aardappels op de weg. En daardoor is de weg glad geworden, zegt Rijkswaterstaat. Er wordt geadviseerd om om te rijden via de A20 richting Rotterdam en dan de A13, A12. En dan kom je vanzelf via een driehoekje weer bij Gouda terecht.
0: Ja, wij horen rommel op de weg, maar het is dus aardappels.
12: Het zijn aardappels.
0: Aardappelpuree, kan ik beter zeggen. Nee.
12: Ondertussen wel, ja. Hoef je niet te koken vanavond. En het is vandaag een slechte dag voor grasmaaiers in onze regio. Het gras groeit de laatste tijd natuurlijk extra hard, want het regent en dan heb je weer zon. En dan dat achter elkaar, dan gaat het gras lekker. En Berkel in Roderijs was de plantsoenendienst dus druk bezig. Bij het maaien van de kant van het Huygensplantsoen wilde de bestuurder daar remmen, maar hij was net te laat. En daardoor rolde de grasmaaier achterwaarts zo het talud af. En in Barendrecht was een tractor druk bezig om het gras te maaien rondom de trambaan. Daarbij is de tractor geschept door de tram tussen de haltes Vrijenburg en Vrijenburg-Bos. Niemand raakte gewond, wel leverde het een bergingsoperatie van 2 uur op. Er moesten lasapparaten en een kraan aan te pas komen om de beschadigde grasmaaimodule van de tractor te verwijderen.
0: Kijk eens aan. Dankjewel, Philip.
1: Dit is Radio Rijnmond.
12: Er moesten lasapparaten en een kraan aan te pas komen om de beschadigde grasmaaimodule van de tractor te verwijderen.
0: Kijk eens aan. Dankjewel, Philip.
1: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.

0: Baker Street. Beroemd gemaakt in de jaren 70 door Jerry Rafferty. In de jaren 90 onder handen genomen door Undercover. Het is 7 minuten over 4:30.
1: De Stripjockey.
0: Heeft hij hard gewerkt vandaag om een bekende hit te ontdoen van alle muziek. En daar gaat hij zeer zorgvuldig te werken. Hij had echt alles eraf. Of het nou de drums is, of de sax, of de gitaar. Alles gooit hij in zijn prullenbak. Dan pakt hij de zang en knipt hij er een klein stukje uit. En dan mogen wij raden welk liedje het is. En natuurlijk ook wie het zingt.
2: How would I know? Why should I care?
0: Dat is het snippertje zang dat we hebben gekregen vandaag van onze stripjockey. En jij mag raden welk liedje het is en vervolgens ons appen of bellen.
2: How would I know? Why should I care?
0: En er zijn weer mooie prijzen te winnen, toch?
3: Zeker. De sokken.
0: De sokken. De afslag Rijnmond sokken.
3: Ja, en laten we onze koelkastmagneet niet vergeten, hè?
0: Die wil iedereen hebben. Ja. Het leven is niet compleet zonder de Rijnmond koelkastmagneet. En dan maak je ook nog kans op de maandprijs. Dus stuur ons even een appje met de oplossing van de stripjockey. Je kunt natuurlijk ook bellen op 010-436-4436. Harry Styles.

0: Harry Styles, die vorige week een serie van 10 concerten in Amsterdam afsloot. En vervolgens in het weekend nog gratis koffie uitdeelde. Heb je dat nog gehoord?
1: Nee, wat leuk.
0: In 2 koffietentjes in Amsterdam kon je als bedankje gratis koffie krijgen de zaterdag.
1: Wat leuk.
0: Als dank van... het was in een favoriet zaakje van Harry Styles. En in een andere zaak daar zat zijn crew dan vaker. En in beide gevallen zijn alle rekeningen van die dag betaald door Harry. En
1: zijn vrienden. Wat leuk.
0: En dan ook nog die grote advertentie in het Parool. Ja, dat is echt geweldig. We dwalen helemaal af, want we zijn bezig met de stripjockey. Ja. De stripjockey heeft weer een bekende hit gestript. En we hadden veel goede oplossingen vandaag. Ook een paar fouten, moet ik erbij zeggen. Want, nou ja.
1: Goed. Nou, twijfel vooral over de artiest.
0: Ja, twijfel over de artiest. Precies dat. We hebben telefoon uit Schiedam van Lizzie de Koning. Goedemiddag, ja. Lizzie.
2: Hallo, hallo.
0: Lizzie, hoe is ie?
2: Sorry, ik heb niet goed gedaan.
0: Ik zeg, hoe is ie, Lizzie?
2: Ja, het is goed.
0: Ja, is het goed met je?
1: Hij denkt dat hij grappen geeft.
0: Ja,
2: ja, ja.
0: Zit je in de auto?
2: Ik zit in de auto, maar ik heb hem heel even aan de kant gezet.
0: Oh, wat goed. Wat verstandig, hè? Veiligheid boven alles. Heb je gewerkt vandaag?
2: Ik heb gewerkt, ja. Ja.
0: Vertel.
2: Nou ja, gewoon thuiswerken, achter de computer. Ja. Lekker bezig. Kindertjes, kleinkinderen van school gehaald. En een feestje gehad, omdat mijn kleindochter is geslaagd vandaag voor de examen.
0: Ja, oh, oké, okay, gefeliciteerd.
1: Oh, gefeliciteerd.
0: Jongen, hoe heet je kleindochter?
2: Chloe de Koning.
0: Chloe de Koning, en Chloe. Waarvoor is ze geslaagd?
2: Voor de HAVO-diploma.
0: Voor de HAVO, hier jongens, even een applausje voor Chloe de Koning. Een van de vele geslaagden van vandaag. En het applaus is ook voor alle andere geslaagden.
1: Zeker. Maar wel in het bijzonder voor Chloe.
2: Ja, zeker. Blij ervoor.
0: Lizzie, nu ter zake. Want welk liedje is er volgens jou gestript door onze stripjockey?
2: Ja, het nummer She's Not There van Santana.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ja. Sommigen dachten de Zombies. Want die hebben natuurlijk de eerste versie van She's Not There gemaakt. Maar dit was inderdaad de uitvoering van Santana. En dat betekent dat je in de prijzen bent gevallen.
1: Ja, want ik weet niet of je vaker naar ons luistert. En dat je dus weet wat je hebt gewonnen.
2: Eerlijk gezegd niet, want ik zat in de auto, ik hoorde dat fragmentje. Aha. En ik stond bij het verkeerslicht, denk ik, even gauw appen.
1: Ja, heel goed, heel goed. Nou, je hebt dus de Afslag Rijnmond sokken gewonnen.
2: Ja.
1: En onze eigen speciale Rijnmond koelkastmagneet.
2: Ja. Ja.
0: Heb je een koelkast?
2: Ik heb een koelkast.
1: Kijk, heel goed. Ja, en dan, het is een mooie grote, dus dan kun je hem niet missen, zeg maar. Als je hem lekker in het midden plaatst. Maar je maakt kans, dat geven we aan het einde van deze maand, dus over een paar weken alweer, geven we hem weg. En dat zijn 2 kaartjes voor North Sea Jazz.
0: Ja, dus dat is de maandprijs. Okay. Dat hoor je later deze maand. Maar die koelkastmagneet en die sokken, die komen sowieso.
2: Die zijn in de pocket.
0: Ja, die zijn in de pocket, Lizzie. Die zijn in de pocket. Even vieren het succes van je kleindochter vandaag. En hier is dan die versie van Santana van She's Not There.

0: Gitaar van Santana. She's Not There. Dat is vandaag de gestripte hit door onze stripjockey. Het is alweer 12 minuten voor 5. En laten we maar eens over het WK voetbal gaan hebben. Want vanavond is het dan zover. Om 9 uur wordt er afgetrapt in Mexico City voor de eerste van heel veel wedstrijden op dat WK voetbal. Vanaf 9 uur zijn de ogen van de hele wereld gericht op de bal. En die bal, die WK-bal, dat is niet zomaar een bal. Dat is een bal vol met technologie. En ook de voetballers die lopen eigenlijk rond met heel veel technologie. En dus willen we meer weten over hoe zit dat met die techniek? Hoe zit dat met die bal? En iemand die er alles van weet is Chelsea Disseldorp. Oud profvoetballer, maar ook oud data-analyst bij Feyenoord en bij andere clubs. Chelsea, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, heel veel techniek dus. Maar vertel ons allereerst over die WK-bal. Wat zit er nou eigenlijk in?
1: Ja, er zit een hele kleine sensor in, waarmee ze heel nauwkeurig de positie van de bal kunnen bepalen. En daarmee kunnen ze de buitenspelpositionering verbeteren en kunnen ze ook goed zien of de bal echt wel over de lijn is.
0: En dat is natuurlijk heel belangrijk, zeker bij een WK voetbal.
1: Zeker, en het is nog steeds een ronde bal, maar dit is een heel klein sensor van slechts 14 gram in.
0: 14 gram?
1: We zullen er niks van merken. Ja, 14 gram, is echt te verwaarlozen. Maar het zorgt wel voor een revolutionaire ontwikkeling, dat het nog betrouwbaarder wordt en nog beter gekeken kan worden of een speler buiten spel stond. En of het wel echt een doelpunt was.
0: Ja, ja. En wordt die techniek in die ballen ook steeds beter, steeds specialer?
1: Ja, zeker. Alleen in dit geval is het ook al 4 jaar geleden gebruikt. Mm-hmm. Alleen toen was het een sensor die net in een andere locatie zat binnen de bal. Dus ze hebben dat wel doorontwikkeld.
0: Ja.
1: Maar ja, de FIFA die zit bovenop alle ontwikkelingen en heeft heel veel partnerships met partijen om het steeds beter te maken, steeds betrouwbaarder.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. En ja, op het veld liggen altijd heel veel ballen. Ja, want het is niet één bal waarmee wordt gevoetbald. Dus al die ballen zitten vol met zo'n sensor.
1: Ja, zeker. Het zijn dure ballen.
0: Ja, het zijn dure ballen. Het zijn eigenlijk rollende computertjes, zou je kunnen zeggen. Ja, en dan heb je ook nog die vestjes die voetballers tegenwoordig aan hebben. Ja, daar zit ook allerlei techniek in, toch? Want daar heb jij vooral mee gewerkt.
1: Ja, er zit een sensor in. Je ziet wel eens een speler met een BH op tv voorbij komen als hij een shirt wisselt. Mm. Daar zit bovenin een sensor die alles meet waar die speler zich bevindt. Alle coördinatoren, de X, Y, Z-coördinaten. En dat wordt vooral gebruikt om fysieke metrics in kaart te brengen. Dus hoeveel loopt een speler, hoeveel acceleraties heeft hij, hoeveel high intensity sprints. En dat kan met zo'n sensor, maar dat kan ook met camera's. En tijdens het WK worden er vooral camera's gebruikt.
0: Okay.
1: Er zijn heel veel camera's in de stadions gepositioneerd die van elke locatie dit heel nauwkeurig in beeld kunnen brengen.
0: Ja. Dan zei ik al, jij bent data-analyst, dus jij weet precies wat voor getallen er allemaal uitrollen. En wat doe je dan met al die getallen?
1: Ja, ik verzamel al die data. Dus dat is deze tracking-data, maar ook event-data. Dus alles wat er rondom de bal gebeurt. Is het een pass, een tackle, een dribbel? Maar ook de financiële data van de speler. Hoe was de speler waard? Hoe heeft de speler een sprinttest uitgevoerd? En dat brengen we allemaal bij elkaar. Koppelen aan elkaar om zo'n compleet mogelijk beeld te krijgen. Wat vervolgens gebruikt wordt in scouting, in tegenstandanalyses, wedstrijdanalyses. Het is een hulpmiddel om nog beter te kunnen presteren en de beste speler te transfereren naar je club.
0: Ja, ja. Dus als zo'n wedstrijd is afgelopen, dan krijgt Ronald Koeman of Dick Advocaat, die krijgt dan een hele uitraai met allemaal getallen en die moet er dan wat mee?
1: Ja, zelfs tijdens de wedstrijd is dat regelmatig een analist op de tribune of in het dugout met een laptop zien zitten, een tablet. Ja. Ze krijgen live videobeelden door, vaak ook al voorzien van bepaalde statistieken, zodat ze gelijk daarna kunnen handelen.
0: Ah.
1: En achteraf is er nog veel meer data beschikbaar wat ze gebruiken naar de volgende wedstrijd toe.
0: Ja, ja, dus dan kan hij gewoon zeggen van die en die verdediger loopt eigenlijk veel te voorin. Of Memphis Depay die maakt het wel erg makkelijk vanaf vandaag, die heeft nog weinig gelopen.
1: Ja, klopt. En als er een bepaalde corner variant wordt uitgevoerd of ze tegen een veranderde tactiek, kunnen ze dat heel goed in kaart brengen en gelijk naar schakelen.
2: Maar is dat dan wel eerlijk of is dat dan wel gewoon voetbal zoals we dat kennen? Ik bedoel, het lijkt zo op een soort van computerspelletje op deze manier. Toch?
1: Zeker, en uiteindelijk blijft de essentie van de sport dat het een leuk spel moet zijn om naar te kijken en om uit te voeren. En moet het dat niet weghalen. Dus het is echt wel een hulpmiddel. Het is zo dat op het WK hebben vanuit de FIFA alle teams dezelfde data en apps ter beschikking. Ook in de Eredivisie is er een samenwerking, zodat alle clubs in principe bij dezelfde data kunnen. Ja. Kijk, wat ze daarmee doen en welke analisten ze in dienst hebben, dat kan wel het verschil maken. Maar ze willen het zo eerlijk mogelijk houden. En niet data bepalen of je wint of verliest, maar het speelt een rol. En een steeds grotere rol.
0: Ja, er is de afgelopen jaren natuurlijk heel veel gebeurd op dat gebied. Kun jij nou ook zeggen dat er in het voetbal heel veel hierdoor is veranderd?
1: Ja, ik denk dat de laatste tijd inderdaad veel is veranderd. Het was van uitzender toch wel een wat conservatievere wereld, de voetbalsector. Dat is zeker aan het veranderen. Met de trainingsgeneratie van deze tijd zie je steeds meer dat technologie en data een rol gaat spelen. Wat ook invloed heeft op de tactiek, op de belasting van spelers. Dus ja, als je het spel vergelijkt met beelden van een WK van 30 jaar terug, is dat zeker anders. Maar dat heeft ook te maken met de fysieke ontwikkeling. Het heeft niet alleen de technologische ontwikkeling die erbij komt kijken.
0: Super interessant zeg. Vanavond begint het Chelsea. Hoe kijk jij nou naar zo'n wedstrijd?
1: Ja, uiteindelijk ook grotendeels als fan en als supporter. Ja. Maar ik volg wel veel wedstrijden. En ja, je let ook wel op de tactische elementen. Ook vanuit mijn eigen verleden als voetballer kijk je daarnaar. Dus je kijkt met een net iets andere bril dan iemand die wellicht zelf nooit heeft gevoetbald of zelf nooit in de voetbalinleiding heeft gewerkt.
0: Ja, want veel van die data die zijn tegenwoordig ook gewoon op tv te zien. Hè? Van hoeveel procent bal bezit en dat soort dingen.
1: Ja, ze proberen steeds meer de fans erbij te betrekken. En expected goals, dus presteert een team naar verwachting of maken ze elke kans die ze krijgen af. En staan ze eigenlijk onterecht voor als je kijkt naar het spelbeeld. Dat kan je met je blote oog zien, maar de data ondersteunt dat nog meer.
0: Nou, tot slot Chelsea, als je alle data even bestudeert, hoe ver komt Oranje dan tijdens dit WK?
1: Ja, ik heb hier geen glazen bol. Dus ik denk dat we met z'n allen naar leuke wedstrijden mogen gaan kijken en zien hoe het gaat eindigen.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, dankjewel voor je commentaar, voor je uitleg. Chelsea,
1: graag gedaan.
0: Dag.
1: Ja!

0: was een sensatie in 1996. Deze eerste single van The Spice Girls, Wanna Be. If you wanna be my lover. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast?
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon rolluiken.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Philip van Es heeft het nieuws.
13: Het is in deze periode van het jaar oogstseizoen. En dat merken ze ook op de A20. Daar is het misgegaan met net gerooide aardappels. Een vrachtwagen is daar een lading aardappels verloren bij Capelle aan de IJssel in de richting van Gouda. Doordat mensen over de aardappels heen zijn gereden, is de weg extra glad geworden, zegt Rijkswaterstaat. Een zoopreiniger is onderweg om de bol schoon te maken. Er wordt geadviseerd om te rijden via de A20 richting Rotterdam, dan de A13 en de A12. Rond 5:30 verwacht de ANWB dat de weg weer vrij is. En een 23-jarige Rotterdammer die in januari 2024 een fataal ongeluk veroorzaakte in Capelle aan de IJssel heeft 10 maanden cel en 3 jaar rijontzegging tegen zich horen eisen. Amin L.A. reed tijdens een proefrit een 86-jarige vrouw aan op de Schenkelse Dreef. De vrouw overleed later aan haar verwondingen. L.A. reed volgens het Openbaar Ministerie levensgevaarlijk, haalde rechts in, reed over trambanen en fietspaden en verliet het plaats van het ongeval. Het is niet de eerste keer dat deze man gepakt wordt met roekeloos rijgedrag. In 2023 reed hij al eens 154 km per uur in een 50-zone. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers, waaronder een groep kinderen die op schoolkamp waren. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De gewonden zijn vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis Gent, Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Erasmus MC. Voor het ongeluk zijn 3 traumahelikopters opgeroepen. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. En de Vlaardingse orgel Joker die heeft fans in hele hoge kringen. Ze is door de FIFA gevraagd om te komen optreden tijdens het WK in de Verenigde Staten. Of ze gaat, is echter nog wel iets wat op losse schroeven staat. Afgelopen dinsdag gleed Joker uit op haar balkon en had ze last van haar arm. Daarnaast kunnen haar zoons waarschijnlijk niet mee en moet ze nog een paspoort aanvragen. Orgel Joker zal optreden als het Nederlands elftal de volgende rondes weet te halen van het WK voetbal. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht regenachtig en minima rond de 12 à 13 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen. en dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
14: En het is erg druk op de weg. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer. Een half uur vertraging. Ook een half uur vertraging op de A15 Europoort richting Gorkum tussen Vaanplein naar de A29 en Alblasserdam 7 kilometer. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein 7 kilometer 20 minuten. En Philip had het er net al over de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Kleinpolderplein en Nieuwekerk aan den IJssel. Een file van 9 kilometer, ongeveer een uur vertraging. Het komt dus doordat er aardappelen op de weg liggen.
0: Aardappelen op de weg, inderdaad.
14: Twee rijstroken zijn daar dicht. En nog de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en Noordloos 11 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten.
0: In Afslag Rijnmond gaan we zo meteen verder met een plaat van Mike Oldfield. Die was in de jaren 70 zeer succesvol met zijn instrumentale nummers. In de jaren 80 kwam hij opeens in de hitlijsten terecht toen hij een zangeres vroeg voor enkele nummers. Wie was die Schotse zangeres?
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
16: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
17: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
17: kozijnen. Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
19: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Dit is Radio Rijnmond.
22: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: er zijn goede oplossingen binnengekomen. Het was inderdaad Maggie Reilly, de zangeres op deze plaat van Mike Oldfield. Moonlight Shadow is geen prijs verder aan verbonden, behalve dan dat je kunt zeggen, ja, ik had het goed.
1: Dat
0: ik heb er verstand van.
1: Heel goed.
0: Ja. Nou goed, zo doen we dat. Moonlight Shadow aan het begin van alweer een uurtje afslag, Rijnmond. Goedemiddag, leuk dat je luistert. 4:09 is het. En we hebben nog heel veel fijne muziek voor je klaarstaan. Van Omi tot aan Stella Lefty. Je weet wel, die nieuwe zangeres uit Amerika, countryzangeres. Maar ook bijvoorbeeld Three Doors Down hebben we. En nog veel meer. We hebben ook de nodige nieuwsdingen nog te bespreken. We hebben het net al over het WK gehad. Maar er is natuurlijk veel meer aan de hand. Waar moet het nog over gaan?
1: Optopwoningen.
0: Oh ja.
1: Weet je nog, in Alexander, geloof ik, Rotterdam-Alexander?
0: Ja, optopwoningen, dat wordt gepresenteerd als een van de oplossingen voor het woningtekort. Hè? Dus ja. Dan zetten we gewoon op bestaande woningen een laagje erbovenop.
1: Een laagje erbovenop.
0: Hebben ze gedaan?
1: Ja, en dat ging niet helemaal goed. Ze waren niet helemaal veilig. En mensen moesten er weer uit. Ja. Nou, heel gedoe. Maar nu is onze collega, Jacco van Giezen, die is daar weer even langs gegaan. En heeft bewoners ook gesproken. Ja, werkt dit eigenlijk wel? Is dit wel een goede oplossing? Of moeten we zeggen, nee, het is niet een juiste oplossing voor ons. Een project of de pilot is mislukt.
0: Zometeen meer over optopwoningen. En ja, je kent die zelfrijdende auto's wel, hè? Die tegenwoordig, ja. die Tesla's, die kunnen het helemaal zelf. En je hebt ook in Rotterdam al zo'n zelfrijdende bus. Hè? Die gaat naar Rotterdam Airport.
1: Ja.
0: En nu is er in de haven ook een zelfrijdend, een zelfvarend schip.
1: Hè?
0: Gesignaleerd.
1: Echt waar?
0: En ook dat is natuurlijk toekomstmuziek, maar dan op het water.
1: Ja, maar dat klinkt even iets gevaarlijker.
0: Het klinkt iets groter. En daarom gaan we zo meteen even bellen met de deskundige van het havenbedrijf. Wat is er aan de hand en wat is precies de toekomst van de binnenvaart als die schepen gewoon zelf gaan varen? Voortaan horen we zo meteen in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Stella Lefty is dit. Dat is weer een van die nieuwe Amerikaanse country talenten. Ze komt uit Los Angeles en Boston is haar grote internationale hit. En als je goed hebt geluisterd, heb je ontdekt wat akkoorden in zitten van Stick Season van Noah Kahan.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hè?
1: Oh, wat goed.
0: Nu het zegt van jou.
1: Ja,
0: precies dat.
1: Wat goed.
0: Daarvoor draaiden we trouwens cheerleader van Omi. En dat brengt de tijd op 17:45. Ja, we sneden het net al even aan. Het optoppen van woningen, dat wordt tegenwoordig opgevoerd als een van de manieren om het woningtekort langzaam maar zeker op te lossen. In Rotterdam zijn daar inmiddels wat ervaringen mee opgedaan. In Rotterdam-Alexander, daar waren een aantal optopwoningen. Maar we weten ook nog wel, die bewoners zijn uiteindelijk weer hun huis uitgestuurd, omdat het niet helemaal goed is gegaan daar. Jacco van Giessen, die heeft zich verdiept in deze kwestie, is nu bij ons in de studio. Jacco, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is nou precies het probleem met die optopwoningen?
2: Ja, dat is op bestaande woningen, flats. Hè? Dus je bouwt eigenlijk op het dak. Ja, dat moet wel op een veilige manier kunnen. Je moet dus eigenlijk, het dak wordt een vloer van de volgende woning en dan daarboven moet nog een vloer komen. Nou, en het bleek dus dat die vloeren, dat zat niet helemaal goed in elkaar. En zodanig niet goed in elkaar dat die mensen stadtepleden eruit moesten. Dat was met kerst afgelopen jaar. En dat was, was wel heftig, want die moesten dan ondergebracht worden in andere woningen.
0: Drama.
2: Ja, en het zijn ruime woningen, die optopwoningen. Dus, en nu, ik was bijvoorbeeld vanmiddag bij, of vanochtend bij een bewoner. Viola, die woont met haar man en 3 kinderen nu in een woning. De helft van haar oorspronkelijke woning. Nou, dat valt allemaal niet mee.
3: Ik heb hier bijvoorbeeld geen vaatwasser, dus ik ben heel de dag ben ik aan het afwassen, flesjes uitkoken, dat soort dingen die normaal gesproken geen tijd zouden kosten, daar ben ik heel veel tijd aan kwijt. Maar ook dat ik bijvoorbeeld aan het koken ben en de kinderen zijn hier aan het spelen, dan heb ik er geen zicht op. Dat is echt chaotisch en vervelend. En dan merk je wel van oké, dit is niet mijn huis, dit is niet mijn thuis en het werkt gewoon niet. En ook als je, stel we willen allemaal op dezelfde tijd de deur uit, dan rol je over elkaar heen. Je kan nergens heen. Iedereen loopt elkaar in de weg.
2: Ja.
0: Ja, van de bewoners.
2: Dan moet je dus aanpassen. En dat is nu afgelopen 6 maanden. En ja, ze wordt een beetje gek van om continu in de dozen te zitten. En ze kan ook eigenlijk niks vinden. Ze is heel chaotisch. En je moet toch maar dat huishouden gaande houden. En dat is best wel een probleem voor die bewoners die nu tijdelijk ergens anders zitten.
0: Ja, en wat zegt de aannemer ervan?
2: Nou, de aannemer, de eigenaar is Havensteder, de woningbouwcoöperatie. En die is nu bezig om dat aan te passen. En ik moet ook zeggen, de afgelopen periode waren de verhoudingen tussen die bewoners en de Havensteder, die waren niet zo goed. Ze stonden tegenover elkaar. Maar onlangs is daar toch meer begrip ontstaan tussen die twee. Een bewonerscommissie heeft goede gesprekken gevoeld. Ze voelen zich beter gehoord. Maar ik vroeg toch nog even aan Christa Uithol van Havensteder hoe dat nou eigenlijk kwam dat die bewoners en de coöperatie zo lijnrecht over elkaar stonden de afgelopen maanden.
4: Ik denk dat we allebei in een soort complexe situatie zaten. Absoluut heel erg penibel voor de bewoners. En wij zijn ook in een soort actiestand gekomen. En daarin zijn dingen niet goed gegaan. Hebben we ook dingen niet goed gedaan. En hebben misschien niet altijd even goed geluisterd naar de bewoners.
2: Maar nu is er meer wederzijds begrip. En dat merk je aan de communicatie.
3: De communicatie verloopt vrij soepel. Bewoners standpunt. Ja, dat begrijpen ze ook heel goed. Ze begrijpen ook goed dat de impact op ons leven heel groot is. En daar worden ook de juiste stappen ingenomen. Dus daar zijn we heel blij mee.
4: Het heeft in ieder geval geresulteerd in dat we deze week een brief hebben gestuurd naar de bewoners dat ze volgende week van ons alle concrete antwoorden krijgen op de vragen die zij hebben.
2: Nou. Dus ja, dat loopt nu even goed af, maar het duurt nog wel 3 jaar.
0: 3 jaar.
2: Voordat die woningen, er staan dus complete woningen, maar het moet aangepast worden. Er moeten waarschijnlijk nieuwe vloeren in. Het is onderzocht van, kan het? Kunnen we het aanpassen? Kunnen we het renoveren? Maar dat kan, maar die grootscheepse renovatie die gaat eigenlijk over een tijdje pas beginnen. Er moet een bouwplan gemaakt worden, vergunningen aangevraagd, procedures. En dat kan dus zomaar 3 jaar duren.
0: En dan zou je hopen dat er lessen uitgetrokken worden, want zijn er plannen voor nieuwe optopwoningen?
2: Niet dat ik weet, maar ik weet zeker dat als die plannen er zijn, dan zullen ze zeker naar de optopwoningen in Ommoord kijken. Om te kijken van wat is daar misgegaan en hoe kunnen we dat voorkomen.
0: Ik denk dat er nog heel veel gemeentes komen kijken de komende tijd om te zien hoe dat daar is gegaan met
2: zeker.
0: Optopwoningen. Ingewikkeld verhaal, maar het wordt dus wel voortgezet.
2: Ja.
0: Dankjewel, Jacco.

0: Kryptonite. Three Doors Down. Nou, af en toe wat stevige gitaar, daar knap je van op, vind ik.
1: Ja, dan word je meteen wakker van. Ik
0: ben meteen helemaal wakker. Uit het jaar 2000. Deze van Three Doors Down. En op Radio Rijnmond wordt dat dan weer gewoon gevolgd door de harmonieuze zang van de Beach Boys.

0: Beach Boys met een classic uit de jaren 60. Sloop John B. Zometeen gaan we aan Stefan van der Gijzen vragen hoe het zit met die regen die momenteel over de hele regio gaat. Hoe lang blijft dat zo?
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
5: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Het is 17:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Ik zei net al, het regent in de hele regio. Dat betekent natuurlijk ook weer veel drukte op de weg, de avondspits.
9: Ja, zeker. 37 meldingen in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Ketelplein 6 kilometer, ruim een half uur vertraging. En tussen Delft en de Benelux-tunnel een file van 3 kilometer, ongeveer een paar minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. 1 tunnelbuis is dicht. Verder nog de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 19 kilometer, een half uur. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Kleinpolderplein en Nieuwekerk aan den IJssel 10 kilometer, 50 minuten vertraging. Dat komt door aardappels op de weg. Ja. Dat klinkt heel raar om het te zeggen, maar aardappels op de weg, twee rijstroken zijn daar dicht.
0: Ja, en het regent in de regio, dat zei ik al. En de vraag aan Stefan van der Gijzen is dan, hoe lang gaat dat nog duren? Stefan, goedemiddag.
10: Rijn-Jan, een hele goede middag. Nou ja, dat gaat voorlopig nog wel eventjes duren, want vanuit het westen heeft een groot regengebied onze regio veroverd. Ja, die zorgt vanavond, vannacht en ook morgen nog in de nasleep van die storing voor af en toe regen en motregen. Nou, de temperatuur daalt in de nacht niet verder dan 13 graden met aan zee een doorstaande zuidwestenwind. Nou, morgen past het weerbeeld beter bij de herfst dan bij de zomer, Rijn-Jan. Het is bewolkt, we krijgen de zon niet te zien met af en toe wat regen of motregen. En bovendien waait het stevig door uit het zuidwesten met een windkracht 4 tot 6. En komen de temperaturen morgenmiddag niet hoger uit dan 17 of 18 graden.
0: En het weekend?
10: Nee, dit weekend wordt het allemaal wel beter, want op de meeste plaatsen blijft het droog. De kans op een bui is klein. We gaan de zon ook af en toe zien, maar het blijft wel koel voor de tijd van het jaar. Zaterdag 18 graden en zondag maar een graad of 17. Maar uiteraard eindigen we dit bericht met goed nieuws, want na het weekend dan keert de zomer langzaam terug. Met meer zon blijft het sowieso droog en hebben we op dinsdag weer temperaturen van 22 of 23 graden.
0: Kijk, zo horen we het graag. Dan hebben we weer iets om naar uit te kijken. Dankjewel, Stefan. Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Philip.
11: Een 23-jarige Rotterdammer die in januari 2024 een fataal ongeluk veroorzaakte in Capelle aan de IJssel heeft 10 maanden cel en 3 jaar rijontzegging tegen zich horen eisen. Amin L.A. reed tijdens een proefrit een 86-jarige vrouw aan op de Schenkelse Dreef. De vrouw overleed later aan haar verwondingen. L.A. reed volgens het OM levensgevaarlijk, haalde rechtsin, reed over trambanen en fietspaden en verliet de plaats van het ongeval. Het is niet de eerste keer dat de man gepakt wordt met roekeloos rijgedrag. In 2023 reed hij al eens 154 km per uur in een 50-zone. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En PVV-statenlid in Noord-Holland Ronald van Tichelen die heeft een taakstraf van 200 uur gekregen omdat hij inreed op een klimaatactivist bij een extinct

0: Rivers in the Key of Life. Isn't she lovely? Daarvoor Teddy Swims, Bad Dreams. Het is 6:10 en Feza, ik weet waar jij mee bezig bent. Ik heb je verboden.
1: Ik heb het toch zo stiekem te proberen te doen.
0: Je doet het met ChatGPT, hè? Toch? Nou, ik heb het over de WK-pool van Rijnmond, die veel collega's al hebben ingevuld, ja. Maar Feza nog niet. En de tijd dringt.
1: Ja, want het moet iets voor de eerste wedstrijd, hè?
0: Ja, 8:55, dan moeten alle WK-poolformulieren binnen zijn bij onze wedstrijdleider Dave Datema. Hij is dat, hè, de nieuwslezer.
1: Ja,
0: deze week helemaal geen tijd heeft om nieuws te lezen, want die is bezig om alles uit te rekenen.
1: Ja, dat is echt zo. En dan melden zich steeds meer mensen aan. Ja. Dus dat is allemaal helemaal goed.
0: Maar ChatGPT, dat vind ik zo lang.
1: Maar weet je, het is te moeilijk, Rijn-Jan. Weet je hoeveel groepen er zijn? Ik heb het een beetje onderschat, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Het gaat tot groep L.
0: Ja,
1: groep L. En dan zijn er soms van die landen bij dat ik denk, hoe spelen die in hemelsnaam? Ik bedoel, van heel veel landen weet je wel een beetje, hè, van hun league, hoe het eruit ziet en hoe goed ze zijn, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dan weet je bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven, hè, groep E. Daar zit Duitsland in, Curaçao, Ivoorkust, Ecuador.
0: Ja.
1: Nou ja, niet heel lullig bedoeld naar Curaçao, maar ik denk dat Duitsland dat wel gaat winnen. En dan zal Curaçao hopelijk op nummer 2 staan.
0: Ja, dat weet je niet. Want misschien is het wel snikheet. En dan zijn die spelers van Curaçao daar veel beter tegen bestand dan Duitsland. Hè?
1: Oh, ja.
0: Dat zijn ook factoren die je mee moet rekenen.
1: En daarom dus ChatGPT, want die neemt al dat soort dingen mee. Want ik heb hem even gevraagd naar groep A. Dat is Mexico, Zuid-Afrika, Korea, Tsjechië. En ja, ik zou het echt bij God niet weten.
0: Nee.
1: Dus ik heb nu wel een lijstje met allemaal puntentellingen. Maar ik ben bang, want ik weet dat meerdere collega's dat hebben gebruikt. Dat meerdere collega's deze puntenscores invullen. Dus ja, dan win ik niet echt. Ja, niet alleen, zeg maar.
0: Dat is toch niet leuk? Nee. Dus ChatGPT te laten doen.
1: Ik dacht, misschien kunnen de luisteraars mee helpen.
0: In plaats van ChatGPT?
1: Ja, nou ja, misschien wel. Misschien is dat beter. Hebben zij daar meer ervaring mee? Dus misschien over hoe ik zoiets het beste ik kan invullen.
0: Ja, we gaan niet alle 100 wedstrijden, want er zijn er meer dan 100. Ja. Gaan we niet doornemen met onze luisteraars.
1: Oké, ik snap dat. Ik snap dat.
0: Pik er één wedstrijd uit waar je grote vragen over hebt.
1: Nou ja, gewoon vooral die groepsfases. Wie denken ze dat die groepsfases gaan winnen?
0: Nou, we zien het wel. Help Feza en app ons.

net laten influisteren dat er zeer binnenkort weer een 80s 90s week op Radio Rijnmond komt. Dat is later deze maand, hoor je binnenkort meer over. En dan kunnen we ook platen zoals deze weer draaien. Kenny en Dolly.

0: That is what we are. Kenny Rogers. En Dolly Parton. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
7: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Ik heb mensen buikpijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag, darm of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Crayon kozijnen.
10: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
13: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
14: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
13: Hoe dan?
14: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
17: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Het is nu 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Dat betekent nog een uur, afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Philip van Es.
18: Afgelopen nacht zijn er twee auto's gecrashed in de Maastunnel. De auto's zijn met elkaar in botsing gekomen. Daardoor was de tunnel enige tijd afgesloten. De bestuurder van een van de auto's is aangehouden voor het rijden onder invloed. Gewonden zijn door de ambulance nagekeken. En het is vandaag een slechte dag voor grasmaaiers in onze regio. In Berkel en Roderijs raakte een grasmaaier van de plantsoenendienst te water. Bij het maaien van de kant aan het Huigensplantsoen wilde de bestuurder remmen, maar dat was te laat en daardoor ging de maaier achterwaarts van het talud af zo de sloot in. In Barendrecht was een tractor bezig met het gras te maaien. Dat gebeurde rondom een trambaan. Daardoor is de tractor geschept tussen de haltes Vrijenburg en Vrijenburg-Bos door een tram. Niemand raakte gewond. Wel leverde het een bergingsoperatie van 2 uur op. Er moesten namelijk lasapparaten en een kraan aan te pas komen om de beschadigde grasmaaimodule te verwijderen van de tractor. En verschillende verdiepingen en gangen van het Pentagon in Arlington zijn in lockdown vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Medewerkers in een ander deel van het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk precies hoe dreigend de situatie is voor de gezondheid. Volgens een woordvoerder van het Pentagon zouden systemen problemen met de luchtkwaliteit hebben gemeten en is er uit voorzorg een lockdown afgeroepen. En als het aan beroepsvereniging Ingrado van leerplichtambtenaren ligt, gaan ruim 2800 Nederlandse kinderen die niet naar een reguliere school gaan omdat hun ouders dat niet vinden passen bij hun levensbeschouwing, toch naar school. De vereniging heeft daar een richtlijn voor opgesteld en richting gemeente gestuurd. Onlangs besloot de Hoge Raad al dat de vrijstelling van leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. 2 weken geleden maakte het OM bekend dat ouders die hun kinderen thuis houden vanwege levensovertuigingen weer strafrechtelijk vervolgd gaan worden. De gemeente Den Haag is al overgegaan op het niet verlengen van vrijstellingen. En dan nog het weer vanavond en vannacht regenachtig bij minima rond de 12 of 13 graden. Morgen is het grijs en soms wat regen en dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
19: Het is iets minder druk dan een uur geleden, maar het blijft nog behoorlijk druk. Langs de files bijzonderheden A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 13 kilometer, een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 18 kilometer, een vertraging van ruim 20 minuten. Dan de A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord 9 kilometer, een kwartier. En ook een kwartier vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein, een file van 7 kilometer. Dan een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland zorgt voor een file tussen Rotterdam-Krooswijk en Ketelplein 6 kilometer. Een vertraging van ruim 10 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam. Een file van 8 kilometer, een kwartier vertraging.
0: En zometeen gaan we verder in Afslag Rijnmond met Hold On To Love. Dat is een nummer uit 1988. Een solo nummer van de zanger van de Britse band Yes. Weet jij de naam van de zanger?
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
21: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
20: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
28: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: herkenbare stem, de hoge stem van John Anderson. Zanger van Yes met een solo nummer Hold On To Love. Ik krijg allemaal berichtjes dat we even uit de lucht zijn geweest.
1: Ja. Deze.
0: Tenminste, onze stream is uit de lucht geweest. Veel appjes over binnengekregen. Maar ik las ook een berichtje van Peter van Kooi. Die zei, ik heb meteen mijn noodradio gepakt. En ja,
1: kijk.
0: Die deed het gewoon. Die deed het gewoon.
1: Ja, goed.
0: Zo zie je maar hoe belangrijk zo'n noodradio is. Hè?
1: Ja.
0: Ik vind dat we er nog veel meer moeten weggeven.
1: Nou, gelukkig doen we dat elke maand, eerste week van de maand.
0: Is genoteerd. Hartstikke goed. Kunnen wij beginnen aan het laatste uur van vandaag als het gaat om afslag Rijnmond. En voordat we zo meteen gaan beginnen aan afslag 1, afslag 2, de lekker lange laatste. Allemaal onderdelen waar je aan mee kunt doen. Eerst nog even terugkijken op het nieuws van deze donderdag. We hebben veel besproken, maar wat springt eruit?
1: Nou, ik denk wel dat er we hebben het heel vaak gehad over zelfrijdende auto's. Zelfrijdende
0: busjes.
1: Vrachtwagens. En nu ook dus schepen, binnenvaartschepen.
0: In de Rotterdamse haven is deze week een zelfvarend binnenschip getest. En iemand die er alles van weet is Thierry Verduin van de Hogeschool Rotterdam. Die heeft zelf ook meegevaren. Ja, en die zegt van ja, heel interessant. Wij vroegen natuurlijk, is dat niet gevaarlijk, zo'n zelfvarend schip? Maar hij zegt, nee, er is toch altijd nog een mens die meekijkt.
2: Het is een groot apparaat, dat moet je toch echt goed in de gaten houden. Ja, er zullen altijd mensen in de loop zitten. Hè? Dus dat betekent betrokken zijn en toezicht houden op het schip om direct altijd te kunnen ingrijpen. Ja. Dus ook, hoe ver we het hebben, of het nou 2030, 2040 of 2050 is, er is altijd een bevoegd kapitein direct bij dit schip betrokken is.
0: Nou, vind ik toch wel een hele geruststellende gedachte.
1: Ja, ik ook wel.
0: Maar wel mooi dat dit soort dingen getest worden in de Rotterdamse haven. Want we moeten innoveren met z'n allen.
1: Gaaf.
0: Wat nog meer?
1: En de WK-bal is niet zomaar een bal, Rijntjan. Het zit vol met technologie. En het wordt helemaal, alle metingen worden gedaan terwijl er zo'n bal aan het rollen is.
0: Ja, wij kijken allemaal gewoon naar de voetbal als we de tv kijken. Maar in die bal zitten dus sensoren en chips die allemaal gegevens doorgeven. En niet alleen de bal, maar ook de spelers die hangen inmiddels vol met technologie.
1: Je hebt allemaal die hesjes.
0: Onder een shirt hebben ze zo'n zwart vestje aan.
1: Ja.
0: En ook daarin zitten allemaal chips die allemaal data doorgeven. Die data die worden verzameld. Hè. Soms dan zien we ook op tv zo'n statistiekje met hoeveel balcontacten en weet ik veel. Maar er worden nog veel meer data verzameld, vertelde Chelsea Disseldorp ons. Zij is data-analyst, heeft onder andere gewerkt voor Feyenoord en andere voetbalclubs. Ja, en zij zei er dit over.
3: Deze trackingdata, maar ook eventdata, dus alles wat er rondom de bal gebeurt. Is het een paas, een tackle, een dribbel? Maar ook de financiële data van de speler. Hoe was de speler waard? Hoe heeft de speler een sprinttest uitgevoerd? En dat brengen we allemaal bij elkaar. We koppelen aan elkaar om zo'n compleet mogelijk beeld te krijgen. En wat vervolgens gebruikt wordt in scouting, in tegenstandanalyses, wedstrijdanalyses. Het is een hulpmiddel om nog beter te kunnen presteren en de beste speler te transfereren naar je club.
0: Ja, en soms zelfs tijdens de wedstrijd, vertelden ze, dan worden die data doorgegeven aan de mensen op de bank. En met die cijfers in de hand kunnen ze dan beslissing nemen voor bijvoorbeeld een wisselspeler of een tip van Memphis. Lopen ze wat meer aan de linkerkant, want dat gaat niet goed zo. Ja, dat soort dingen. Ja, dat is toch hartstikke interessant.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Dus vanaf nu kijken we met andere ogen naar die vestjes en ook naar de bal op het WK-voetbal. Vanavond gaat beginnen.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit

0: Dua Lipa. Training season. 6:40. En dus hoog tijd voor de eerste afslag. Afslag 1, afslag 2. Hoe werkt dat ook alweer?
1: Nou, jij hebt twee korte stukjes van beide liedjes. Laten we even horen.
0: Mm-hmm.
1: En dan moeten onze luisteraars kiezen. Afslag 1 is liedje 1. En afslag 2 is liedje 2.
0: Ja, maar hoe kies je dat dan?
1: Oh, je stuurt gewoon een appje naar ons.
0: Ach, natuurlijk. Met de Rijnmond app.
1: Met de Rijnmond app.
0: Twee liedjes in het zwart.
2: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

Camisa Negra van Juanes. Dat is afslag 2, hè? Het zwarte overhemd. En het zwarte fluweel, de plaat van Alana Miles, Black Velvet, dat is afslag 1. Eén van deze beiden gaan we zo meteen draaien. En het idee is dus dat jij de Rijnmond-telefoon er even bij pakt. Onze app met of een eentje, dat is dan Alana Miles met Black Velvet. Of een tweetje, dat is de Camisa Negra van Juanes. Zometeen gaan we één van beide draaien. Je hebt 2 platen de tijd om te stemmen.

0: All Along the Watchtower was een nummer van Bob Dylan in de jaren 60. Maar toen deze meneer deze Jimi Hendrix op de plaats zette, ja, dat is toch een klasse apart. Afijn, we zijn aan het stemmen voor afslag 1, afslag 2. Twee zwarte platen, zou je kunnen zeggen.
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

0: Everest in the Dark. Een mooie groepsnaam. Heerlijke jaren 80 platen, Locomotion. Het is alweer 7:05, dus moeten we snel onze afslag 1, afslag 2 gaan bepalen. Welke gaat het worden? Black Velvet van Alana Miles of La Camisa Negra van Juanes?
1: Annelies, Nico, Ruud, Astrid en Arie zeggen 1. En ook Oscar zegt afslag 1. Natuurlijk, ik hou van die rauwe oldschool stemmen. Phil, Hinke, Regina ook afslag 1. En Danny zegt, ik zou graag voor afslag 1 gaan. Maar ik denk dat het afslag 2 gaat worden.
0: Oh ja.
1: En daarin heeft hij een klein beetje gelijk. Want met een kleine meerderheid is het afslag 2 geworden. Ria, Sylvia, Richard, Johan die kiezen afslag 2. Jan zegt ook afslag 2. Leuk zomersnummer van Juanes. Arita, Alkaline, Anja, Raymond, Guido, Jeroen en Sandra kiezen ook 2. En ook René zegt, oei, moeilijk. Allebei goed, maar ik ga voor het zoele Spaanse afslag 2.
2: We nemen afslag 2.

0: dikke hit van 20 jaar geleden. Tengo la camisa negra. Ik draag vandaag een zwart overhemd, zingt hij. Weet je waarom?
1: Nee.
0: Liefdesverdriet.
1: Oh, oh. Maar hij zingt er zo vrolijk over.
0: Hij zingt er wel vrolijk over. Dat doet hij dan weer goed. Zometeen de spotlights op de lekker lange laatste. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
3: Voordeeluitjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeeuw in Rotterdam.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
8: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Air One. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
9: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
0: Het is nu 6:35. Dit is Radio Rijnmond. Hoe gaat het met het verkeer?
1: Nog maar een paar files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoudendorp. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, een file van 6 kilometer. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam... een file van 12 kilometer, een vertraging van ongeveer een kwartier.
0: Het blijft de hele avond regenachtig, ook vannacht nog. Temperatuur daalt naar 12 graden. En morgen hebben we een grijze dag met soms ook regen... Stevige zuidwestwind, middagtemperatuur van 17 of 18 graden. In het weekend nog een kleine kans op een bui met af en toe een zonnetje. Na het weekend dan wordt het geleidelijk warmer en warmer... en dan wordt het ook weer helemaal droog. De hoofdpunten van het nieuws, Philip.
10: De binnenvaartsector heeft een brandbrief gestuurd aan het havenbedrijf. De belangenvereniging vindt dat de wachttijden te lang... de planning onvoorspelbaar is... en dat er te weinig plek is aan de kades... waardoor de kosten voor schippers oplopen... Volgens de Alliantie Container Barge Operators is de situatie uitzichtloos. De situatie is ontstaan door de opening van de Tweede Maasvlakte. Daarom komen er grotere containerschepen naar Rotterdam en steeg de containeroverslag. Maar er kwamen geen extra kadeplekken voor de binnenvaart bij. Het havenbedrijf zegt de zorgen van de binnenvaartsector te delen... en wil graag in gesprek met de belangenvereniging om te zoeken naar oplossingen. Ja, en we gaan gewoon weer lekker verder met het WK-nieuws... Want oranje doelman Bart Verbrugge die is er ook vandaag weer niet bij... op de training bij het Nederlands elftal. Het is de tweede training op rij die de keeper moet missen. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan... raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging... dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan gewoon zou keepen. Maar dat het wel van dag tot dag bekeken moet gaan worden. En in Breda, daar loopt een vandaal rond... of iemand met een heel ontvlambare stoelgang. Voor de 12e keer in een paar maanden tijd... is daar namelijk een mobiel toilet in vlammen opgegaan. Een verhuurder van de toiletten zag 9 van zijn wc's in vlammen opgaan. In totaal is dat een kostenbos van, schrik niet, €10.000, meldt de man... aan Omroep Brabant. Niet alleen de verhuurders zitten in de problemen... ook de bouwvakkers die het toilet gebruiken... want vaak staat een nieuw toilet er niet direct de volgende dag... en dan is er geen toiletvoorziening.
0: Ja. Oh. En wat doen ze dan? Nou, dat wil je niet weten, hè?
10: Nee. Oh,
11: dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Traveling Wilburys. Hier is Handle with Care.

0: Brilberries met allerlei toppers in de gelederen, zoals Jeff Lynne van ELO en Bob Dylan en Tom Petty en George Harrison en Roy Orbison. Wat een stel bij elkaar was dat. Handle with care. Het is 7:08. En dus tijd om ons te buigen over
1: de lekker lange laatste.
0: En vandaag is de keuze tussen twee lekker lange versies van de hit I Feel For You en de hit I'll Fly For You.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: I'll Feel For You is natuurlijk die bekende hit van Chaka Khan, afslag 1. I'll Fly For You, Spandau Ballet, afslag 2. Welke lekker lange wil jij zo meteen horen? Afslag 1, Chaka Khan. Afslag 2, Spandau Ballet.

0: Hartslag Rijnmond met Rijntjan Potsen. Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
1: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via de Rijnmond-app.

0: Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. Door de Fruikje en het team met Hart in Brand. En daarna die klassieker van Bachman Turner Overdrive uit de jaren 70. You ain't seen nothing yet. En ondertussen kun je stemmen voor de lekker lange laatste. Want zometeen, over een minuut of 5, 6, 7, 8, gaan we stemmen. Gaan we de lekker lange laatste laten horen. En dit is de keuze van vandaag.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Welke moet het worden vandaag? Chaka Khan, I feel for you, afslag 1. Of Spandau Ballet, I'll fly for you, dat is afslag 2. Laat het even weten met de Rijnmond-app.

500 miles. Dat waren de Proclaimers uit Schotland op Radio Rijnmond. Het is 11 minuten voor 7. Zometeen de lekker lange laatste. Even luisteren naar Cloud samen met Zoe Tauran. Je t'aime.

0: Cloud en Zoe Toran, Je t'aime. Hoog tijd om te beslissen wat de lekkerste gaat worden. Wordt het I Feel For You, Chaka Khan, afslag 1? Of wordt het Half Fly For You, Spandau Ballet, afslag 2?
1: Annelies zegt moeilijk, moeilijk hoor. Maar we gaan voor het super, super mooie nummer van Spandau Ballet. Zo'n mooi tekst. En Raymond, Guido, Ruud, Ria, Annemieke, Corrie, Raymond uit Den Haag en Sylvia kiezen daar ook voor. En ook Elsbeth zegt, ik ga voor afslag 2, Spandau Ballet. Dit mooie nummer van hen hoor je niet zo vaak. En dan zeggen Jeroen en Sandra afslag 1. Jan, Rien, Hans, René, Danny, Arita, Peter, Anja en Karin ook. Maar dan gaan we toch iets meer voor afslag 2. Kobi zegt afslag 2. Nico, Jan, Agnes en Johan zegt 1 is ook mooi. Maar kies toch voor afslag 2. Ik ben benieuwd naar de lange versie.
0: De albumversie van How Fly For You tot slot van afslag Rijnmond. Dit was hem weer voor vandaag. Dank voor het meestemmen natuurlijk als je dat hebt gedaan. Dank voor het luisteren sowieso. En morgen wordt een bijzondere dag. Want Ronald van Oudheusden presenteert niet alleen tussen 2 en 4. Maar ook nog tussen 4 en 7 ja. Afslag Rijnmond. Bereid je maar vast voor, Feza, zou ik zeggen.
1: Nee, ik heb er zo een zin in. Ik heb nooit met Ronald in de studio gestaan. Dus
0: ik ben het al maandag weer. Ronald en Feza zijn er morgen. Dank voor het luisteren. Fijne avond. En tot maandag.
1: Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
9: Het is 7 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen van eigen bodem, maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De binnenvaartsector heeft een brandbrief gestuurd naar het havenbedrijf. De belangenvereniging vindt dat de wachttijden te lang zijn, de planning te onvoorspelbaar en dat er te weinig plek aan de kades is, waardoor kosten voor schippers oplopen. Volgens de Alliantie Container Barge Operators is de situatie uitzichtloos. De situatie is ontstaan door de opening van de Tweede Maasvlakte. Daardoor komen er grotere containerschepen naar Rotterdam en steeg de containeroverslag, maar er kwamen geen extra kaderplekken voor binnenvaartschepen bij. Het havenbedrijf zegt de zorgen te delen met delen en in gesprek te willen met de belangenvereniging om zo te zoeken naar oplossingen. Burgemeester Joost Manusana van Capelle aan de IJssel vindt dat de Nederlandse staat excuses moet aanbieden aan de Molukse gemeenschap. Hij deed die oproep eerder tijdens een ceremonie deze week, waarbij 144 overleden Molukse kneel- en marinemilitairen en hun echtgenotes hun eeuwigdurende grafrecht kregen. Volgens Manusama is de erkenning van het verleden noodzakelijk. Eerder deze maand pleitte hij de burgemeester op persoonlijke titel, ook al bij premier Rob Jetten, voor excuses en een lesprogramma, zodat de geschiedenis van Molukkers in Nederland goed in het onderwijs wordt opgenomen. De Rijksvoorlichtingsdienst wilde niet op vragen van streekomroep CKZ vandaag over de oproep van Manusama reageren. En Oranje-doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de tweede training op rij waar de keeper niet bij is. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract zat bij Brighton en Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En voor de 12e keer in een paar maanden tijd is in Breda een toilet in brand gestoken. De Voor de 12e keer in een paar maanden tijd is in Breda een mobiel toilet in vlammen opgegaan. Verhuurder Jurg Bunke zag 9 van zijn wc's in vlammen opgaan. Hij reageert bij Omroep Brabant verbijsterd.
10: Je bent inderdaad druk bezig om je werk te doen en te voorzien dat de mensen een fijne, schone wc hebben. En dan doet iemand dit, is onbegrijpelijk. Ik snap er helemaal niks van.
9: In totaal staat een kostenpost van €10.000, meldt de man aan Omroep Brabant. Niet alleen de verhuurders zitten in de problemen, ook bouwvakkers die het toilet gebruiken. Want vaak staat een nieuw toilet er niet direct de volgende dag. En dan nog het weer vanavond en vannacht regenachtig bij een minimum van 12 tot 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan is het zo'n 17 tot 18 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Luxor presenteert Topmola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
12: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
13: En ook nog eens gratis parkeren.
14: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
15: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
16: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
0: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Bij

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equidan. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequidan.nl.
3: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
4: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equidan. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequidan.nl.
5: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de ethisch naar achter, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Filip van Es. De binnenvaartsector heeft een brandbrief gestuurd aan het havenbedrijf. De belangenvereniging vindt de wachttijden te lang, de planning onvoorspelbaar en er is te weinig plek aan de kaders, waardoor de kosten voor schippers oplopen. Volgens de Alliantie Container Barge Operators is de situatie uitzichtloos. De situatie is ontstaan door de opening van de Tweede Maasvlakte. Daardoor komen er grotere containerschepen naar Rotterdam. Er steeg de containeroverslag, maar er kwamen geen extra kaderplekken bij voor de binnenvaart. Het havenbedrijf zegt de zorgen van de binnenvaartsector te delen en wil graag in gesprek met de belangenvereniging om te zoeken naar een oplossing. En de bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen uit omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De twee gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. De woningcorporatie Havensteden heeft de bewoners nu laten weten dat het 3 jaar duurt voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd al hun onvrede over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteden en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 middags een groep fietsers, waaronder een groep kinderen van basisschool De Waranda uit het Zeeuwse Aksel, die op schoolkamp waren. De 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd er dus nog melding gemaakt van 3 doden, maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij van wordt verdacht. En voor de 12e keer in een paar maanden tijd is in Breda een mobiel toilet in vlammen opgegaan. Verhuurder Jurg Bunke zag 9 van zijn wc's in vlammen opgaan en reageert bij Omroep Brabant verbijsterd.
6: Je bent iedere dag druk bezig om je werk te doen en te voorzien dat de mensen een fijne, schone wc hebben. En dan doet iemand dit, is onbegrijpelijk. Ik snap er helemaal niks van.
5: In totaal is dat een kostenpost van €10.000, meldt de man aan Omroep Brabant. Niet alleen de verhuurders zitten in de problemen, ook de bouwvakkers die de toiletten gebruiken, want vaak staat een nieuw toilet er niet direct de volgende dag. En dan nog het weer vanavond en vannacht regenachtig, bij een minima van rond de 12 tot 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl. En dan krijgt u van ons nog files op de A16 Rotterdam tussen knooppunt Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. 3 kilometer 5 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de afrit Rotterdam Centrum. 3 kilometer 5 minuten. De brug staat daar open. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienen Noordbrug. 3 kilometer 20 minuten.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
5: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
6: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de 90's na 9e, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De bewoners die in december hals over kop hun woning uit moesten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De twee gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt en kregen er dus een woonlaag bij. De woningcorporatie Havensteden heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar duurt voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd al hun onvrede over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteden en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardistraat in Rotterdam-Liskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. Bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte rond 12:30 een groep fietsers, waaronder een groep kinderen van de basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden, 2 kinderen en 1 volwassene. Maar 1 kind is aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag niet op de training van het Nederlands elftal. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion zijn trainingen individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer vanavond en vannacht regenachtig bij minima rond de 12 tot 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen en dan wordt het 17 tot 18 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder 1 dak. Womo Alexandrium.
3: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furby's, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9e. Wij zijn erbij.

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: was hem.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Philip van Nes met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond. Het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft de hele zomer een veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er de hele zomer extra gefouilleerd mag worden. De afgelopen weken is het bij warm weer een paar avonden erg onrustig geweest met vechtpartijen en steekpartijen tussen jongeren. De verwachting is dat als de scholen klaar zijn en de vakantie begint, het weer onrustig kan worden rond het strand. Na gesprekken met politie en justitie heeft burgemeester Schouten besloten de maatregel voor de hele zomer door te trekken tot eind september. En de agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche schoot de agent rechtmatig. Agenten kwamen destijds op een melding af van een fatbike-beroving. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zagen de agenten een van de mogelijke verdachten. Volgens het onderzoek pakt de jongen een voorwerp uit zijn broek en gaat daarna rennen. De agent lost eerst twee waarschuwingsschoten, mikt daarna op de benen en zodra de jongen iets op de agent richtte, schoot de agent richting de borst. Naast de jongen werd een op scherp staand omgebouwd alarmpistool gevonden. En internationale handelaren worden voor miljoenen opgelicht met fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven. Justitie staat vaak machteloos. Handelaren kunnen daardoor vaak fluiten naar hun geld. Bij dit soort fraude laten criminele handelaren betalen voor de opslag van olie, terwijl die olie vaak helemaal niet bestaat of niet beschikbaar is voor de verkoop. Ze verleiden kopers met valse documenten en websites. De slachtoffers betalen dan honderdduizenden of zelfs miljoenen euro's. En de bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De twee gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. De woningcorporatie Havensteden heeft bewoners nu laten weten dat dat 3 jaar verduurt voordat de woningen helemaal hersteld zijn. En tot slot het weer vanavond en vannacht regenachtig met minima rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen en dan wordt het 17 tot 18 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
3: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.